Goeienacht. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigt de plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 21.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 21.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm, 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Miles Smith en Niall Horan op Q Music, Drive Safe.
1: Hey Lucky.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Tom, goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Dit is George Ezra. Green, green.

0: Oh, Luc. Groetjes vanaf de 271.
1: Waar?
2: Rijn uitzending.
1: Jo, dankjewel Anton. En groetjes terug daar op de N21778117. Michel, goedemorgen.
3: Hey, Lucie, goedemorgen. Oh. Hey, ze zeggen maar altijd zo, hè. A pill every day keeps the doctor away. So let's say... Pieuw erop los, oké?
1: Okay?
3: Fijne dag,
1: yo. Nou, er is de afgelopen dagen al even niet meer gepieuwd.
4: Pieuw!
1: Nee, dus even geen pieuw.
4: Pieuw!
1: Nee, even geen pieuw.
5: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Ik kan je wel meteen vertellen wat ik wel allemaal in de slaapkamer heb uitgespookt.
4: Pieuw!
1: Nee, even geen pieuw. Ik heb gisteren iemand vermoord. Vermoord met een boek. Ja, ik ging gisteravond slapen. Toen hoorde ik dit. Oh, vreselijk irritant. Dat je gaat liggen, je hoofd raakt het kussen, de lichten gaan uit en vervolgens hoor je een mug om je hoofd heen zoomen. Dan ga ik altijd als een soort van ninja met mijn zaklamp op zoek naar de desbetreffende mug. Mijn tactiek is namelijk dat als je de mug met een zaklamp gaat zoeken, dan zie je zijn of haar, of misschien is het wel een non-binaire mug, weet ik allemaal niet. Zie je dan op de muur, de schaduw wat groter, kun je de mug sneller vangen. En ik had toevallig, gisteravond, doe ik normaal nooit, had ik even een boek mee naar bed genomen. Dacht, dan kan ik misschien in bed nog een hoofdstukje lezen. Griekse mythologie, vrij dik boek, gewoon dik boek over Griekse mythologie. Weet je wel, Odysseus en Creta de Minotaurus en Zeus en Athene en nou, noem maar op. En met één rake klap was het gewoon... pat, weg, dood aan de mug. En dat voelde zo ongelooflijk lekker, zeg. Nou, dan heb ik nog een hoofdstukje gelezen. Dan ben ik heerlijk gaan slapen. Goedemorgen, klaar voor een nieuwe dag. Zometeen Michael Jackson op Q Music. Na de Bausa, Magnetic.

0: Michael Jackson. Human Nature op Q Music. Ik vertelde je net dat ik een mug heb doodgeslagen vannacht. Gewoon met een boek, zoals je dat doet. Tegen de muur aan. Mitchell stuurt er nog een interessant appje over. Zegt, morgen Luc, ik denk dat het een zeldzaam talent is. Maar als ik dus helemaal gezetteld ben in bed. Dus ik lig lekker in bed, je hoofd raakt het kussen, het licht staat uit. En dan ineens hoor je dus die ongelooflijk irritante mug. En ik hoor zo'n beest met mijn hoofd zoomen, dan doe ik precies helemaal niks. Ik wens hem smakelijk eten voor de nacht en dan ben ik vertrokken. Mitchell, goedemorgen.
1: Hey Luc, goedemorgen.
0: Hoe kan dat nou? Ik begrijp hier helemaal niks van.
1: Ja, ik lig dan gewoon al zo lekker in mijn bedje. Ik wil gewoon slapen. Dan neem ik mijn verlies. Dan heb ik misschien maar een paar dagen jeuk. Maar ik ga echt niet meer het licht aangooien en mijn nest uit om dat beest te zoeken. En dan soms dan vind je hem niet eens. Nee. Al die moeite voor niks.
0: Nee, dat is frustrerend.
1: En dan moet je weer opnieuw gaan settelen. Nee, dan wens ik hem echt veel plezier.
0: Nee, maar ik zou dan... Wauw, je bent een soort van zen-boeddhist. Want ik zou niet rustig kunnen slapen, rustig kunnen liggen. Zoals jij zegt, gezetteld zijn. Als ik weet, er zit in dezelfde ruimte als waar ik nu lig een mug. Ik word helemaal gek dan.
1: Ja, dat is dan echt een probleem voor de dag erna. Als ik dan naar bed ga, dan ga ik hem wel zoeken en dan...
0: En word je ook niet wakker van muggen steken dan? Zodat je ineens wakker wordt van de jeuk?
1: Nee.
0: Oh, wat heerlijk, Mitchell. Wat heerlijk, wat super. Ik had het nog erger maken. Ik was laatst, dat was een paar weken geleden, toen was ik bij iemand aan het logeren. En toen op die logeerkamer zat een mug. Nou, dacht ik dus in mijn eigen standje ninja, ga ik dan door die kamer met mijn zaklamp en op zoek naar de mug. Nou, sloeg ik die mug dood, dacht ik, nou, weg mug, ik weer liggen. Toen kwam er een tweede mug. Hetzelfde ninja standje, ging ik weer staan, weer met die zaklamp, weer doodgemapt uiteindelijk. Nou, weer slapen. Dan ben je wel een half uur verder al, hè, want zo'n mug pak je niet zomaar. Toen kwam er een derde mug. En I kid you not, Mitchell, ik maak geen grap. Heb ik hetzelfde staan doen? Toen ging ik weer liggen, toen waren we echt al ruim een uur verder. Toen dacht ik, nu is het echt wel klaar. Al was ik ook een paar keer gestoken, ik jeuk. Toen kwam er een vierde mug. Geen grap, dit is gewoon zo van muggennestje of zo. En toen dacht ik, waar ben ik nou in vredesnaam mee bezig? Dat ik zo van, dat ik boven mezelf uitsteeg qua view, dat je, qua beeld. Ik keek naar mezelf, ik zag mezelf in mijn zwarte onderbroekje staan, in een soort van ninja pose. Toen heb ik het deken gepakt, ben ik beneden in de woonkamer op de bank gaan liggen. Toen dacht ik, nou, dit is aan mijn lijf geen Polonaise meer. En toen ben ik daar gaan slapen. Ik kan er niet tegen. Had ik maar een beetje van jou, Mitchell.
1: Ja, nee, ik snap je, want ze zijn heel irritant. Maar ja, achteraf had je het gewoon meteen moeten doen. Want dan scheelt hij toch weer een uur slapen.
0: Ja, nou, inderdaad. Dat is wel waar, zeg. Dat is wel waar. Hé, wat voor dag ga je tegemoet? Beetje werken?
1: Ja, ik ga auto's vervoeren op de vrachtwagen.
0: Oh, lekker zeg. Waar moet je heen?
1: Ik ga eerst tanken, want hij is bijna leeg. En dan ga ik naar Goes, Berg op Zoom, Roosendaal en Den Bosch.
0: Hé, hey, Goes, Berg op Zoom. Goes, ben ik geboren. Wat leuk, gezellig maat. Nou, doe ze allemaal de groeten daar. Ondertussen nog een vraagje. Heb je al een Miley Cyrus poster voor je raam hangen? Wil je ook naar Miley?
1: Nee, heb ik nog niet.

0: Nog geen manier, want ik kan dus morgen is de dag. Als je morgen geen poster voor je raam hangen met hey Mattie, ik wil naar Miley, dan maak je dus geen kans op 2 tickets voor Miley in Hollywood, in L.A. Waanzinnig vet optreden, alles wordt voor je geregeld. Dus mocht je daar nog heen willen, Mitchell, dus ik zeg snel even knutselen vanmiddag.
1: Ja, dat komt goed.
0: Oké, super. Maak er een mooie dag van, vriend. En
1: jij ook.
0: Slaap lekker als die mug nog komt.
1: Komt goed.
0: Hoi, tot later.
1: Hoi.
0: Goedemorgen, luister naar Q Music. Was gisteren Annemarie nou dronken tijdens 4 op een rij? Dat hoor je zo meteen na Lola Young, Messi en Katy Perry onderweg.

0: no going back.
1: En daarom moeten we doorgaan. Hoe lekker zou het zijn als je deze ochtend nog 2.500 euro zou winnen? Dat zou natuurlijk waanzinnig zijn. Dus spit je oren, luister goed. Ik ga je uitleggen hoe je dat doet. Dat doe je namelijk met 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. Het is heel simpel. Je krijgt van ons 4 woorden. Daarbij willen we jouw eerste associaties. Heb je nou 4 dezelfde associaties als Mattie, als Annemarie of als ik? Dan win je dus die 2.500 euro. Gisteren speelden we met Enzo en Annemarie. Luister even mee. Dit waren hun 4 woorden. Associeer vooral zelf ook even mee. Enkelvoud. Kauwgom, duo en muts. Hey,
2: Mattie. Daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is enkelvoud.
3: Meervoud.
2: Kauwgom.
3: Kauwen?
2: Nee.
3: Kauwgom, mond.
2: Nee. Heb je gedronken op de gang?
3: Nee, ik heb niet gedronken. We moeten even inkomen, sorry hoor.
4: Wat jammer nou.
3: Het spijt me.
2: Ah, kauwgombal.
3: Bal, ja, snap ik ook. Ja.
2: Duo?
3: Duo. Ik ben niet dronken.
2: Een zwaar weekend gehad.
3: Nee, duo. Trio.
2: Nee, nee, nee, oh. Dat is fout. En zo zijn namelijk bij Duolingo. Duolingo.
3: Ja, dit was er nooit geworden, sorry. Heb jij gedronken?
2: Nee, volgens mij is iedereen nuchter in dit spel. En een muts.
3: Muts, hoofd.
2: Nee. Oh. Nee, sjaal.
3: Oh, sjaal.

life. Bon Jovi op Q Music, It's My Life. Even een klein vraagje voor jou. Met welke bekende Nederlandse zanger heeft Mattie tot diep in de avond gefeest? Dat hoor je na Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: heel goed luisteren. 21.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 over 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen, met eerst nieuws over twee grote branden. In Apeldoorn is vannacht een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen moesten naar buiten. Er zijn geen gewonden, het complex is helemaal uitgebrand. In Heerenveen woedde gisteravond brand in een loods. Daar lag frituurvet opgeslagen. Ook daar geen gewonden. Het blussen duurde wel een tijdje. En dat kwam onder meer doordat er veel mensen kwamen te kijken. Vertelt de brandweer bij Omroep Friesland.
4: Nou, het is altijd lastig als er heel veel publiek is. Omdat die gewoon de brandweervoertuigen in de weg kunnen staan. Niet alleen met aanrijden, maar bijvoorbeeld ook een groot watertransport. Die moet dan ergens slangen uitrijden. En als er heel veel publiek is, ja, dan vertraagt dat gewoon de werkzaamheden.
3: Een deel van die loods in Heerenveen is inmiddels gesloopt. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die is opgepakt in verband met de grote Odido-hack. Dat zeggen ze zelf tegen meerdere media. Volgens de hackersgroep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan er beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. Aan het einde van de video liggen meerdere mensen in het water, terwijl een drone de sprong filmt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. En toen de hulpdiensten daar ook aankwamen bij het water, was er niemand meer te bekennen. En dan nog voetbal. Bondscoach Mark van Bommel heeft zijn eerste thuiswedstrijd met België verloren. In de Nations League stond België tegenover Frankrijk. Het leek lang 0-0 te blijven. Maar vlak voor tijd scoorden de Fransen toch nog. 1-0 werd het dus. En toch blijft Van Bommel positief.
5: Het zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren. Volgens mij straalde met fases het plezier er ook vanaf.
3: Vrijdag weer een nieuwe kans voor Mark van Bommel. Want dan speelt België tegen Turkije. Het weer dan van Buienradar. We krijgen een lekkere nazomerdag met veel zon, warm ook. 24 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
0: Hele goedemorgen. Het Q-Music verkeer met 1 file van 10 minuten. Dat is op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000. Daar is de oprit afgesloten. 4 kilometer file en je vertraging dus 10 minuten.
2: Luc van de redactie.
0: Goedemorgen, wie is toch die bekende Nederlandse zanger met wie Mattie tot diep in de avond heeft staan feesten? Dat hoor je na Topic en Becky G.

0: Topic en Becky G op Q-Music. Sorry, papi. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music is begonnen. Iedereen langzaam maar zeker hier binnen aan het slenteren. Koffie wordt gezet, de krantjes worden opengeslagen. De dag, de dinsdag, die begint. Het kan zijn dat je een beetje moe bent vandaag. En dat je denkt, ik ga een hele lange dag tegemoet. Ik weet niet of ik het einde ga halen. Nou, dan moet je soms een beetje creatief zijn om de tijd door te kunnen komen. In dat schuitje zat Mattie afgelopen weekend. Want hij had de verjaardag van een hele goede vriend van hem, van Sander. En die had een heel themafeest georganiseerd. Het thema was de jaren 80, de 80's. En het was echt een lange verjaardag. Die begon al rond een uurtje of 3, 4, 's middags. En die zou helemaal doorduren tot aan minstens 12 uur. Want dat zou dan het moment zijn dat Sander jarig was. Nou, spoiler alert. Mattie heeft uiteindelijk die 12 uur gehaald. Dat wist hij van tevoren niet zeker of dat ging halen, maar hij heeft het gehaald. Door dus ja, een beetje creatief te zijn, haalt het richting het einde van de avond wel echt zwaar. Maar toen vond hij een lotgenoot, zo vertelt hij zelf.
1: Hey, Mattie. De setting waarin we ons bevinden is het volgende. Ik zit in het laatste uur voordat mijn lieve vriend Sander Lantinga 50 wordt. Het is 3:53 s'avonds en ik heb het zwaar. Ik moest even gaan zitten in de jaren 80 arcade speelhal waar het feestje zich afspeelde. Er was een dansvloer, er was een bar en er waren overal spelautomaten. Echt een mega vette locatie. Maar ja, de man met de hamer was langsgekomen, jongens. En om 12 uur zou mijn lieve vriend 50 worden. Dus ik moet dit wel volhouden. Toen ben ik in die arcade speelhal even op zoek geweest naar een rustpunt. En ik vond zo'n oude picknickbank. En daar zat nog een bekend persoon die zei: heb jij het ook zo moeilijk? Ik zei: ja, ik heb het ook even pittig, man. Ja, wie zat daar? Christian heeft een idee.
2: En nu ga jij ons natuurlijk vertellen dat jij met Gordon samen een flinke lijn cocaïne naar binnen hebt gesnopen.
0: Einde verhaal. Einde verhaal.
1: Nee, oh. nee, dat heb ik niet gedaan. Jongens, de man die zei, pak maar mijn hand.
0: Ach,
1: was Simon Keizer. Ja, Simon zit ook in de vriendenkring van Sander Lantinga. En hij had het ook zwaar. Maar je moet even de setting begrijpen. Wij zitten daar in die speelhal. Iedereen zat op de dansvloer, behalve Simon en ik. En we waren natuurlijk ook nog ethisch verkleed. Dus ik had een felgroen Adidas sportbroekje aan met die jaren 80 sweater. En Simon zag eruit als een soort new kid eigenlijk. Maar dan uit de jaren 80. Oh. Super strak trainingsprak, oorbelletje in. En daar zaten
0: leuk.
1: We dan. Dat was echt wel leuk. Hoe hebben wij het nou tot 12 uur gered, jongens? Ik zal het je precies vertellen. Wij hebben een introspelletje gedaan. Dus alle liedjes waarop mensen stonden te dansen, wij zijn het intro geraden van de liedjes die die zijn gedraaid. Wat is er?
3: Ja, ik zie daar ook gewoon twee op zich nog jonge jongens gewoon een beetje hangen aan een picknicktafel die het niet meer redden. Dat bedoel, ja, je bent ook geen 80 natuurlijk. Nee, je gaat een spelletje bedenken.
1: Ja, ik weet het. Ja, wij waren ook echt gedoopt tot de bejaardentafel.
0: Nee, maar deze verjaardag begon natuurlijk om 10:45 's ochtends al ongeveer.
1: Ja, precies.
0: 12 uur later. Ja, dan, en dit 36 bier in je mik, dan lig je er natuurlijk net iets anders bij.
3: Ja, okay, ja.
1: Wil je de liedjes die wij voor ons kiezen hebben gekregen, waarin wij hebben gespeeld? Dus de vraag is eigenlijk, kun je Mattie en Simon verslaan?
0: Oh, leuk.
1: Ja, vind je leuk? Oké, daar komt hij.
0: Ja, toch?
1: Degene die als eerste weet, mag roepen. Komt hij aan.
0: Take on me.
1: Aha.
0: Wow.
1: Volgende. Ik en Simon, terwijl de rest op de dansvloer stond.
3: Can Hurry Love, Phil Collins?
1: Nee.
3: Oh nee, dit zijn de Dolly Dots.
1: Heel goed.
4: Love is niet meer. Love me just a little bit more. Take me.
1: Avond was nog niet voorbij natuurlijk. Iedereen danste door. Simon en ik werden moeier en moeier. En daar kwam de volgende.
0: Ja, tuurlijk.
3: Zeg jij het maar, Luc.
0: Elton John. Nou, dat deden ze niet. Ze zaten ergens in de hoek van de ruimte, maar goed.
1: De avond was nog niet voorbij. Welk liedje is dit?
0: Oh, ja. Ja.
3: Het begint met een A.
0: Uiteindelijk met ba.
1: Helemaal niet verkeerd, jongens.
5: Hey, Mattie.
0: Dit is Morgan Wallen, Tim McRae.

0: Pitbull, Neo, Afrojack, Neyer, Guus Meeuwis. Een van die vijf niet. Je mag zelf raden welke niet. Give me everything op Q-Music. Hele goedemorgen, Luc van de redactie. Op de redactie, Mattie.
1: Hey, goedemorgen, jongen.
0: Goedemorgen. Hi. We hebben het over in al die vergaderingen die 's ochtends plaatsvinden daar.
1: Hoeveel padellers telt Nederland, denk jij?
0: Hoeveel padellers telt Nederland?
1: Ja, ik heb net even opgezocht hoeveel amateurvoetballers er zijn. Dat zijn er 1,2 miljoen.
0: Ja.
1: Dus hoeveel mensen padellen, denk jij, Luc?
0: 300.000.
1: 300.000? Nee, veel meer.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh.
1: Annemarie, hoeveel padellers hebben we?
2: We hebben er inmiddels 876.000.
1: Ik vind dat echt niet normaal. Want als je even het amateurvoetbal is al decennia lang zo groot. Voetbal, volkssport nummer 1, hebben we al 800.000 padellers. Dat is echt niet normaal.
2: Al bijna 900.000.
1: Echt in no time.
0: Dus. Wow.
1: No time.
0: Ja.
1: En dat gaat dus heel vaak mis. Want iedereen crasht natuurlijk tegen die glazen platen aan. Er komen ballen in ogen en nu luiden artsen de noodklok.
2: Ja, oogartsen eigenlijk.
0: Oh, echt? Voornamelijk ook oogartsen?
2: Ja.
0: Okay.
1: Het lijkt wel oud en nieuw.
0: Ja,
1: zeg maar.
2: Het heeft dan vooral te maken met de bal die gebruikt wordt met padel. Want die is eigenlijk zo groot dat die precies in je oogkas past.
0: Ja.
2: Dus dat is geen pretje als je die tegen je oog krijgt. En die ballen die gaan soms met wel 100 kilometer per uur door die kooi heen. Dus dat is gevaarlijk.
0: Maar wat nu dan? Een helm? Of niet meer doen? Of wat?
1: Ze zeggen brillen toch?
2: Ja, je moet eigenlijk een veiligheidsbril dragen, zeggen ze, als je wil gaan padellen. Ja.
1: Het is net oud en nieuw. Ja, ik denk dus, maar goed, laten we het vooral even proberen. Ik denk dat dit allemaal wel meevalt. Ik vind dat iedereen tegenwoordig om de havenklok de noodklok luidt.
0: Oh ja.
1: Ik denk altijd, hoe vaak kun je de noodklok luiden?
0: Ja.
1: Maar ja, ondertussen zijn er ook 800.000 padellers. Dus ik weet zeker dat als je nu zit te luisteren, 1 iemand padelt, op zijn minst. Zijn er wel eens padelongelukken gebeurd onder onze luisteraars? Doet een verstuikinkje ook mee?
2: Verstuikinkje, ja, is toch ook een ongeluk?
0: Ja, want ik denk dat daar heel veel ongelukken in zitten. Dat mensen denken, padel is gewoon een spelletje wat ik even snel kan spelen. En dan scheur je alles af rondom je knieën en je hamstring.
1: Ja, maar ik vraag me dus af of er nu iemand luistert met een kunstoog bijvoorbeeld. vanwege padel. Ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar.
0: Nou, okay.
1: Dus heel even proeven op de som. 800.000 padellers in Nederland. Als het echt zo erg is als dat die artsen zeggen, dan moet er nu iemand luisteren die ooit verwond is geraakt tijdens padel.

0: Tessa op Q Music, Animal. De hele dag door mag je natuurlijk vragen stellen of verhalen beginnen bij Mattie. Even een kleine greep uit wat er gisteren allemaal binnengekomen is in de app.
1: Hey Mattie, ik zou toch wel oppassen met die teken.
2: Hey Mattie, ik moet onze F1-kenner toch heel even terechtwijzen. Want de race van Azerbeidzjan wordt niet altijd op zaterdag verreden.
3: Hey Mattie. Femke hier, even een vraagje. Hoe heette dat nummer wat jij net draaide?
0: Kortom, je mag Mattie alles vragen. Ik heb ook even een vraagje. Hey Mattie,
4: ja.
0: Heb je lekker geslapen?
5: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
0: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
5: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
12: Echt lekker.
11: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
17: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
18: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met twee files van een kwartier of langer. Te beginnen op de A15, Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000. Daar is een oprit afgesloten. De file is 5 kilometer, je vertraging 20 minuten. En de A15, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost staat 7 kilometer file. Je vertraging daar een kwartier.

0: leuk.
1: Jij had een eerste date op een plek.
0: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
1: Nou ja, zeg. Wat zijn aura-punten?
2: Stel, je doet iets heel goed. Dan zegt iemand van, je krijgt aura-punten. En dat is eigenlijk een compliment.
1: Hoeveel aura-punten krijg ik dan van jou?
2: 1000 aura-punten.
1: Wow!
3: Channing fucking Tatum.
1: Oh,
3: is mijn vrouw gaan volgen.
1: Saskia, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij hebt letterlijk acht Bram. Zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch? Ja, goedemorgen. Als je nou heel diep geslapen hebt, hè, en je ligt zo in de dekens gerold, en het is echt heel, heel lekker warm, en het is nog donker, en je lichaam voelt echt alsof het niet kan en wil bewegen, denk je dan wel eens 0,1 seconde, ik meld muziek? Eerlijk. Eerlijk.
0: Nee, ik heb dat niet. Maar dat...
1: 0,1 seconde, gewoon heel kort.
0: Nee, 0,1 seconde. Want ik weet precies dat zodra je jezelf ziek meldt, omdat je misschien iets gevoeld hebt, of je bent gewoon helemaal aan het faken, heb je er eigenlijk 5 minuten later alweer spijt van. Dan denk je al, tenminste ik dan. Dan denk ik even,
1: zeker. Oh, ik doe het ook nooit. Ik heb ook echt nooit naar gehandeld. Echt nooit.
5: Maar jij had je vanochtend bijna ziek gemeld. Jij lag zo lekker.
1: Zo lekker.
5: Och.
1: Je denkt toch ook, en dat is zo weird, omdat als je naar bed gaat, dan denk je, nou, ik ben nog niet moe, weet je wel. Dat gevoel. En dan word je wakker en dan denk je, nou, dit is helemaal niks voor mij, joh. Ja, ik meen het echt.
5: Ik heb wel eens, dat gaat de wekker en dan denk ik, dit kan niet. En dan zeg ik hardop, nee, nee,
1: ja.
5: Nee. Dat je denkt, het kan niet zo zijn dat ik er nu uit moet. Dat gaat niet.
1: Het moet niet zo zijn dat de eerste volgende keer dat ik ziek ben, dat iedereen dat in twijfel gaat trekken.
0: Dat ga je nu wel krijgen.
1: Ja. Overigens jongens, ik voel me topfit hoor. Ik heb goed geslapen. Het gaat natuurlijk hier al een paar dagen over die verjaardag van Sander Lantega die 50 werd. Omdat het zo'n enorm uitputtingsslag was. Omdat het feestje zo lang duurde. Ik merkte wel gisteren dat ik daar toch een beetje de naweeën van heb gehad.
0: Oh.
1: Ja, ik heb iets heel simpels. Misschien ken je wel als je dan echt heel moe bent dat je iets gaat doen waarvan je denkt, nou, dit, wat sta ik nou te doen? Dus de classic is bijvoorbeeld de sleutels in de koelkast leggen. De voordeur open willen doen met de afstandsbediening. Dat soort zaken allemaal. Ja. Ik heb iets heel eenvoudigs. Nou, ik vond mezelf terug, jongens. Het was zo ongelooflijk dom. Ik ga het je zo meteen vertellen. Maar het begon bij dat ik de vuilniszak naar de container moest brengen. Onze gedeelde containerruimte onder mijn huis. Nou, uiteindelijk is hij daar wel beland. Maar ik heb ergens nog een tussenstop gemaakt. Je gelooft het niet. Na Temper City, dit is Self-Aware.

0: Avicii, Mac Music en Hello Black, Wake Me Up. Ja, hopelijk ben je wakker, maar ook echt wakker. Ben je wel eens zo moe geweest dat je iets gedaan hebt, dat je denkt, wauw, dit is echt de laatste halte voor het gekkenhuis gewoon. Ik ga thuis over meerdere huishoudelijke zaken. Het is natuurlijk echt een lange waslijst.
1: Ja, noem maar een paar, anders zie je morgen nog. Ja.
0: De vaatwasser.
1: Och.
0: Boodschappen doen. Alle weekboodschapjes altijd. En de vuilniszakken. Ik moest de vuilniszak vanuit de prullenbak naar onze gedeelde containerruimte brengen. Het was echt een volle zak. Dus een bakje vis, een lege yoghurtbeker, resten zoete aardappel. Nou, het was een vrolijke melange. En ik loop met die vuilniszak ontspand uit. Want ik moet dan langs buiten om bij die gedeelde containerruimte te komen. En daar is denk ik mijn brein uitgegaan. Waar ben ik met die vuilniszak naartoe gegaan? Luc, er wordt al hardop meegeraden.
1: Ja, Kelsey, Remco en Joop, die denken de badkamer.
0: Nee.
1: Oké, Menno, Mick en Raymond, die denken de sportschool.
0: Ik heb al in de auto ben gestapt. Met die vuilniszak. Nee.
1: Simon, maar ik hoop niet dat dit is. Anders moeten we echt even een vervanger gaan zoeken voor de komende dagen. Heb je ze in de wasmachine gestopt?
0: Nee, zo gek is het ook weer niet. Wat denk jij zelf?
1: Ik denk dat jij naar gate 7 van Schiphol bent gewandeld om de eerste beste vlucht naar Mumbai daar te pakken en dat je 3 weken gebivakkeerd hebt met je vuilniszak.
0: Zo schat jij mij in.
1: Ja, zo schat ik jou in.
0: Nee jongens, toen mijn brein weer aanging, stond ik in de supermarkt. Ja, ik heb een supermarkt onder mijn huis en ik weet gewoon niet wat er gebeurd is. Maar ik ben met die volle vuilniszak gewoon richting de supermarkt gelopen. Dat is echt, nou, dat is veel verder dan die gedeelde containerruimte. En ik kwam erachter toen ik de zelfscanner wilde pakken. En ik dacht, wat heb ik hier toch in mijn hand? En het was gewoon die volle vuilniszak. Die was bomvol met al die gore troep.
1: Ah, gadver.
0: En ik stond daar, voor de ingang.
2: Ja, verwarde man.
0: Ja, echt een verwarde man. En ik schrok van mezelf, weet je wel. Want ik dacht, hoe ben ik hier nou beland? En misschien herken je het wel dat als je bijvoorbeeld een stuk auto hebt gereden en je bent op de plaats van bestemming, dat je denkt, hoe ben ik hier gekomen? Kan hetzelfde met die zak. Ik sta daar.
2: Maar was jij enorm in gedachten?
0: Of... Ja, dat denk ik. Maar ik weet ook niet meer waar ik aan gedacht heb. Dus echt nogmaals, het was gewoon een shutdown van mijn hele brein.
1: En moest je wel ook nog boodschappen doen? Zat dat wel ergens in je hoofd? Dat je misschien al verder was op het to-do-lijstje?
0: Ja, zeker. Dus ik moest dat ook nog doen. Ik moest ook met die vuilniszak terug naar die gedeelde containerruimte. Want die vuilniszak was zo groot, kon niet even ergens dumpen in een, zeg maar, openbaar.

0: prullenbak. Dus voor mijn gevoel deed ik ook de walk of shame terug naar die gedeelde containerruimte. Kijk, ik was nog niet in die Jumbo, dus nee. Dat was helemaal...
1: Zag je al staan in die Jumbo bij die band.
0: Nee, maar ik schaamde me wel dood, jongens. Want ik had aroma van die vuilniszak en het lekte ook een klein beetje. Maar ja, dit was een totaal verwarde man.
1: Maar dat heb je toch allemaal wel eens een keer, dat je gewoon zo moe bent dat je denkt, wat heb ik nou zitten doen? Ik heb het laatste.
2: Ben dat nooit met mijn vuilniszak in de supermarkt?
1: Nee, ja, maar probeer hem nou een beetje toch ook... Ik dacht, als ik nou even...
2: Het is Mattie Valk,
1: dat weet ik. Je bent toch wel eens zo moe dat je gewoon iets doet waarvan je achteraf denkt, wat heb ik nou gedaan? Dat heb ik ook wel eens. Dat je dan 's ochtends, weet ik veel, nog wakker moet worden.
0: Wanneer heb jij het gehad dan?
1: Nou, was een tijdje geleden. Ik vind dat lekker 's ochtends om hier onderweg naartoe in mijn autootje even een stukje fruit te eten. Heb ik het eerste stuk fruit van de dag al gehad. Heb ik ook een licht ontbijt. Vaak is dat dan een appel. Dus ik zat ergens op de snelweg in het donker lekker die appel op te eten. Maar dan hou je een klokhuis over. En dat wil ik niet in mijn auto hebben slingeren. Dus wat ik dan vaak doe, is dan maak ik er een sport van om dat in de auto met 120 km per uur weg te gooien in de berm. Maar dan moet je ook hard gooien, want er zit al nog wel een stuk asfalt tussen. Dus ik heb de laatste hap van mijn overheerlijke zoetsappige appeltje heb ik genuttigd. En ik denk, nou daar gaan we dan. Dan gaan we eens even met een enorm fikse worp gooien wij die appel de auto uit.
0: Voel hem aankomen.
1: Dus ik gooi die appel echt met een kracht. Oh, Zeus zou er bang van worden. Gooi ik mijn auto uit. Was ik vergeten mijn ramen open te zetten.
0: Ja, lekker Luc. Ja, fantastisch.
1: Ja, dus die hele appelspat uit elkaar.
0: Heel even kijken. Ondertussen zegt Sam... Hey Mattie, in de supermarkt, had je wel een broek aan? Anne, die zegt... Dus pre-dementie, je bent 41 toch? Gelukkig zijn er ook mensen die het zelf wel eens overkomt.
3: Ik was vanmorgen nog niet helemaal wakker... en heb toen weer eens haarlak onder mijn oksels gespoten.
2: Ja!
3: Met als resultaat alles weer uit. En opnieuw onder de douche.
0: Maar dit is toch ook een
3: klasse? Goedemorgen.
0: Dit is toch ook echt een classic?
2: Dit is een classic. Ik heb het ook gehad. Dit is zo'n typisch badkamerding. Wat ik wel eens heb gedaan, is met nagellak remover mijn ogen staan schoonmaken. Oh. Nou, kan je vertellen, dan ben je ook echt niet wakker hoor.
0: Wat heb jij ooit gedaan toen je heel moe was? Laat je horen.
4: De Q Music Alarmschijf.
5: Hey, this is Taylor Swift and you're listening.

0: Remember Back Your Music en Cry For You. Dankjewel jongens, ik voel me enorm gesteund. Ik ben door pure vermoeidheid met een volle vuilniszak naar de supermarkt gelopen in plaats van naar de gedeelde containerruimte. En het gebeurt vaker. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid. Ik ben niet alleen, vind ik heel fijn. Hallo Roel!
1: Hey Mattie!
0: Goedemorgen, wat is jou overkomen omdat je zo moe was, Roel?
1: Nou, het was op een zaterdag, ongeveer een halfjaartje terug was dat. En blijkbaar was ik zo moe dat ik 's ochtends vroeg naar beneden ben gegaan om mij klaar te maken voor werk.
0: Ja.
1: En ik dus...
0: Als je onderbreekt, werk je op zaterdag of niet?
1: Nee, ik werk niet op zaterdag.
0: Juist, oké, heel goed. Ga verder, ja.
1: En uiteindelijk was het de tijd dat ik zal moeten gaan werken, zeg maar, normaal gesproken. Dus ik loop naar de voordeur en ik heb mijn koelbox in de hand, ik heb mijn huissleutels in de hand en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur om naar mijn werk te gaan.
0: Maar wacht even, waarom had je überhaupt een koelbox nodig, Roel? Werk je op de bouw?
1: Nee, ik werk in het Groot Groen.
0: In het Groot Groen, oké. Dus die koelbox neem je wel altijd mee?
1: Ja.
0: Maar je had je helemaal niet aangekleed?
1: Nee.
0: En de kat zei er wat van?
1: Nou ja, de kat die zette de nagels in mijn benen.
2: Oké, want die dacht, die moet zo niet naar buiten.
1: Nee, die wou zijn baasje beschermen.
0: Wow, Roel, maar dan ben je echt doodmoe, jongen.
1: Ja, nou ja, het was ook heel vroeg, hè. Ik ga normaal, zoals nu ben ik om 4:30 uit mijn bed gegaan. Maar ja. Normaal 6:00 dan.
0: Ja.
1: En dan ga je om 7:00 stap je in de auto en dan ga je naar je werk toe. Maar ja. Was toen wat moeier.
0: Maar naakt met een koelbox voor de deur. Als je jezelf daar terugvindt, Roel. Heb je daarna even de maandag vrijgenomen, of niet?
1: Nee, ik heb de maandag niet vrijgenomen. Maar ik heb zaterdag wel even gelijk gedoucht.
0: Hangt er toevallig een ringdoorbel bij jou, of niet?
1: Nee, gelukkig niet. Maar mijn buren hebben wel camera's.
0: Oh, dus ergens zouden er nog beelden kunnen zijn.
1: Nee, ik was nog binnen.
0: Oh, oké. Ja, jammer. Ja, ik zag nog iets. Dat was natuurlijk mijn volgende vraag geweest. Hé, Roel, dankjewel. Rustig aan werk, ze.
1: Hé, yo.
0: Hoi, hoi. Ja, nogmaals, als je alles op een rij zet, lijkt Nederland wel gek geworden. We gaan het ook even op een rij zetten, want deze verhalen die moeten verteld. Eerst krijg je over 10 minuten een kijktip van Annemarie.
2: Ja, ik zag een ongekend, ja, aangrijpende documentaire over een hele lieve jongen uit Twente.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vint.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het geluid.
17: Het geluid van Q-Music is nu waard 21.000 euro. Weet jij al wat het is?
18: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
19: Goedemorgen, 1 over 7, het Q-Music nieuws van nu.nl. krijg je van Annemarie.
20: Nou, goedemorgen. We beginnen met een opvallende uitkomst van nieuw onderzoek naar huiselijk geweld. Want meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat. Dat hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. En volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden ook rook ingeademd. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster ook, die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die is opgepakt in verband met de grote Odido-hack. Dat zeggen ze althans zelf tegen BNR en RTL. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering naar de enorme blunder van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. En het gaat even niet zo lekker met darter Michael van Gerwen. Hij werd gisteravond al in de eerste ronde van een groot toernooi in Engeland uitgeschakeld door de Engelsman Ryan Joyce. Van Gerwen kwam nog wel op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 2-1.
21: Double nine now. And he gets it. Michael van Gerwen wins the first set. Loses the second, then loses the third.
20: Het is al de derde keer op rij dat Van Gerwen er snel in het toernooi uit ligt. Ze was trouwens niet de enige. Ook wereldkampioen Luke Littler vroeg al in de eerste ronde uit. Het weer dan van Buienradar. Nou, we krijgen een lekkere nazomerdag met veel zon. Het wordt ook warm. 24 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
19: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 2 files van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A15, Ridderkerk richting Oost-Voornem. Tussen Brielen en de havens 6200 7000. Daar staat een defect voertuig. De file is 6 kilometer, je vertraging 20 minuten. En de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen de Kreekrakbrug en Kruiningen staat een defecte vrachtwagen. De file 6 kilometer en de vertraging een half uur.
22: Q-Music.
19: Ja, je hoort het inderdaad goed. Annemarie zei tussen de 24 en de 29 graden. Even een soundtrackje voor vandaag. Dit is Summer on You.

0: When I spent the summer on you.
1: 29 graden vandaag op sommige plekken in Nederland. Sam Veld, Becky Music en Summer on You. Hele goedemorgen. 6:06 op dinsdag de 29e van september. Goedemorgen Luc.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
4: Goedemorgen.
1: Als je nou eens een karaktereigenschap van mij zou moeten noemen, hè? Mag ook een mindere kant zijn van mij. Mag alles. Ik geef even vrij spel. Wat zou je noemen, Luc?
2: Ik zou je wel perfectionistisch willen noemen, maar ook verstrooid tegelijkertijd. Je weet nooit welke pet je op hebt.
1: Oké. Okay. Annemarie?
3: Grappig. Ik vind jou erg grappig.
1: Nou, dat vind ik lief.
3: Ja, ja.
1: Oké. Okay. Kiki?
4: Empathisch, lief, knap, geïnteresseerd, zorgzaam.
1: Oké. Je hoort hier mijn vriendin. Ik hoor nergens naïef. Nee, hè?
2: Nee.
1: Kan je me niet omschrijven, nee. Zit dat er maar bij. Ik was gisteren zo enthousiast over onze actie rondom Miley Cyrus die we aan het doen zijn. 2 tickets naar LA, inclusief vlucht, hotel, verblijf, alles erop en eraan. Ik wilde zo graag zelf. Ik dacht, nou, misschien valt het wel mee als je het zelf gaat betalen.
2: Oh.
1: Naïef, nogmaals, zet het maar in het rijtje. Wil je zo meteen mijn kostenplaatje even horen, Luc?
2: Ja, zeker, maar ik zou je ook willen omschrijven als ongelooflijk rijk. Dus veel plezier met je reis. Heel veel plezier daar.
1: Ik ga je zo meteen even meenemen in hetgene. Ja, die prijzen. Nou ja, oké, goed. Eerst even een kijktip van Annemarie. Annemarie, jij hebt normaal natuurlijk altijd podcasttips voor ons. Jij verplaatst je even naar het scherm, want... jij wil ook even iets in het licht zetten, wat je gewoon heel mooi vond,
3: ja,
1: toch?
3: En ik kwam het ook tegen trouwens op mijn Insta-tijdlijn, een snippet uit deze documentaire. En toen dacht ik, het ging echt, nou, het raakte me vol in mijn hart, kan ik wel zeggen. En ik dacht, ik moet deze documentaire gezien hebben. Die documentaire heet Eindeloos Gepest van de NPO en gaat over pesten. En het is een verhaal over Rien, een jongen van 24 uit Twente. En Rien zelf horen we niet in deze documentaire. En dat is heel erg heftig, want hij heeft heel verdrietig een einde gemaakt aan zijn leven.
1: Wow.
3: Dat pesten, ja, ligt daar toch ook wel aan ten grondslag eigenlijk.
1: Ja.
3: En deze documentaire is een, dat vind ik ook zo mooi, echt een prachtig en liefdevol eerbetoon aan Rien. Een hele lieve, zorgzame, vrolijke jongen. Er komen veel foto's van hem voorbij, veel filmpjes en... Ja, een jongen die van kleins af aan eigenlijk al wordt gepest. En onder meer zijn ouders komen aan het woord in die documentaire. En die vertellen, ja, hoe dat pesten is begonnen. En ja, dat gaat door merg en been.
5: Het begon eigenlijk gelijk al in het begin van het schooljaar... dat alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje, behalve Rien. Ja, en dan is eigenlijk de trend al gezet. Want als dan een populair jongetje is die een verjaardagsfeestje houdt... en je eigen kind... mag niet komen, dan gaat de rest van de school gaat daarin mee. En dan blijft het zo doorgaan.
6: Ik heb het zelf pas gemerkt vanaf het moment dat ik een keer ontdekte... dat hij allemaal blauwe plek op zijn benen had. En dat hij gewoon echt fysiek geschopt werd op school.
1: Annemarie, ja. Ik heb natuurlijk zelf geen kinderen. Maar ik denk dat als je kinderen hebt, dat je je nog beter kan voorstellen hoe dit is. Dat is gewoon een van de ergste dingen die je kan overkomen als ouder. Toch, ja, een gepest kind.
3: Een gepest kind, ik kan me zelfs voorstellen. Ik heb ook wel eens gedacht... wil ik dan een kind, stel dat dit je overkomt. Weet,
1: ja,
3: je wel? En zij vertellen dat dus ook, nou, ook eigenlijk heel, heel rustig... en met heel veel liefde voor Rien. En dat pesten gaat dus ook door op de middelbare school. Hij komt daar niet van af. En pas eigenlijk als Rien een vervolgopleiding gaat doen... krijgt hij een vriendengroep. En dan voel je ook echt aan die ouders... het kan
1: verlichting,
3: toch anders.
1: Ja.
3: Verlichting. Hij doet de dingen met zijn vriendengroep die je doet met een doorsnee vriendengroep. Ze gaan biertjes drinken. Ze zijn enorm veel fan van FC Twente. Riem komt tot bloei. Hij is degene die de broodjes regelt voor de vriendengroep als ze op reis gaan naar een voetbalwedstrijd. Hij regelt de playlist. Ja, een ongelooflijk lieve, zorgzame, vrolijke jongen met wie het dan beter gaat. Maar ondertussen worstelt hij ook. Hij was homo, kon daar ook, ja, moeilijk nog uiting aan geven. Droeg ook dat pestverleden met zich mee, weet je wel, wat daar heel veel invloed op heeft. En ja, het lukt hem dat niet eigenlijk om te verenigen. En ook een beetje in die voetbalwereld waar homo's zijn toch lastiger is. Ja. Dat heeft hij toch ervaren. Niet per se bij zijn vriendengroep, maar wel in de hele sfeer eromheen. Besluit hij iets vreselijks te doen voor zichzelf en natuurlijk voor zijn nabestaanden. En zijn vrienden, die kunnen dus ook heel goed vertellen in die documentaire als vriendengroep. Ja, hoe het is om iemand in je groep te hebben van wie je dan toch niet helemaal weet... hoe het met hem gaat.
7: De kijk op het leven, denk ik, hè, dat toch niet alles is zoals je altijd denkt. Hè, dat is, hè, waar iemand kan wel heel erg blij zijn, hè, altijd als je hem ziet. Maar ja, je weet natuurlijk niet, hè, hoe diegene is thuis of alleen. Dat is wel een hele harde les geweest.
1: Goh, verschrikkelijk. Zeg, ja. Vorige week natuurlijk nog de week tegen het pesten.
3: Zeker. Ja. Nou, dat was ook de aanleiding onder andere om deze documentaire uit te zenden. En wat ik zo mooi vond aan die vriendengroep, dat wil ik toch bijvertellen wat ze hebben gedaan. Ze hebben allemaal een seizoenskaart voor FC Twente. Ze hebben die seizoenskaart voor Rien gehouden. Waardoor er eigenlijk, ja, triest genoeg, altijd een leeg stoeltje is in het stadion.
1: Oh,
3: ja, als ter nagedachtenis ook aan hem. En ja, het is gewoon ongelooflijk indrukwekkend.
1: Helemaal kippenvel van je, ja, zo'n lege stoel.
3: En het geeft ook weer toch met je neus op de feiten wat voor impact pesten van jongs of aan al heeft op de rest van je leven.
2: Ja, dat doet ook wat met je, zie ik gewoon. Ja. Aan jou. Dat
3: het is gewoon heel, het is mooi en heel verdrietig.
1: Joey die vraagt in de app hoe de docu dan heet.
3: Die documentaire heet dus Eindeloos Gepest. Te zien ook via NPO.

Justin. Ja, op de redactie van de Truienradar hangen de spinnenwebben in de hoeken. Maar ik zou willen zeggen, als de Truienradar-redactie nog in dienst was geweest, hadden ze waarschijnlijk een 2 uitgevaardigd, niet veel hoger. Het wordt vandaag tussen de

0: Christina and the Waves med Key Music, lekker man. En Walking on Sunshine.
1: Heb ik het dan... Hallo? Heb ik het dan goed begrepen? Dat jij dus, want dat zei je net, het lijkt nu alsof we er toch niet bij stil gaan staan. Ik ga toch even ingrijpen. Heb jij al serieus te kijken of je de mogelijkheid had om naar Miley, naar het concert van Miley te gaan?
2: Ja, ja.
1: Het concert wat dus aan de andere kant van de oceaan is, in L.A. Weet je, sommige mensen die denken, worden misschien wakker vandaag, langer werkdag, denken, nou, vanavond bestel ik even lekker eten in plaats van ik zelf kook. Of je zet even de auto in de iets wat dure parkeergarage, maar dan hoef je in ieder geval niet te wandelen. Of je koopt een extra film, terwijl je je ook al helemaal blauw betaalt voor een streamingsdienst. Maar denk, ik moet die film moet ik zien. Klap jij thuis de laptop open en denkt, eens even kijken hoe duur het is.
2: Ja.
1: Om te vliegen naar L.A. voor 2 dagen.
2: Ja, sorry. Oké, ik moet het even uitleggen. Kijk, wij geven die reis weg naar Miley. Dus dat is inderdaad vlucht naar L.A., hotel en 2 tickets daar om naar dat concert te gaan.
1: Ja, vet.
2: Ik vind dat zo'n ongelooflijk gave prijs. Zij treedt niet heel veel op. Ik vind haar een van de beste artiesten van dit moment. En dan denk ik, ja, als dat hoog op je bucketlist staat, joh, geniet van het leven. Gun jezelf die ruimte een keer, weet je wel. Dus ik dacht gisteren van, nou, misschien is het wel haalbaar. Misschien moet ik gewoon even een kostenplaatje maken voor mezelf. Want iedereen denkt altijd, ja, Mattie, je werkt bij de radio. Als jij je vinger opsteekt, zit je in dat vliegtuig. Nou, zo werkt het niet. Ik zit gewoon hier als ik niet zelf betaal. Nu was wel het ding. Vond ik meteen lastig. Mijn broer viert dat weekend zijn verjaardag.
3: Dus ik dacht,
2: ja,
3: dat was... Anders had je natuurlijk er gewoon gezeten. Maar ja, oh, nee. Ik had voor.
1: Je kan hem ook meenemen, maar dat deed hij dan niet aan. Dat is dus blijkbaar niet in jou te binnen geschoten.
3: Nee, gewoon een kringverjaardag.
2: Nee, ik had in mijn hoofd dat ik Kiki zou meenemen. Maar goed, ik heb dus heel even. Ik zou je heel even meenemen wanneer het stokte. Dat was namelijk heel vroeg in het proces. Dus, oké, Miley. Het is, zij treedt op 16 en op 18 oktober. Ik dacht, ik ga de 16e. Dat betekent dat ik donderdag heen ga. En zaterdag terug. Dan zou ik vrijdag vrij moeten nemen. Donderdag heen, zaterdag terug. 2 tickets. Ik ben naar die ticketwebsite gegaan. Nou, die dingen zijn uitverkocht, die tickets. Dus die zijn alleen nog voor de resale prijs te krijgen. Wil je 2 tickets nu voor dat concert, die tickets die wij dus weggeven, betaal je €3.000. Netto €3.000 voor 2 tickets. Oké, dus dan ben je al €3.000 achterop. Die vliegreis, donderdag vertrek, zaterdag terug, 2 vliegtickets, €4.000.
3: Zo.
1: Goeiedag.
2: Heb je gewoon normale tickets. Het kon goedkoper, had ik een overstap op Dublin. Dan ben je €17 onderweg. Die kosten dan alsnog €2.000, maar ik ga er geen €17 over doen. Dus ik hield die €4.000 aan. Eigenlijk dacht ik hier al, misschien moet ik dit niet gaan doen.
1: Misschien.
2: Hotelletje in L.A., valt dus alles mee rond die dagen. €300. Zit je prima voor 3 overnachtingen. En toen dacht ik nog, ja, maar je moet natuurlijk ook eten, drinken, 3 dagen lang. Wat heb ik daarvoor gerekend, denk je?
1: $500.
2: Ja, $400 heb ik gerekend, inderdaad. Ja. Uiteindelijk ben ik op een kostprijs terechtgekomen van €7591. €7.500. Dus ik heb mijn broer even geappt. Hoe laat begint je verjaardag? Let's go.

0: bij Key Music en Base Persuade. Ja, naar Miley gaan in L.A. is dus onbetaalbaar, zoals je net hoorde. Wij geven deze reis gewoon weg. Check even QMusic.nl en de app. Misschien, als je wint, sta ik dan morgen al bij je voor de deur. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Het nieuws gaat over padelongelukken. Want artsen die slaan daarover alarm.
0: Ja, die luiden de noodklok. Ik zei vanochtend, het zal toch wel meevallen met die padelongelukken. Nou, dat lijkt niet zo te zijn.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo, hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
4: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
22: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
21: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
23: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
26: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
27: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
28: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
29: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
25: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
30: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
31: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met twee files van 25 minuten of langer. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel staat 11 kilometer file. Je vertraging daar 25 minuten. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen de Kreekrakbrug en Kruiningen staat 8 kilometer file. En daar ben je 35 minuten langer onderweg.
0: Lekker nazomeren vandaag. Veel zon. Warm. 24 graden in het noorden. 29 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Vorig jaar zijn er flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. En de meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid.
0: Gisteren hoorden we toch iets soortgelijks in het nieuws?
1: Ja, klopt. Het was ook nieuws over vallen. Toen ging het over verwondingen door vallen. En dan met name bij 65-plussers. Dat die vaker op de spoedeisende hulp belanden. Dat ze er zwaarder letsel aan overhouden. Ja, en dit gaat dus ook meer over het aantal dodelijke ongelukken. En dat dus ook de gladheid hierin een belangrijke rol speelt. Maar ook de huistuin- en keukenongelukjes. En dat vallen dus een belangrijke doodsoorzaak.
31: Maar dan kunnen we concluderen dat die mensen van gisteren hebben het niet gehaald. Dat is eigenlijk wat je nu zegt. Ja, gisteren waren ze nog gewond en nu...
1: Nee, dat is wel iets verschillends. Maar goed, ik zou vooral zeggen, pas goed op.
0: Ik ben echt bij mijn moeder super bang voor, weet je dat?
1: Ja, snap ik.
0: Ja, die is 79 als die valt. Die woont alleen. Dan ligt ze daar. Ik vind het ook, zij heeft zo'n opstaand randje vanuit de douche. Dan moet ze zeg maar haar knie lichten.
31: Oh,
0: ja, nee, maar dat vind ik echt serieus. Ik zeg, leg iets van een matje neer. Of haal die rand er weg, weet je wel. Ja, ik heb er gewoon zorgen over.
1: Ja, het is natuurlijk ook vaker zo dat zeg maar het letsel dat ouderen oplopen bij vallen ook vervolgens leidt soms tot een dodelijke afloop. Omdat ze natuurlijk ook in minder goede toestand staat zijn.
0: Ja.
1: Dan naar Schiedam in Zuid-Holland. Een raadsel daar, want er zijn de afgelopen dagen 4 honden overleden na het dagelijkse rondje in een park daar in Schiedam. Ja, baasjes zagen altijd de dieren iets van de grond opaten. Daarna werden ze ziek en ze overleden dus. Ook deze vrouw moet nu ruilen om haar hond. Ze is in shock, zegt Smart van Nederland.
32: Als dit door mensen gekomen is, dan denk ik dat ze niet beseffen wat ze eigenlijk mensen aan hebben gedaan. Mijn hond was mijn alles.
1: En de politie doet nog onderzoek, bekijkt of er mogelijk gif is neergelegd en zegt vooral tegen de baasjes, loop maar eventjes niet door dat bewuste park met je hond.
33: Ik ga er bellen.
1: Er is nieuws over padellen. Inmiddels een ongelooflijk populaire sport natuurlijk hier in Nederland. En dat merken ook oogartsen. Zij moeten steeds vaker mensen behandelen die een bal in hun oog hebben gekregen. Een padelbal, ja, die past goed in je oogkas. 2 à 3 keer per week zien oogartsen mensen voorbij komen met letsel dat ze hebben opgelopen tijdens het padellen. Dat leidt volgens die oogartsen ook tot blijvende schade. En daarom trekken ze aan de bel. Ze pleiten voor het dragen van een veiligheidsbril tijdens het padellen.
0: Ja, dat is toch eigenlijk heel logisch, een veiligheidsbril? Of is dat onhandig om mee te padellen?
1: Nou, dat zeggen de padellers zelf dan. Je gaat zweten, ze raken, die brillen die raken beslagen. En dat is allemaal ingewikkeld en moeilijk. Maar ja, het aantal mensen dat padel speelt in Nederland is echt hoog. Het zijn er bijna 900.000.
0: Echt ongelooflijk, joh. Echt ongelooflijk. Maar zo'n bril, dat heeft toch gewoon ventilatiegaten?
31: En er wordt ook gesquashed met een bril, toch?
0: Ja, precies. Ja,
31: zo met een bril. Dus ja, het zou wel moeten kunnen.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Erik, goedemorgen.
2: Hey, Mattie.
0: Nou, de padelongelukken zijn niet van de lucht. Die foto die ik hier zie, ben jij dat?
2: Ja, dat ben ik zeker weten.
0: Zo, je zit op de bank met een ijszak op je voorhoofd. Wat is er gebeurd, Erik?
2: Gisteravond had ik training. En ik kreeg de allerlaatste bal kreeg ik in de hoek gespeeld van mijn maat tegenover mij.
0: Ja.
2: En ik sta heel dicht bij het glas. En dan heb je de mogelijkheid om de bal terug te slaan via het glas. Dus ik met de volle vaart, met mijn racket, tegen die bal aan, naar het glas toe.
0: Ja.
2: Maar met de uithaal, bam, tegen mijn voorhoofd aan.
0: Lekker man. En wat gebeurde?
2: Nou,
0: zwart voor de ogen?
2: Ik werd toch inderdaad even twee tellen zwart voor mijn ogen. En ik gleed gelijk met mijn handen aan mijn voorhoofd en het voelde niet goed. Dus ik moest even op de adem komen.
0: Ja, dat snap ik.
31: Maar je sloeg jezelf. Met je eigen racket sloeg je jezelf. Hè?
2: Dat, ja,
31: dat is toch heel dom,
2: mogelijk.
31: Erik?
1: Kan alleen maar bij padel.
0: Het kan alleen maar bij padel. Hey, sinds wanneer padel je?
2: Ik ben 2024 ben ik ingestapt in padel.
0: Oh, oké. Okay. Dus jij bent een van die bijna 900.000. Daan, goedemorgen.
3: Hey, Mattie, goedemorgen.
0: Ja, het lijkt wel een noodlijn van padel ongelukken. wat heb jij meegemaakt?
3: Afgelopen weekend toen stonden we met mijn maat tegenover de vriendinnen van ons. En hij zegt, ik ga de bal smashen. En ik draai me om en hij slaat hem volledig in mijn noten.
0: Oh!
3: Dat was niet in het gezicht, maar. Nou, toen moet ik even op de grond gelegen en naar lucht happen, want.
0: Hé, hey, moet je niet even een tok of zo met padellen?
31: Ook nog?
3: Ja, je zou het daar zeggen.
0: Ja, maar ik heb gelezen, Annemarie, die bal die komt met 100 km per uur.
1: Ja, klopt. Nou, ja. En ze raken je ook gauw, omdat je natuurlijk tegen al die glazen wanden speelt.
3: Ja, ook dat, maar dit was gewoon echt rechtstreeks in de noten. Niet via de wand.
0: Oh, vreselijk. Kiki, het kan altijd erger.
4: Ja, Mats die belt net in. Hij heeft een schedelbasisfractuur opgelopen door padel.
0: Zo, nou, ik denk dat na dit radioonderdeel, die 900.000, blijven er geen 900.000 door. Dat gaat snel.

0: Teddy Swim. Wonderlijk genoeg stuurt Sylvain een app. Die heeft geen idee wat padel is. Annemarie heeft altijd een hele goede uitleg. Wat is padel, Annemarie?
1: Padel is een sport voor mensen die niet...
0: Kom maar.
1: Padel is een sport voor mensen die niet kunnen tennissen en te lui zijn voor squash. Wat is padel?
0: Mats.
2: Hallo, hey Matty.
0: Hi. Heb jij nog iets aan toe te voegen? Klopt dat wat Annemarie zegt?
2: Ja, het is een beetje hoe je er naar kijkt, hè? Maar in principe klopt het wel.
1: Ja. Ja, ja.
0: Maar even voor de mensen die het niet kennen, je staat eigenlijk in een glazen kooi, Mats.
2: Ja.
0: En het is tennis, maar de bal mag alle muren en daken raken, toch?
2: Dat is eigenlijk wel de strekking. Eigenlijk is het badminton en tennis gecombineerd, maar dan als je een beetje geen richtingsgevoel hebt, komt die altijd aan.
0: Juist. Ja. Mats, wat is er misgegaan qua richtingsgevoel?
2: Nou, met mij is er niet zoveel misgegaan, maar ik... padel speel je 2-2, hè, dus duo's. En de duo tegenover ons, die had volgens mij iets te veel testosteron. En de padelbal is iets kleiner dan een normale tennisbal, dus hij komt in principe rustig aan. Maar ja, dat was bij deze bal niet, want het was gewoon een tennisbal. En die is tegen de schedel aangekomen. En toen heb ik een heel klein breukje boven de oor in de schedel gekregen. Gewoon een schedelbasisfactuur. Doppadel.
0: Een schedelbasisfactuur doppadel. Want die bal is... Waar was die terechtgekomen, zei je?
2: Nou, als je je schedel hebt, dan heb je je linkeroor. Ja, die heeft iedereen, hoop ik.
0: Ja.
2: Linkeroor, dan net iets boven. Een klein scheurtje.
0: Ja.
2: Ja, ze sloegen dat ding zo hard. En achteraf bleek het ook dus geen padelbal te zijn, maar de iets zwaardere tennisbal.
0: Maar wist je dat?
2: Nee, want het was ook mijn eerste keer padel.
1: Okay. Ik had domme padellers.
2: Geen flow idee wat ik moest verwachten, dus het was mijn eerste padel. En inmiddels padel ik wel weer, maar nu met helm.
0: Heb je een helm op? Wat goed.
2: Ja,
0: ja, maar goed.
2: Speciaal afgemeten voor padel.
3: Maar echt een padelhelm.
2: Nou ja, beter dan zo'n bril. Maar ja, goed.
0: Ja, padellum.
2: Padellum, ja, ik gat in de markt.
0: Maar mag ik nog heel even, dus die bal die raakt jou, dan ga je toch meteen knockie, of niet?
2: Ja, ik ging ook knock-out. Dus ik dacht oorspronkelijk dat het tegen mijn slaap aankwam. Dus ik lag daar en op een gegeven moment werd ik wakker. Nou, dat duurde niet lang. Maar toen ik wakker werd, heb ik gezien, dit is niet goed. En iets later ben ik dus naar de spoedeisende hulp geweest. En toen een foto gemaakt. Toen zeiden ze, je hebt geen hoofd voor padel. Want waarschijnlijk heb ik gewoon een beetje een broze schedel.
0: Ja.
2: Maar de advies aan iedereen, padellen met een padelbal en niet met een tennisbal.
0: Nee, precies. En een beetje normale tegenstanders, want die waren die dag gewoon of heel zagrijnig of ze hebben een slechte jeugd afgereageerd op jou.
2: Ik zag wat trauma voorbij flitsen.
0: Hey Annemarie, wij worden niet per se heel enthousiast van deze verhalen, of wel?
1: Dit is alleen maar weer een bevestiging voor mij dat het gewoon een achterlijke sport is.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, ik ben natuurlijk zeer bevooroordeeld, sorry.
3: Maar Mats, ga jij binnenkort padellen nu of niet?
0: Dat nee, je nou nee, nee, nee, als ik dit ook allemaal hoor, nee. Ik ben over het algemeen ook bang voor ballen. ja, ik hou niet van ballen. Als je zomaar een voetbal toespeelt, dan schrik ik ook.
3: Ja, precies.
0: daar hou ik helemaal niet van dit soort verhalen. Mats, overigens word je geprezen rondom je fantastische stemgeluid, moet ik zeggen, in de appbox.
2: Dankjewel.
0: En je vertelskills, we hebben er wel van genoten. Jongen, succes met padellen. En
2: dankjewel.
0: Pas een beetje op, hè?
2: Ja, ik doe mijn helm op. Kom goed.
0: Oké. Okay. Dag, Mats.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi. Feestelijk. Ik ga dit nooit doen.
3: Nee?
0: Nee.
3: Okay.
0: Nee, ook omdat die gast dit, die bal in zijn noten krijgt. Hou op, weet je wel. Ik hou er helemaal niet van.

0: Zou je er talent voor hebben?
1: Misschien is het wel mijn slapende.
0: Ja, dat
1: ja, zo heb ik nog zoveel sporten die ja, ik dat gaan proberen. Even kijken, wat is dit precies?
2: Neem maar zo'n Luke Combs. 9 van de 10 Nederlanders kennen Luke Combs niet. En dat is de schuld van de radio.
1: Ja, precies. Ja. Dus Johan Derksen, die luistert nooit radio. Hier is Luke Combs bij Q Music. Een fast car.

Dit is Q-Music, het radiostation van Het Geluid. Het is waard 21.000 euro. Voor iedereen die wil meespelen heb ik echt supergoed nieuws. Want je kunt ook echt elke ronde meespelen. Hoor je een kandidaat op de radio het antwoord geven en denk je dat het goed is, druk dan op ja in de Q-app. Is het dan ook goed? Dan verdelen we 10.000 euro onder iedereen die ook op ja heeft gedrukt. En als je nu denkt, ik druk gewoon altijd op ja. Ja, hallo, we zijn niet van gisteren. Je kunt slechts één keer per dag op ja drukken. Via de Q-Music app heb je het dan goed. Dan verdelen we 10.000 euro onder iedereen die op ja heeft gedrukt. Het geluid hoor je over 9 minuten. Na

Playback Music in Viva La Vida. Ja, ik zie dat Annemarie zo meteen nieuws heeft over campings. Als ik het woord camping lees, dan moet ik altijd meteen denken aan dit in mijn hoofd.

0: wat het nieuws is over die campings, hoor je zo meteen bij Annemarie. Even bollen
1: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoz AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: 21.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Nou, goedemorgen met eerst nieuws over een nieuw onderzoek naar huiselijk geweld. Vandaar blijkt dat meer Nederlanders het best oké vinden als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. En vooral online zouden ze daarover beïnvloed worden. En nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. De meeste slachtoffers zijn ouder dan 80. Gladheid is de grootste oorzaak. En gisteren hoorden we ook al dat ouderen na een val steeds vaker op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis belanden. Er is een actieweek bezig met als boodschap dat ouderen hun balans en spieren goed moeten trainen. En Frankrijk heeft te maken met een golf aan protesten op middelbare scholen. Gisteren voerden leerlingen van 180 scholen actie. Daarbij zijn ruim 160 mensen ook opgepakt. En ook raakten er bijna 30 mensen gewond, onder wie schoolpersoneel en agenten. En scholieren in Frankrijk protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. En ook voor vandaag is er opgeroepen om te protesteren. En campings in ons land zijn ontzettend populair. Het wordt waarschijnlijk een recordjaar voor ze. Steeds meer Nederlanders hebben een camper, een caravan of tent en gaan er in eigen land op uit. En door extreme hitte en bosbranden in Zuid-Europa komen ook steeds meer buitenlandse kampeerders deze kant op voor een zogenoemde coolcation. Het weer van Buienradar, best een lekker campingdagje hier in Nederland. Krijgen een prima nazomerdag namelijk met behoorlijk wat zon. Het wordt warm, 24 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
4: Goedemorgen, het Q-music verkeer met 1 file van een half uur of langer op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Markiezaat en Kruidingen staat 10 kilometer file. Je vertraging daar 40 minuten.
0: Ja, met die 29 graden van vandaag kun je alvast een beetje gewend raken aan het weer van Amerika. Wij geven een reis weg naar Hollywood om daar een concert te zien van Miley Cyrus. Ik ga je zo meteen haarfijn uitleggen hoe je dagen in L.A. eruit zien.
5: Q-music.
0: En het mooie is, Miley Cyrus gaat je zelf vertellen hoe op datzelfde moment ook haar dagen eruit zien. Dus op het moment dat jij er bent.

0: Music Die Die. Goedemorgen, het is 6:08. Wat kost het nou om naar Miley te gaan in Los Angeles? Die prijs die we weggeven. Ik was zo enthousiast geworden over hetgene wat ik hier al dagen zit aan te prijzen, dat ik zelf ook wilde. Het is een beetje, een autoverkoper die elke dag een auto zit aan te prijzen en aan het einde van de dag zelf de showroom uitrijdt met die auto. Dus ik heb gisteren even de laptop erbij gepakt. Want ja, dit boekje op een laptop natuurlijk. Vlucht, hotel, 2 tickets voor dat concert. Tickets zijn trouwens uitverkocht. Dus je komt bij een resale platform terecht. Toen dacht ik ook nog, moet je voorstellen dat je boekt en dat je daar bij de deur staat.
1: Oh, ja. Nee.
0: Kan, hè?
1: Dat heb ik helemaal niet over nagedacht.
0: Een resale platform kan gewoon.
1: Oh, wat heftig.
0: Het kost alles bij elkaar €7591.
1: Nou, wat leuk dat je gaat, Mattie. Wat ongelooflijk leuk ochtendje werken. Ja,
0: nee. Ik ga dus niet. Maar jij misschien wel naar Hollywood. Ja, jongens, ik ga mijn volledige plezier halen uit deze prijs weggeven. Want voor één van onze luisteraars, samen met een vriend of vriendin, gaan de wegen kruisen met die van Miley. En dat begint natuurlijk met een vlucht richting Los Angeles. Het is zeer waarschijnlijk jouw eerste keer, niet voor Miley. Want jij bent namelijk in haar hometown, in haar woonplaats. Dit is waar zij shopt, boodschappen doet, naar de kroeg gaat. En ik ben gek op Rotterdam, maar zij is ook heel gek op Los Angeles.
2: Los Angeles, you know, I put it in my caption when we announced the show. This place really has my heart. It has since I moved here. And thinking this is the best place in the universe.
0: Nou, ga overdag lekker zelf ontdekken waarom Miley zo gek is op die stad. Die avond kun je crashen in je hotel, want ook dat hebben we geregeld. En de ochtend daarna word jij wakker met de gedachte, ik ga vanavond Miley zien. En een klein stukje verderop wordt Miley wakker met de gedachte,
2: today I'm playing the Hollywood Bowl.
0: Precies. Nou, die avond moeten jullie dus allebei op dezelfde plek zijn. Voor nu slenteren we nog even lekker naar het ontbijtbuffet. Miley heeft een paar kilometer verderop een beetje een andere ochtend. Zij doet namelijk wat ze elke dag doet.
2: Mornings, best time ever. I have a bunny, 2 rescue birds that are, one has no foot, so she needs a little extra care. When I get to care for her in the morning, like the joy that that brings me.
0: Ja, ze zorgt voor haar konijn en 2 geredde vogels, waarvan 1 met 1 been. Nou, geniet jij nog even van L.A. Het mooie is, jij pakt einde van de middag een taxi naar dat concert. Miley, die rijdt zelf. 10 minuten is ze onderweg, vanuit huis, in haar eigen auto. Ze hoeft alleen maar een stukje naar beneden te rijden in de heuvels van Hollywood.
2: I am driving. I'm going down the hill.
0: En met allebei een andere weg ernaartoe staan jullie nu allebei in de openluchtvenue, de Hollywood Bowl. En denken jij en Miley waarschijnlijk hetzelfde.
2: I have the best time.
0: Wil je deze reis gaan maken? En vandaag ben je echt nog op tijd? Check dan even de site of de app.

0: Martin Garrix en Love bij Q-Music. Je hoorde Mad. Het is 16 over 8. Ben je wel eens zo moe geweest dat je jezelf op een bepaalde plek aantrof of in een bepaalde positie, of dat je iets aan het doen was dat je dacht, dit is de laatste halte voor het gekkenhuis? Ja, ik wel. Ik wel. Ik ga thuis over veel huishoudelijke taken.
1: Nee, dat zijn er 3. Die is ineens op 1 hand te tellen. Dat heb je vorige week daarom verteld. Dat zijn niet veel huishoudelijke taken. Dat zijn 3 huishoudelijke taken.
0: Ik ga bijvoorbeeld al over de vaatwasser.
1: Nou.
0: Ik ga Dankjewel, Annemarie. Ik ga bijvoorbeeld over het boodschappen doen. Altijd, hè? Kleine boodschappen.
1: Ja, kleine
0: boodschappen. Grote boodschappen. Doen ze altijd. En ik ga dus over de vuilniszakken. Als de vuilniszak vol is, en dat is op een of andere manier heel snel. Ik weet niet hoe dat kan. Zit bij iedereen de vuilniszak zo snel vol als bij mij?
2: Nee.
0: Ja, maar je woont alleen.
2: Ja.
0: Op het moment dat die vol is, dan ga ik naar buiten. Nou. Naar de gedeelde containerruimte.
2: En, ook nog, zo.
0: Ja, want ik woon in een appartementengebouw. Dus ja, ik pakte die vuilniszak. Ik liep naar buiten. En daar is mijn brein uitgegaan. Want de eerste volgende keer dat mijn brein weer aanging, stond ik met die volle vuilniszak in de Jumbo. En dacht ik, hoe kom ik hier nou terecht? Ik ben dus eigenlijk een beetje afgedwaald in gedachten. Ik was onderweg naar die gedeelde containerruimte. Maar ik vond mezelf terug in die Jumbo. En ik wilde daar die zelfscanner pakken. Die hangen bij ons overigens voor het hekje dat je naar binnen kan. Mm-hmm. En ik wilde die zelfscanner pakken. Toen dacht ik, wat heb ik nou toch allemaal bij me? Ik heb helemaal geen plek voor die zelfscanner. Ja. En dat was een volle vuilniszak. Om met lege visbakjes, yoghurt. Er hangen allemaal heel smerig, hele smerige melange.
2: Heb je nog geprobeerd het in te leveren in ruil voor geld? Van, het is niet meer goed, mevrouw. Mag ik een nieuwe?
0: Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb de walk of shame teruggedaan. Helemaal naar die containerruimte. Want ja, die zat er natuurlijk echt veel eerder. Echt zo dom. Ik ben wel heel blij dat ik gesupport word, jongens. Want kennelijk hebben we veel vaker dat soort situaties dat je denkt, waar ben ik nou toch in beland? Omdat ik zo moe ben. Even een appje van onze collega Tom de Graaf.
3: Toen ik bij de ochtendshow nog werkte, toen ben ik verhuisd van Utrecht naar Breda. En toen ben ik een keer, echt door vermoeidheid en automatisme naar mijn oude huis gereden in Utrecht. En het was echt pas toen ik parkeerde in het parkeervak dat ik bij mezelf dacht, oh, hier woon ik niet meer.
0: Ja, lekker Tom. Dit is onze luisteraar Miranda.
4: Ik werk in de kapsalon en toen de klant wou helpen, toen wou ik zijn haar nat maken en toen pakte ik per ongeluk de glassex. Ja, dat was ook lullig.
0: Benjamin.
5: Een oude collega van me die begon zijn dag met een kopje koffie en een sigaret. Tot hij merkte dat zijn lepeltje wou aansteken. En koffie dus aan het roeren was met zijn net gerolde sigaret.
0: Karin.
6: Hey Mattie. Ook zo'n dingetje van je brein is als je 's ochtends achter je krantje zit. Ja, en dan wel papieren versie. Oh. En dan probeert de letters te vergroten.
0: Ja! Dat is zo classic. Maar volgens mij hoef je daar helemaal niet moe voor te zijn.
2: Nee, gewoon oud.
0: Ja, gewoon oud.
1: Ja. Dat is hetzelfde als waar is mijn bril? Zit op mijn hoofd.
0: Wat heerlijk. Dank jullie wel, jongens, voor al jullie reacties. Dit is Q-Music. Nieuwe ronde van 4 op een rij komt eraan. En eerst Alex Warren.

0: Guru George Project bij Q Music. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Ja, het gaat nieuws waarschijnlijk over een influencer. Ik moet het goed zeggen. Het gaat over een actie, een nogal bizarre actie.
0: Ja, ik zie hier waar je naar kijkt. Ja. Ik denk ook, ja, hoe breng je dit nou onder woorden?
1: Ja, precies. Het heeft alles te maken met een influencer. Ja, die mensen doen soms toch gekke dingen.
0: Heel vaak.
1: Ja, het zijn jouw woorden. Deze die stond op een brug in brand en sprong vervolgens de Maas in.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
9: Geeft ruimte. Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
13: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
14: eboekhouden.nl. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met twee files van 25 minuten of langer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de Lingebrug en de Martiers Nijhofbrug is een defect voertuig. 8 kilometer file, een half uur vertraging. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. 8 kilometer file en ook daar een half uur vertraging.
4: Nou, lekker campingdag hier in Nederland. Krijgen namelijk een prima nazomerdag met best wat zon. Het wordt warm. 24 graden in het noorden, 29 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste
5: nieuws. Ja, dat campingdagje had natuurlijk te maken met het feit dat er meer mensen kamperen hier in
4: Nederland. Ja, vandaar dat ik het zei. Ja, dus, lekker campingdagje.
5: Mocht je de camping op willen vooral doen vandaag.
4: Ja, ik ga hem van stal halen.
5: Dan eerst naar Gelderland. Want in de plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen opgepakt na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat daar precies is gebeurd. En nogal bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. Aan het einde van de video liggen dan meerdere mensen in het water, terwijl een drone de sprong filmt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten daar ook aankwamen bij het water, was er niemand meer te bekennen.
4: Hey, maar wie staat hier dan? De Enzo Knol? Wie?
5: Nee, Enzo Knol volgens mij zeker niet. Ze zijn nog eigenlijk op zoek naar wie dat was. Dat is nog een beetje een mysterie.
4: Ja, echt, een groot percentage van de influencers is zo gek als de koekoek. Hè. Die moet echt met een plas naar de dokter. Je hoort onder haverklap zulke krankzinnige dingen.
5: Ja, dat klopt ook wel. En goed, alles voor de likes dan.
4: Denk ik. Ja, alles goed, voor de likes. Ja,
5: voor jezelf weten. Lig je zelf.
4: Nou, pas op voor andere mensen, zou ik ook willen zeggen.
5: Ook dat.
4: Toch? Ja.
5: Dan is er onderzoek gedaan naar huiselijk geweld. En daar is toch wel een opvallende uitkomst te melden. Daar blijkt namelijk dat meer Nederlanders het best oké vinden als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel. Eerder was dat nog 12%. Nou, volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. En vooral online zouden ze over die denkbeelden beïnvloed worden.
4: Ik krijg hier al heel de ochtend veel reacties op. Ja. Gelukkig ook veel mannen die dit heel serieus nemen en die het veroordelen. Mag ik ook even zeggen, beste mannen, als je bij jezelf merkt dat er in je hoofd ook maar enigszins ruimte is, anders dan dit kan niet. Je slaat een vrouw niet, dus even niet als je het zelf doet. Hè? Dat is weer een ander verhaal. Maar als je jezelf ook maar enigszins kan voorstellen dat het gebeurt, al zou je het zelf nooit doen, maar kun je heel soms heel klein beetje voorstellen, dan gaat het niet goed met je. Dan heb je hulp nodig en dan moet je even in gesprek met de juiste mensen. Want dat gaat namelijk niet, dat kan namelijk niet. Er hoort in je hoofd geen ruimte voor te zijn. Nog even los van de mensen die het doen, want daar kan ik helemaal niet komen. Ik begrijp hier gewoon, ik kom hier niet mee. Nee. Ik stop zo snel met denken als ik dit hoor.
5: Nou, gelukkig maar, zou ik ook zeggen. Maar
4: ja.
5: Zij zeggen, die onderzoekers ook, past een beetje in het beeld dat vooral jongeren, dit gaat ook echt over jongeren, die conservatiever zijn gaan denken over de hele man-vrouw verhouding eigenlijk. De vrouw meer soms ook als bezit. En wat een ontzettend zorgelijke ontwikkeling is. Vorige week had natuurlijk ook nog dat onderzoek over homo-acceptatie, waarbij ook jongeren daar weer conservatiever over zijn gaan denken.
4: Echt krankzinnig toch, Luc? Ja, jij bent ook, man. Jij zit toch op hetzelfde spoor als ik?
3: Ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt. Ja, er is geen ruimte voor in je hoofd.
4: Waarvan akte. Zometeen, nieuwe ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. Eens even kijken met wie gaan wij vandaag spelen.
6: Mattie.
4: Ik ga mijn best voor je doen. 0909 95 96.

0: Forever Young. Wij gaan vier op een rijen met Lotte.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, Mattie. Hey, goedemorgen. Lotte, ben jij wel eens zo ongelooflijk moe geweest dat je jezelf in een situatie aantrof dat je dacht, hoe kan dit nou?
1: Ja, ik ben ooit een keer naar de stad gegaan op de fiets. En toen ben ik terug gaan lopen. En toen dacht ik van, hey, mis iets.
0: Ja. Ik heb het wel eens met de auto gehad. Was ik met de auto naar het winkelcentrum gereden. Ben ik teruggewandeld. Dacht, waar is die auto nou? Sta je bij een lege parkeerplek te kijken? Zo gek. Hey, je zit nu in de auto, Lotte, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Waar ga je naartoe?
1: Naar mijn werk.
0: En wat doe je voor werk?
1: Ik werk op een reisbureau.
0: Wat leuk!
1: Ja,
0: ik vind dat
1: zeker.
0: Meer mensen gebruik moeten maken van een reisbureau, Lotte.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Zo fan van een reisbureau. Ik heb daar mijn laatste twee lange reizen geboekt. En het is zo leuk als je met iemand een beetje kan sparren. En die maakt een heel reisplan voor je. En die is zo begaan met alle plekken.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ik heb ook het idee dat iedereen thuis maar zit te prutten achter zo'n laptop met al die tabbladen open en zo. Dat is toch helemaal niet relaxed? Je wilt toch iemand die het voor je doet, Lotte?
1: Nee, zeker niet.
0: Ja.
1: Nee.
0: Regelen jullie ook reizen naar LA om daar Miley Cyrus te zien, of niet?
1: Nou, niet per se naar Miley Cyrus, maar wel zeker naar LA. Ja,
0: ja precies. Ja. Voor Miley Cyrus moet je echt bij mij zijn. Dat is Matties Reisbureau. Qmusic.nl of de app, daar moet je zijn. Hey, we gaan lekker vier op een rijen, Lotte.
1: Ja, superleuk.
0: Ik leg jou in handen van Luc en dan spreek ik jou zo.
1: Ja, helemaal goed.
2: We wachten heel even tot Mattie op de gang staat, Lotte. En dan krijg jij van mij vier woorden. Wil ik graag je vier eerste associaties. Heb jij dus vierzelfde associaties als Mattie? Dan win je 2.500 euro en een straat staansloten. Oh la la la la. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Dan komt hier jouw eerste woord. Rustig.
1: Druk.
2: Thee.
1: Koffie.
2: Examen.
1: School.
2: En je laatste woord is asfalt.
1: Snelweg.
2: Zijn deze vier associaties 2.500 euro waard? Zegt Mattie hetzelfde? Dat horen we zo meteen na Liquido Narcotic op Q Music.

0: Liquido, Narcotic op Q Music. Een hele goede morgen. We zitten midden in Vier op een Rij. Spelen we vandaag met Lotte, 44 jaar uit Delft. En dit waren haar vier woorden. Rustig.
1: Druk.
0: Thee.
1: Koffie.
0: Examen.
1: School.
0: En je laatste woord is asfalt.
1: Snelweg.
0: Mattie staat op dit moment op de gang. Die heeft de vier associaties van Lotte nog niet gehoord. Heeft hij zo meteen de vierzelfde associaties? Dan win jij, Lotte, 2.500 euro.
1: Oeh, ja.
0: Er komt veel en vaak het woord geslaagd binnen in de app van Q-Music. Het zijn een paar mensen die zeggen, nou, deze vier op een rij die is helemaal geslaagd. Dit wordt hem. Onder andere Sanne roept dat. Maar José zegt dan weer, ja, bij het woord examen zeg ik dan geslaagd. Dat zou dan weer betekenen dat de vier op een rij niet geslaagd is.
1: Ja.
0: Zelf nog bedenkingen over de woorden die je ingegeven hebt?
1: Nou, ik ben er op zich wel tevreden over. Alleen, misschien snelweg. Al dacht ik bij asfalt natuurlijk. Dus ik dacht, ja, misschien toch auto of zo. Iets anders. Ik weet het ook niet.
0: Laten we gewoon nagekijken. Laten we gewoon aan gaan horen wat Mattie heeft. Wat zijn vier associaties zijn. Want uiteindelijk doen zij antwoorden, zijn antwoorden ertoe.
1: Ja.
0: En maakt het voor de rest natuurlijk weinig uit. Mattie, ja. Het eerste woord wat je van mij krijgt is het woord rustig.
2: Druk.
0: Kijk, dat is de eerste alvast, Lotte. Thee.
2: Koffie.
0: Helemaal goed.
1: Ja. Yeah.
0: Examen.
2: School.
0: Ja, dat is ook goed. Dat is ook goed. Lotte?
1: Ja?
3: Ga je dan zelf ook op reis als je 2.500 euro wint? Omdat je in een reisbureau werkt?
1: Ja. Ik denk dat ik het ga gebruiken voor de herfstvakantie inderdaad.
3: Oh, wat heerlijk. En waar naartoe dan?
1: Ja, ik denk misschien lekker naar een huisje of zo. Of naar een lekker hotelletje.
3: Geweldig, zeg. Nou, ik ga mijn best doen.
1: Ja, hoe?
0: Het laatste woord is asfalt.
2: Weg.
0: Nee, die ga ik niet goed rekenen.
1: Nee.
0: Snelweg. Vind ik wel een woord. Ja, sorry, het spijt me zeer. Het spijt me zo. Ja, echt. Met pijn in mijn hart, jongens.
3: Nee, dit is... dit is inderdaad...
0: Het is een ander woord.
3: Ja, het is wel echt een ander woord.
0: Och.
3: Oh, nee.
1: Nee.
3: Ja, ach Lotte, ja, dit is, ja, ik kijk hier even kijken naar de redactie. Dit is inderdaad, dit voelt misschien een beetje flauw, maar als we hier voor het hek openzetten, dan hebben we elke dag een winnaar.
1: Ja.
3: Wat jammer zeg.
1: So close.
3: So close, but yet so far away.
1: Ja.
3: Ik ben bijna vier op een reis. Dankjewel voor het meedoen, Lotte.
1: Ja, jullie ook bedankt.

0: Shanna Spyro, Backy Music en Great Expectation. Annemarie, je hebt het zo meteen in het nieuws over een nieuwe prijs.
1: Ja, een nieuwe muziekprijs.
0: Nieuwe muziekprijs.
1: Ja, en dat is een nieuwe Nederlandse muziekprijs. Die wordt uitgereikt voor het beste Nederlandse refrein.
0: Het meest pakkende refrein.
1: Ja, het meest pakkende refrein uit een Nederlands liedje. Nou,
0: daar zijn er veel van. Ik denk dat Suzanne en Freek kans maken.
1: Oeh, vast, ja.
0: Ik vind zelf deze nog steeds erg goed. Kunnen niet.

0: Niet gewonnen?
1: Nee.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
12: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
13: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
11: Dat is een Veldzinkadvies.
12: Hé, hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
18: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
19: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
19: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
21: Keukenkopers, opgelet! Nu
22: big deals bij Keukenconcurrent.
21: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Bij
0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
27: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
27: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
28: Het geluid.
29: Het geluid van Q-Music is nu waard.
30: Ja, droom is even weg. Wat zou je nu doen met 21.000 euro?

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen chatten met Veilig Thuis. Dat is een platform voor hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds de chatfunctie dag en nacht open is, is het aantal gesprekken ruim verdubbeld naar bijna 6500 per maand. Maakt dus niet uit hoe laat je bent, zo zegt Veilig Thuis bij RTL.
2: Als iemand klem zit in een relatie waarin sprake is van dwingende controle, dan is het mooi dat je dat ook gewoon om 11:30 s'avonds nog contact kunt zoeken met Veilig Thuis.
1: Vandaag blijkt ook uit nieuw onderzoek naar huiselijk geweld dat meer mensen het best oké vinden als een man zijn vrouw slaat. Ja, pas op als je gaat padellen. Oogartsen slaan in het AD alarm omdat ze steeds vaker mensen moeten behandelen die een padelbal tegen hun hoofd hebben gekregen. Zo'n padelbal is kleiner en lichter dan een tennisbal en past precies in een oogkas. Soms vliegen ze met 100 km per uur over de baan. En ook maakt hij door de glazen wanden onvoorspelbare bewegingen. Kan allemaal leiden tot blijvende oogschade, zeggen de artsen. Ze hebben daarom een advies: doe een veiligheidsbril op. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan daar toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar 2500 euro per maand. Dat kon ze niet meer betalen. De vrouw woonde al 70 jaar in het huis. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Ze werd het symbool voor de Spaanse wooncrisis. Vandaag komt de regering daar met een plan voor de woningnood. Een feest voor Samuel Welte. Die was gisteravond de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Zijn hit Echte Liefde is te koop is de meest succesvolle single en kroeghit van het jaar. En er werd gisteravond ook nog een nieuwe award in het leven geroepen voor het meest pakkende refrein in een lied. Die prijs is vernoemd naar de vorig jaar overleden zanger René Karst. En die eerste René Karst Award ging uiteindelijk naar Justin de Wild voor dit nummer. We gaan nog
0: die pakt inderdaad ook wel enorm, ja.
1: Het weer nog van Buienradar. We krijgen een mooie nazomerdag met behoorlijk wat zon. Warm ook, 24 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
3: Een hele goede morgen, het Q-music verkeer met twee files van een half uur of langer. Te beginnen op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk Centrum en Den Hoorn. Daar is een ongeval gebeurd. 6 kilometer file, je vertraging is 40 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. Ook daar een ongeval gebeurd. 12 kilometer file met 30 minuten vertraging.
4: Q-music. Hey Matty.
0: Blijf toch in je kop zitten. Zullen we maar even? Een klein half uurtje nog tot het foute uur. Even Justin de Wild. Lekker joh.

0: Black Music en Kingdom of Fear. 8 over 9, dinsdag de 29e van september. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Luc, we hebben nog wat achterstallig onderhoud als het gaat om onze berichtenbox, om vragen die zijn binnengekomen deze ochtend.
1: Ja, dat klopt. Zo is er onder andere een vraag van Marjolein.
4: Hey Mattie, heb jij eigenlijk al een nieuwe iPhone?
0: Nee, Marjolein, want die is nog niet te bestellen. Ik wil namelijk dat ding dat je kunt vouwen. Een iPhone Duo, die is pas vanaf 16 oktober te bestellen. Dus nee, die heb ik nog niet.
1: Ook nog een vraag van Annemiek.
5: Hey Mattie, wanneer gaat nou je Instagram-account veranderen in och, Hey Mattie?
0: Ja, och Annemiek, oh, dit is echt... Oh, dit is zo'n doorn in het oog. Ons account, dat heet nog steeds @MattieMarieke. Ik weet niet waarom. We gaan heel even naar onze social media afdeling. Larissa, waarom heet het nog steeds @MattieMarieke? Dit is zo'n hoofdpijndossier.
3: Ja,
0: namelijk.
3: Hier komen heel veel vragen over binnen.
0: Ja.
3: Nee, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar je kan dus als je een heel groot account hebt.
0: Hebben wij.
3: Wat wij hebben.
0: Ja.
3: Dan kan je niet zomaar zeggen, hey, ik ga mijn account aanpassen. Want het kan ook zijn dat je bent gehackt. Dus Meta moet dat goedkeuren. Dus wij zijn nu druk in gesprek met Meta om onze naam te veranderen.
0: Ja, precies. Dus wij zijn aan het mailen met Meta. Nou, je kan beter mailen naar info@jezuschristus.com.
3: Ja,
0: dan heb je nog een eerder antwoord. Het is ook ongelooflijk, dat stelletje Hufters daar in Silicon Valley. Wij maken ook ieder jaar heel veel geld over om te adverteren bij Meta, toch?
3: Ja, ja, krijgen we weinig voor terug.
0: We krijgen niks. Nee, maar gewoon een dode lijn,
3: nee,
0: toch?
3: Klopt, nee. Nee, het is vreselijk, ja.
0: En nu heb ik begrepen dat, zeg maar... Ja, nu gooi ik alles op straat. De top van dit bedrijf, we zijn onderdeel van een groot moederbedrijf... heeft nu een etentje gepland met mensen van Meta.
2: Houd toch op.
0: Nee, is dat echt zo? Waar?
3: Ja,
0: is
3: klopt.
0: Echt waar? En daar gaan ze dan vragen of dit onder andere... dit staat op de to-do-lijst, of dit geregeld kan worden.
3: Ja.
0: Dit is David tegen Goliath. Wij zijn een enorme strijd aan het voeren. Dus we houden jullie op de hoogte. Maar echt jongens, contact met Meta afschuwelijk.
2: Kunnen we niet naar Hives?
0: Dat vind ik eigenlijk veel beter.
2: Om Meta.
0: Gewoon Nederlands.
2: Ja.
0: Stoppen met Meta. Pas op hoor jongens, want voor je het weet zijn we weg. Dan zijn we naar Hives en dan ben je een heel groot account kwijt.
1: Dat zal ze leren.
0: Ja, precies. Nog meer Luc?
1: Ja, er komt nog een bericht binnen van Chris.
6: Nog 31 uur. Tot Mattie gaat rijden.
0: Oh, het gaat over Miley Cyrus.
1: Het gaat over Miley. Chris uit Diemen vraagt namelijk of de poster die hij stuurde van Miley Cyrus goed is binnengekomen.
0: Is die goed binnengekomen? Kiki, de poster van Chris, hebben we gekeken?
3: Nee, hij is niet binnengekomen. Hij moet hem nog even via de website echt inleveren.
0: Ah, juist. Ja, dit heeft alles te maken met Miley Cyrus. Morgenmiddag tussen 4 en 7, dan stap ik in de auto tijdens de middagshow van Domien. En dan ga ik rijden naar de winnende poster. Die winnende poster die hangt ergens in Nederland. Daarop staat sowieso, hey Mattie, ik wil naar Miley. We geven namelijk een reis weg naar Miley Cyrus in Ahoy. De opdracht is, maak een filmposter. Zo groot, zo creatief mogelijk. Heb je de winnende poster, dan sta ik morgen bij je voor de deur. Moet je wel thuis zijn. En ik moet natuurlijk weten dat je poster hangt. Dus als je iets voor de ramen hebt hangen, meld je dan even aan via de site of de app. Dus Chris, daar moet je zijn.
7: What?

0: Afrojack, Back Your Music en Never Forget You. Ik heb net bekendgemaakt dat Miley Cyrus komt optreden in Ahoy.
1: Ja, gaaf. Wat ja. Leuk. Wanneer zijn de tickets in de verkoop?
0: Ja, dat is groot nieuws. Ook voor Miley zelf. Ik zei het namelijk verkeerd. Nee, waar ik Ahoy zei, bedoelde ik LA. Stop de tijd. Het hele ding is namelijk, Miley wil niet meer reizen. Die wil iedere avond lekker in haar eigen bed slapen. In haar eigen bed in de vorm van een marshmallow. Zij heeft het credo.
2: People will come to me.
3: Yeah.
2: I don't need to drive to you.
0: Dus het is gewoon in LA. En wil je er naartoe? Check de site of de

0: Langley bij Q-Music. Ja, ik ben groot fan van haar. Dat is trouwens niet iedereen.
1: Maar je hebt nu ook een nieuwe ster plotseling, Ella Langley.
2: Ja.
1: En die heb ik dus even gecheckt.
2: She was in Texas.
1: Dat is een prachtig meisje, maar ik heb haar helemaal beluisterd. Alles wat ze gemaakt heeft. Ik vind er niets bijzonders.
2: Oh, dat vind ik wel.
0: Ja, Johan Derksen Bas. Enthousiast, ja. Als altijd.
3: Als altijd.
0: Zoals we hem kennen. Hey Klaas!
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, lach maar. Zonder zorgen. Ja. Hey, als jij nou zo meteen het geluid raadt, Klaas.
4: Ja.
0: Heb je dan iemand om het daarmee te vieren? Of sta je helemaal alleen?
4: Nou, mijn vrouw is thuis. En de kleinkinderen komen zo weer. Dus het wordt... Dat komt helemaal goed.
0: Nou, dat zou zomaar eens een hele leuke dag kunnen worden. Het geluid. Tenminste, als je het geluid raadt. Eens even kijken. Ja, het bedrag, het staat er echt, Bas. Het staat er echt.
3: Normaal, 21.000
0: euro. 21.000
3: euro.
0: En Klaas, wat denk je dat het is?
4: De badkamerdeur op slot draaien.
3: De badkamerdeur op slot draaien, oké. Okay.

0: Tik op ja. Q-music.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
8: Hey, dit is het.
9: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, uit een broodje.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
19: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
17: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.

0: Download de app en start met Vip.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
11: Ja, 2 files nog, langer dan 25 minuten op de A12 Oberhausen-Utrecht. Tussen Velperbroek en Grijzoord kom je 14,50 minuten naar sterkte. En de A50 Apeldoorn-Os tussen Schaarsbergen en Grijzoord 9,5 kilometer, een half uur.
12: Het geluid.
13: Spelen wij met Klaas. Klaas, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
13: Ja, ik ben toch even benieuwd, hoe ben je bij dit antwoord gekomen?
14: Nou, vorige week was het slot van de badkamer was stuk. Dan heb ik een nieuwe erin gezet. En dan was ik het aan het proberen of hij het weer goed deed. En toen dacht ik, ja, dat is het geluid. Dat kan niet anders.
13: Ging die stuk toen jij aan de binnenkant zat, of niet, Klaas?
14: Nee. Hij aan de buitenkant.
13: Klaas zit nog steeds in de badkamer. Oké, heel goed. Want jij denkt namelijk dat het antwoord is, Klaas...
14: De badkamerdeur op slot draaien.
13: Oh, we gaan het voorleggen aan de jury. Heb je al bedacht wat je met het geld zou doen, Klaas? Of,
14: Nou, ik weet het nog niet. Misschien lekker op vakantie naar het buitenland of zo.
13: Dat gaat wel lukken. Ja? De badkamerdeur op slot draaien. De jury heeft meegeluisterd. En laat ons weten dat het niet goed is.
14: Ah, jammer.
13: Klaas, er komt €100 bij. Het geluid komt op een waarde van €21.100. Jij krijgt wel de thuiseditie van Het Geluid. Het is een heel leuk spel.
14: En
13: is een beetje de cooling down van het meedoen.
14: Zo, helemaal geen probleem.
13: Dankjewel.
14: Ja, heel leuk.
13: En je mag weer inklokken. Heel simpel. Waar staat de radio aan bij je? Laat het weten via een berichtje met de Q Music app.
15: Q Music is proud.

0: Lekker. Die werkdag even hakkend beginnen in het foutuur.
1: Dit is het foutuur.
0: Jordan Charlie Lono is de Mental Tio Hardcore Feelings. Het is 9:30 geweest. 9:50. Bas hier. Goedemorgen. Shadi is erbij. Klok me in vanuit de kleine file. Onderweg met de vuilniswagen. Bram Komduur is erbij. Vandaag de gevelbekleding in Groningen aan het maken. Samen met Bert van Zonneveld. Nicky Brouwers klokt zich in. Lekker thuiswerken voor auto of taalglas. Koen van Herp vanuit de kwekerij. Staat tussen de Ilex-bollen die ik met een machine aan het snoeien ben. Hoop dat ik het goed uitspreek, Koen. Ik zit niet zo in de bloemen. Niels van Haastrecht is erbij. Klokt me in vanuit de werkbus naar Rijnsburg. En Franka, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe luister jij naar het foutuur, Franka?
2: Vanuit mijn atelier, de tentendokter.
0: De tentendokter. Dat... En zijn er een hoop tenten met koorts?
2: Ja, sowieso.
0: Wat doe je precies dan?
2: Ik repareer tenten voor kampeerders die een kapotte rits, een kapotte raam, een naadje los, alles eigenlijk.
0: Maar goed. Ja, daar denk ik helemaal niet over na, maar dat is er natuurlijk ook. Er zit in, voor jou nu wel hoogseizoen dan, denk ik, na de zomervakantie.
2: Het is dan drukte.
0: Wat is de meest gekke schade die je dan tegenkomt?
2: De ene heeft een raam kapot omdat hij met een vliegenmetter te hard door de raam is gegaan.
0: Ja.
2: De andere.
0: Je ziet het voor je.
2: Ik zie het helemaal voor me.
0: Hagelschade dus, misschien als je naar het Gardermeer bent geweest.
2: Ook dat.
0: Ja, en een hoop gaten die je dan aan elkaar moet naaien.
2: Nou, meestal schrijf ik een overlijdingsakte uit. Dat hij overleden is.
0: Je weet er in ieder geval een gezellige boel van te maken. Dat hoor ik al daar.
2: Sowieso.
0: Lekker met het foutuur en komt dat goed natuurlijk. Omdat je bent ingeklokt, krijg je de koffiecup. Komt die kant op.
2: Gezellig.
0: En

0: Stacia op in de avonds live in Amsterdam. Dus ik dacht zometeen even een leuke battle met twee liedjes van haar. Komt er zo aan. Eerst is er eentje gaande tussen Toybox. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ga je voor Tarzan en Jane? Of voor de cartoons? Witch Doctor, jij bepaalt het nu. Stem op je favoriet in de Q-Music app.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
3: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter. Yeah, yeah.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
7: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
12: Kippie. Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Teruggeleverd kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
24: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
25: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
26: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
27: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
23: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
28: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard 21.100 euro.

0: is het Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen chatten met Veilig Thuis om te praten over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat zegt de organisatie zelf tegen de NOS.
2: Het kan zijn dat de buren om 11 uur 's avonds een berichtje sturen. Hey, ik hoor iemand huilen bij mijn naaste buren. Maar het kan ook hele heftige dingen zijn. Iemand die jarenlang mishandeld wordt en die op dit moment vraagt van hey, hoe moet ik hieruit? Of ik sta nu buiten met mijn twee kinderen. Naar waar kan ik me melden?
1: Ja, sinds kort is de chatfunctie van Veilig Thuis 24 uur per dag geopend. En sindsdien is het aantal gesprekken ruim verdubbeld naar bijna 6500 per maand. Veel schade dan in Apeldoorn. Vannacht was daar een brand in een appartementencomplex voor ouderen en zeker 24 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het vuur ontstond op de derde verdieping. Mogelijk is die brand aangestoken. Dan naar Thailand. In Bangkok zijn door het noodweer daar zeker 4 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in het land. Vorige week viel er veel regen in Bangkok. Hele wijken zijn daar onder water gelopen. En als we gaan paddelen, dan zouden we eigenlijk een veiligheidsbril op moeten zetten. Dat zeggen oogartsen tegen het AD. Steeds vaker moeten zij mensen behandelen die van de padelbaan komen. Gaat dan om mensen die een bal in hun oog hebben gehad. En die ballen die vliegen soms met 100 km per uur over de baan. Ook maakt die door de glazen wanden op zo'n padelbaan soms onvoorspelbare bewegingen.
3: Binnenkort een padelverbod, denk ik. Het vuurwerkverbod.
1: Dat zal wel meevallen. Het weer nog van Buien Radar. Veel zon straks. Droog, warm ook. 24 tot 29 graden.
3: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan een kwartier op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. Er is een ongeluk gebeurd, kom je in 5 kilometer, 28 minuten. Controle is gemeld op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,9, A27 Hilversum-Almere bij 115,0. A27 ook richting Hilversum bij 88,3 en de A28 Amersfoort-Zwolle daarop letten bij 59,7.
4: Bas van Nimwegen.
5: Ja, gezellig.
3: Lekker die dinsdagochtend door met het foutuur. Met nu Toybox, Tarzan en Jane.
6: Q Music is proud.

Foute Uur. En misschien ben je er wel bij vanavond. Ik zag al appjes van Maartje. Manon gaat erheen. Vanavond staat Anastasia in de AFAS Live. Met haar gekleurde zonnebril natuurlijk altijd. Ja, daarom dacht ik, laten we even een opwarmertje doen voor vanavond. Ik heb hier twee liedjes van Anastasia. Aan jou de vraag, welke wil je zo?

Sia in het foutuur van Q-Music. Vanavond staat ze in de Avans Live, hè? Die roze zonnebril die heeft ze nodig ook. Ja, heerlijk zomersdagje, jongens. Lekker veel zon, 24 tot 29 graden. Of zoals Sven Versteeg zingt.

0: Versteeg. En blikkendag in het foutuur. Nog eentje, jongens, voordat het foutuur echt eindigt. Zometeen, ja, de vraag met welk liedje sluiten we af? Ga je voor Rednecks? Cut an Eye Joe. All for the Scatman. Scatman. Jij bepaalt het. In de Q-app, stem op je favoriet. Liedje met de meeste stemmen ga ik zo draaien.
1: Het geluid.
0: Hey Charlotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan spelen voor 21.100 euro. Dat is een bak geld.
2: Zeker.
0: Ben je een beetje zeker van je antwoord?
2: Jawel, maar het is vrij algemeen, dus ik ben benieuwd.
0: Leg het voor aan de jury. Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
2: Het op slot doen van een deur met een knopcilinder.
0: Een knopcilinder, oké. Dus dat is een knop waar je aan draait, waardoor die op slot gaat.
2: Ja, we hebben hem laatst thuis geïnstalleerd met een verschillende handeling door te drukken en draaien. Dus.
0: En toen dacht je, ja, dit is het geluid. Nou,

0: Κοπιά. Cue Music.
1: Kan ik naar Duitsland? Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
13: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
14: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
15: Veldzinkadvies. Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.
0: Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
20: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
24: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
25: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
0: Goedemorgen, 10:30. Q-music weer van Builenradar. Lekker veel zon vandaag. Het kan 29 graden worden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file. Op de A27 valt mee Gorkum-Utrecht. Tussen Everdingen en Hagestein kom je in 5 minuten.
26: Het geluid.
0: Ja, we spelen met Charlotte van 26 uit Veghel. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
0: Ben je nog naar de kermis geweest vorige week?
27: Nee. Ik was druk met klussen, dus.
0: Ah, vandaar. Ja, ik woon in Erp, iets verderop bij jou.
27: Oh.
0: Dus ik rij altijd langs Veghel, dus ik zag de kermis staan inderdaad.
27: Dat is waar, die is net geweest.
0: Ja, nou, daar kan je een teddybeer winnen. Hier 21.100 euro staat er op het spel. Herhaal nog één keer jouw antwoord voor het geluid, Charlotte.
27: Het op slot doen van een deur met een knopcilinder.
0: Het op slot doen van een deur met een knopcilinder. De jury laat weten dat dit niet is wat we zoeken. Helaas. Het is
27: jammer.
0: Betekent dat er weer 100 euro bij komt. Nieuwwaarde is 21.200 euro. Leuk Charlotte, we gaan wel het thuisspel van het geluid naar je opsturen.
27: Top, dan ga ik daar proberen te winnen.
0: Heel goed. Ja, doe dat. En een fijne dinsdag nog.
27: Dankjewel.
28: Bas van Nimwegen.
0: Yes. Nog eentje om het foutuur af te sluiten. Dit is Rednecks. You sound better with you. But I've been forgotten, I'd been

0: Rexha bij Keep Me Some at Faithless. En New Religion. Ik was eigenlijk blij dat we deze term niet meer hoorden. Patient Zero. Was lekker dat we daar vanaf waren, toch? Ja, het eerste waar ik aan denk, dat is toch het coronavirus. Je voelt gelijk weer dat wattenstaafje je neus in gaaf. Patiënt nul, de eerste persoon waarbij het virus werd ontdekt natuurlijk. Hoorde je toen veel, maar sinds afgelopen vrijdag kan ik die term op zich weer prima horen. Dankzij Taylor Swift. Ja, zo heet namelijk haar nieuwste liedje, Patient Zero. Heeft niks met corona te maken, nee. Kan het ook anders? Het gaat over de liefde. Taylor die zingt over een heftige relatie die net achter de rug is. En ze ziet hoe haar ex een nieuwe vriendin heeft. En hoe zij eigenlijk precies hetzelfde meemaakt als zij. Dus ze zegt, ja, als je helemaal klaar bent met hem, weet dan dat je bij mij terecht kan. Ik was Patient Zero. Het is de belangrijkste track bij Q deze week.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new

0: 29 september 1991. Ja, als je toen de tv aanzette, dan kon het zomaar zijn dat je in één keer midden in een ruzie zat. In het programma Jerry Springer. Ja, er kwamen mensen naar de studio om over hun problemen en ruzies te praten. En dan stond de tegenpartij ook klaar om eigenlijk geconfronteerd te worden. Dat ging er hard aan toe soms.
1: She embarrasses me in front of my friends and everything. She told my friends...
2: Because you're being stupid! Well, what kind of excuse is that?
1: You told my friends I sung Justin Bieber songs in the shower.

0: Wait a second.
1: Ja, hij zong mee met Justin Bieber liedjes onder de douche. Relatieproblemen, mislukte dates, vreemdgaan, van alles kwam er voorbij. Ja, en die ruzies die werden dan ook aangemoedigd door het publiek, hè? Jerry. Heel gek programma, toch? Dat kan je nu deze dagen niet meer op tv voorstellen dat het te zien is. Top 40 van 29 september 1991, die heb ik erbij gepakt. Drie liedjes heb ik eruit gehaald. En jou de vraag, welke wil je zo meteen horen? Ga je voor de nummer 1 van toen? Bryan Adams met Everything I Do. I Do It For You. Op 9 stond Incognito met Jocelyn Brown. Always There. Keuze 2. Of ga je voor Heavy D and the Boys. Stonden op 17. Now That We Found Love.

0: Q-Music. Starwalking. Welk liedje uit 1991 wil je zo horen? Je kan nog stemmen, hè? Doe je in de Q-app op de top 40 classic van vandaag. En het laatste nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, het was waarschijnlijk wat vroeg voor een fietser in Limburg vanmorgen. Die heeft net even de verkeerde afslag genomen. En dat was niet zo handig.
0: Kan gebeuren natuurlijk. En ook de Bowser komt eraan zometeen.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Iedere ochtend bij Hey Mattie, het spannende spel
9: 4 op 1, 4 op 1.
8: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
10: Nog één woord hebben we nodig en dat is het woord station.
11: Trein.
8: Ja! Lukt het jou ook om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Hey Mattie op Q-Music. Speelbewust 18+.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
15: Doei doei!
14: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Jij verdubbelt jouw salaris!
22: Yes, dankjewel!
21: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
22: Ik denk het.
21: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
23: Q sounds better with you.
24: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
25: Kom werken!
24: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
26: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie.
0: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
19: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
22: Kippie.
25: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 21.200 euro.

0: 11. Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen niet meer betalen. Dat zegt het Rode Kruis. En dat komt doordat alles duurder wordt. Steeds meer mensen moeten daardoor kiezen tussen een volle tank of een gevulde koelkast.
2: We hoorden bijvoorbeeld nu ook van een moeder die alleen tussen 5 en 8 uur 's avonds eet. De rest van de maaltijden slaat ze over omdat er gewoon niet genoeg eten in huis is.
1: 9 op de 10 mensen die al hulp hebben van het Rode Kruis eten minder of slaan dus hele maaltijden over. Een grote politieactie in Eindhoven. Arrestatieteams zijn daar vanmorgen meerdere huizen binnengevallen. Ook zijn 2 mensen er opgepakt, meldt Omroep Brabant. De acties zouden te maken hebben met een groot onderzoek. En welk onderzoek dat is niet bekend. Steeds meer mensen chatten met Veilig Thuis om te praten over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het aantal gesprekken is in een maand tijd verdubbeld. Komt dan onder meer doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds kort 24 uur per dag geopend is. En ook word je nu beter geholpen als je contact zoekt, zegt de organisatie tegen RTL Nieuws.
3: Wij hebben nu een landelijke team georganiseerd, waardoor we meer kwalitatieve adviezen kunnen geven. En betreffende chatters worden echt geschoold en getraind op deze vaardigheden.
1: En vandaag blijkt ook uit nieuw onderzoek naar huiselijk geweld dat meer mensen het best oké vinden als een man een vrouw slaat. Het was even schrikken vanmorgen op de A2 in de buurt van Roermond. Daar fietste iemand over de snelweg heen. De fietser ging over de vluchtstrook tegen de richting in. Hij of zij was onderweg naar Maastricht. Politie heeft de fietser van de weg gehaald. Het weer nog van Buien en Radar. Veel zon straks, droog, warm, zomers 24 tot 29 graden.
0: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Geen files, dat is goed nieuws. Wel controles op de A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11,3. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. De A27 staat ze in beide richtingen bij 115,0. De A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,7. De A50 nog Apeldoorn-Arnhem daar bij 197,0.
4: Bas van Nimwegen.
0: Ja, je hoorde Danny net zeggen, tot 29 graden vandaag. Ach, een van de zomerhits van dit jaar. De pauze.

0: vandaag terug naar 29 september 1991. Drie liedjes uit de top 40 van toen. Je had de keuze uit Bryan Adams met Everything I Do. Incognito en Jocelyn Brown met Always There. Of Heavy D and the Boys met Now That We Found Love. Gabriella die zegt Bryan Adams. Sowieso stond op nummer 1 toen ik geboren werd. Melanie van Doornik die zegt hoi Bas, voor mij graag Bryan. Echt een goed nummer. Paul die zegt Bas, dit is niet zo moeilijk. Uiteraard wordt dit Everything I Do. Audio heb je dan van Bart.
1: Deze vond ik niet zo heel erg moeilijk. Bryan Adams natuurlijk. Een fantastisch mooi nummer.
2: Het kan er natuurlijk maar eentje zijn. Everything I do it for you.
3: Everything I do.
4: Bryan Adams. Het is zo'n mooi nummer.
0: Ja, het was nog nooit zo spannend in de Top 40 Classic. We hebben een uitslag. Het was helemaal niet spannend. Nee, ja, 3% van de stemmen voor Always There. 20% voor Now That We Found Love. Met 77% van de stemmen gewonnen. Om net zo goed gelijk kunnen draaien. Bryan Adams en Everything I Do is de Top 40 Classic vandaag.

Alex Warren. Ja, How Do I Drive from the Passenger Side, al dus Alex. Is op zich een makkelijke oplossing voor, dat is rijinstructeur worden. Dan heb je pedalen bij je stoel natuurlijk. Stiekem zouden we dat allemaal af en toe wel willen, toch? Als je met iemand meerijdt. Bijrijdersangst heet dat, hè? Ah, ik zeg altijd dat ik dat niet heb, maar dan zit ik weer met mijn vriendin in de auto. En dan zit ik toch altijd een beetje mee te rijden op die bijrijdersstoel. Zeg ik ook, ah, pas je op, heb je die auto nou gezien? Zit er wel een beetje dicht op, hoor. Kijk uit. Het is heel irritant natuurlijk voor degene die rijdt. En dan denk je natuurlijk, als je zelf rijdt, denk ik, ja, doe maar rustig. Tuurlijk heb ik dat gezien, tuurlijk. Maar dat is gewoon, ja, het gevoel dat je gewoon geen controle hebt. Het is gewoon niet zo relaxed. Heeft Alex Rowland dus ook last van? You're the passenger bij Q-Music. Zometeen somber homewrecker ga je horen. Naar Lost Frequencies en Ellie DeHay. Dit is Back to You bij Q-Music.

0: Zometeen ga je Zara Larsson horen.
1: Het geluid.
0: Ja, zeg ik goedemiddag tegen Marieke. Hallo, goedemorgen
2: nog. Hallo, goedemorgen.
0: Hey, ik begrijp dat je net verhuisd bent.
2: Klopt, ja, naar Tilburg.
0: Gefeliciteerd met je nieuwe huis.
2: Dankjewel.
0: Dan heb je waarschijnlijk 100 wensen wat je met het geld zou doen.
2: Zeker.
0: Kan je wat noemen?
2: Ik wil graag een nieuwe bank, een nieuw tv-meubel, een salontafel, nou, een mooie schilderij, noem maar op. Dus je kan het geld heel goed gebruiken. Dus ja, kom maar door.
0: 21.200 euro, daar kan je inderdaad een hoop van doen. Wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik denk dat het geluid is het openen van de buddy seat van een scooter met een sleutel.
0: De buddy seat? Oh, dat is het vak onder het zadel, toch?
2: Ja.
0: Oké, het openen van de buddy seat van een scooter met een sleutel.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: We horen zometeen het oordeel van de jury.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
8: Simjo. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: 11:30, Q Music weer. Lekker nazomerdagje vandaag. Veel zon, max 29 graden. Nieuw verkeer dan met 1 file van 5 minuten op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Linnen en de Roertunnel. Daar kom je in 5 minuten.
12: Het geluid.
11: Hé, hey Marieke.
13: Ja,
11: hou je
13: ik heb
11: vol?
13: Het niet meer, joh.
11: Ik wou zeggen, gaat het nog met de spanning?
13: Nee, helemaal niet. Kom maar door, alsjeblieft.
11: Jij bent ondertussen al die meubels al aan het bestellen natuurlijk. Die staan al in de winkelbaas.
13: Bijna.
11: Ik ben net verhuisd, dus je kan die €21.200 goed gebruiken.
13: Zeker.
11: Herhaal nog 1 keer jouw antwoord voor het geluid.
13: Het openen van de bodysheet van een scooter met een sleutel.
11: Heb je een scooter, Marieke?
13: Nee, niet meer.
11: Oh, niet?
13: Nee.
11: Maar dat geluid, dat kwam jou bekend voor?
13: Ja.
11: De jury, laat mij weten dat het fout is.
13: Ah, jammer.
11: Hè?
13: Ja.
11: Ja, niks aan te doen.
13: Helaas, ja.
11: Je krijgt nog wel als troost het thuisbel opgestuurd van het geluid. Komt die kant op?
13: Tof, dankjewel.
11: En veel geluk in je nieuwe huis, hè?
13: Dankjewel, dat zal ik. Joe.
12: Bas van Nimwegen. Yes.
11: Nieuwe waarde van het geluid is nu 21.000.

geweest, hè? Afgelopen vrijdag. Van hoeveel collega's staat er een tractatie bij het koffieautomaat vandaag bij jou? Kans is groot. Deze week veel jarigen. Morgen, dan is het hoogtepunt, zijn er dikke 44.000 mensen jarig. Ja, en zij, Bente, mag vandaag 26 kaarsjes uitblazen. Oftewel, weer een levensjaar verder.

kijken. Qmusic.nl in de QA. Maar een checkie staat er nog niet tussen. Foute antwoorden natuurlijk van het geluid. Er zijn er 113 foute antwoorden gegeven.

0: sigaret is trouwens wel een antwoord dat veel voorbij komt.
1: Het schuiven van een handmatige sigarettenmaker om een sigaret te maken.
2: Ik denk het handmatig maken van een sigaret door het heen en weer te schuiven van de schuiver, zogenaamde klikker.
3: Het is een handmatig klikker van een sigaret vullen.
0: Nee, is allemaal niet goed inderdaad. En ook antwoorden met een deur zijn populair, valt mij op. Vanmorgen werd er nog zo'n antwoord gegeven door Klaas. Die dacht de badkamerdeur op slot draaien. Dat dat het geluid was, ook niet goed. Ja, of het opendraaien van een deurslot met een sleutel kwam Mirjam al mee. Het indrukken van een deurklink zag ik staan. En een deurketting in het slot schuiven. Ook niet goed. Maar wat is het wel? Ja, heb je een idee? Meld je aan natuurlijk in de Q-Music app. Zometeen om 12:30 dan spelen we verder voor 21.300 euro. Lekker bedrag. En mocht je een fout antwoord geven, ja, denk maar zo. Waar één deur dicht gaat, gaat er altijd weer eentje open.

0: heel even op adem komen, hoor. Ja, dit is top, toch? Avicii bij Q-Music Levels. Het is bijna 12 uur, het laatste nieuws zometeen met Danny.
1: Heel veel mensen willen er nogal een specifiek baantje bij nemen. En dat heeft dan iets te maken met Sesamstraat.
0: Cookie Monster, is het pak beschikbaar?
1: Je zit in de buurt.
0: Oké, okay. Zometeen ook. Alright, stop lunchtime. De lunch.

0: starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
1: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
0: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Waar ben ik met die vuilniszak naartoe gegaan?
2: Ik denk dat jij naar gate 7 van Schiphol bent gewandeld om de eerste beste vlucht naar Mumbai daar te pakken en dat je 3 weken gebivakkeerd hebt met je
0: vrouw. Nee jongens, toen mijn brein weer aanging, stond ik in de supermarkt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
15: e-boekhouden.nl. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
24: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
25: Nee, pleurt op joh!
24: 650.000 dieren.
25: Dat is bizar.
24: Per dag.
25: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
24: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
25: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
24: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
26: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
28: Met deze week in de bonus...

0: aanbiedingen.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
0: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Het geluid.
8: Het geluid van Q-Music is nu waard 21.300 euro.

0: uur. Goedemiddag, het Key Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Een grote politieactie in Haarlem. Daar is het treinstation ontruimd, meldt NH Nieuws. Er zijn twee koffers achtergelaten en politie wil die onderzoeken. Niemand mag het station daar voorlopig in. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen niet meer betalen, zegt het Rode Kruis. En dat komt doordat alles duurder wordt. De boodschappen, maar ook energie en tanken.
2: Niet iedereen kan zijn auto wegdoen. Ook als je dus niet heel erg veel verdient, maar wel een baan hebt waar je naartoe moet. En voor sommige mensen betekent dat dat gewoon realiteit is. Ze moeten kiezen voor of brandstof voor de auto of eten op tafel.
1: Want 9 op de 10 mensen die al hulp hebben van het Rode Kruis eten minder of slaan zelfs hele maaltijden over. Dan naar Thailand. In Bangkok zijn door het noodweer daar zeker 4 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in het land. Vorige week viel er veel regen in Bangkok. Hele wijken zijn daar onder water gelopen. Ja, en heel veel mensen willen de nieuwe stem van Bert of Ernie worden. Dat zegt de regisseur die erover gaat. Acteur Paul Hane maakte vorige week bekend te stoppen met het spelen van Bert in Sesamstraat. Dat besluit nam hij na het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die altijd de stem van Ernie was. Ja, en Bert en Ernie, dat wil eigenlijk iedereen wel zijn, zegt de regisseur in de Koen en Sander Show.
3: En sinds Paul dat bekend heeft gemaakt, worden wij echt doodgegooid met mailtjes van heel acterend Nederland. Iedereen wil langskomen om auditie te doen voor Bert of Ernie.
1: Ja, voordat je je ook aanmeldt, hij waarschuwt nog wel even, het is moeilijker dan je denkt.
4: Ja, helemaal na deze, toch?
1: Ja, hele grote schoenen,
4: ja,
1: om in te gaan staan.
4: Ja.
1: Het weer nog van Buienradar. Na zomeren vandaag veel zon, 24 tot 29 graden. Morgen is er kans op regen, maar dan blijft het wel net zo warm.
0: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 1 file op de A73 Maasbracht Nijmegen. Tussen Maasbracht en Linnen kom je in 2 kilometer, vertraging is daar 8 minuten. Controles op de A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12 Gouda Utrecht bij 50,0. A27 daar in beide richtingen bij 115,0. De A28 Amersfoort Zwolle bij 59,7. En de A50 Apeldoorn Arnhem daar bij 197,0.
5: Yes. 3, 2, 1, go! Alright. Stop. Lunchtime.
0: Die appje van Valerie van der Lee, die stuurt druk met verhuizen hier. Wel gezellig met Q aan. Nou, die dozen die worden vanzelf lichter. Extra energie via de radio met de lunchmix. Met Afrojack zometeen.

0: Vergeetmeletje dit. Afrojack samen met Eva Simons. Take over control in Alright Stop Lunchtime. En daarvoor ook nog Another 54 Ultra. Talk to you.
1: De Piepshow.
0: Yes, Bas hier op de plek van Menno. Die geniet lekker van zijn vakantie. Maar we doen natuurlijk wel, zoals altijd, de Piepshow. Ja, je hoort een fragmentje uit het Jeugdjournaal. En daarin gaat het over een bijzonder wereldkampioenschap. Aan jou de vraag, over welk kampioenschap?
2: Het WK bakken. Bakkers vanuit de hele wereld strijden tegen elkaar. Ook Nederland doet mee. Vorig jaar won de Utrechtse Siem van Brugge nog. Hij had de lekkerste. Dit jaar wint niet Siem, maar een Franse bakker. De Utrechtse bakker wint wel een andere prijs, namelijk de prijs voor beste aardappelkeuze.
0: Nou, een hoop piepjes. Welk woord heb ik weggepiept? Typ je antwoord in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo meteen weer in het Q-prijzenpakket. Ondertussen Imagine Dragons, een Bad Liar.

0: Becky G en Sorry Papi. En van Sorry Papi naar de Piepshow. Wat zit
1: er op de... De Piepshow.
0: Ik liet je net een stukje horen uit het Jeugdjournaal. Daar heb ik een woord weggepiept. De vraag aan jou was, welk woord heb ik daar weggepiept?
2: Het WK bakken. Bakkers vanuit de hele wereld strijden tegen elkaar. Vorig jaar won de Utrechtse Siem van Brugge nog. Hij had de lekkerste... Dit jaar wint niet Siem, maar een Franse bakker. De Utrechtse bakker wint wel een andere prijs. Namelijk de prijs voor beste aardappelkeuze.
0: Ja, Nienke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kon je hier wat mee? Of,
3: Ik heb het wel stiekem even opgezocht. Maar de aardappel gaf wel de doorslag. Het was wel een goede hint.
0: Want, wat zochten we hier?
3: Friet.
0: Friet, zeg jij?
2: Het WK frietbakken. Frietbakkers vanuit de hele wereld strijden tegen elkaar.
0: Nou, dat is hartstikke goed.
3: Yay.
0: Zeg jij friet of patat?
3: Ja, patat, hè.
0: Echt?
3: Ja, boven de rivier is patat, hè.
0: Gaan we nu ophangen, Nienke. Goed. Nee, je gaat het Key prijzenpakket ontvangen. Want je had het goed, WK frietbakker was afgelopen weekend in Frankrijk. Franse frietbakker is er met de winst vandoor gegaan. Maar het levert jou het Key prijzenpakket op.
3: Ja, hartstikke top.
0: Mooie dinsdag.

0: Help yourself. Nieuws van Douwe Bob hoor je bij Q Music. Het is bijna 12:30. Ja, tijd voor.
1: Het geluid.
0: €21.300 staat er op het spel. Stef, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Bas.
0: Wanneer dacht jij, dit moet het geluid van Key Music zijn?
2: Ik zag het op Facebook voorbij komen in zo'n groep dat mensen kunnen raden. En ik dacht, nou ja, beter goed gejat dan slecht bedacht, toch? Heel erg.
0: Ja, was jij er op school ook zo eentje, ja? Afkijken ja. Bij de buurman.
2: Ja, stiekem wel, ja.
0: Ja, je lacht wel het laatst als dit natuurlijk goed is dadelijk.
2: Nou, precies.
0: Ik ben heel benieuwd, wat heb jij gezien op Facebook?
2: Het handvat uit een koffer trekken.
0: Het handvat uit een koffer trekken, oké.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: We horen zometeen of dit goed is.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
6: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
6: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Je kent ze wel. Vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Het is 12:30, goedemiddag. Q-music weer van Buienradar. Lekker zomersdagje, veel zon. Het is max 29 graden. Q-verkeer dan van Flitsmeister met 1 file langer dan een kwartier op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. Daar staat een te hoog voertuig. Kom je in 3 kilometer, vertraging is daar 19 minuten.
4: Het geluid.
3: Ja, spelen we met Stef. Goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag Bas.
3: Jij hebt jouw antwoord voor het geluid van Facebook gehaald.
5: Dat klopt, ja. Slecht eigenlijk.
3: Ja, ja. Hè, als het op Facebook staat, dan klopt het, hè, zeggen ze dus.
5: Ja, precies.
3: Laten we het hopen. Kan je nog één keer herhalen wat jij denkt dat het geluid van Q is?
5: Ik denk dat het geluid is het handvat uit een koffer trekken.
3: Het is wel leuk, Stef. In de Q-app kan je meespelen natuurlijk. Als je ook denkt dat dit het geluid is, kan je daar op ja klikken. En onder alle ja-stemmers verdelen we dan ook nog eens een lekker geldbedrag. Bij jouw antwoord wordt er boven gemiddeld op ja geklikt.
5: Nou ja, laat dat een voorbode zijn, hè?
3: Ja, ik hoop met je mee. Maar is de jury het daar ook mee eens? Ze hebben meegeluisterd. En zijn het er niet mee eens? Het is fout.
5: Ah, jammer.
3: Ik zou nog even gaan reageren op die Facebook-post van jongens, dit klopt niet.
5: Nee, precies. Dat ga ik gelijk doen.
3: We gaan wel het thuisspel van het geluid naar je opsturen. En ik wens je nog een hele mooie dinsdag.
5: En jij ook. Een fijne dag.
3: Yo,
4: Bas van Nimwegen.
3: Yes. Q-music. Nieuwe waarde van het geluid is nu 21.

my, oh my. Er komt al vroeg post binnen, zie ik, in de QF voor Menno Barneveld's brievenbus. Stuurt via de spoedcourier. Ja. Mike van Drost die stuurt, wil je zo melden dat Dylan vergeet is zijn tosti-ijzer schoon te maken in de kantine? Nou, bij deze. Ja, zometeen is al jouw post natuurlijk ook weer welkom. Over 6 minuten doen we weer Menno Barneveld's brievenbus. Lezen Wim en ik alle post voor die binnenkomt. Dus zet je bericht alvast klaar in de Q-app. Kan je het zometeen gelijk versturen?

0: bij Q.
1: Door de self-aware. Hey Wim.
2: Hey Bas.
1: Gaan we?
2: Nou, laten we meteen van start gaan.
1: 3, 2, 1.
3: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
1: Ik ben een woning aan het schilderen. Wat een fantastisch weer is het vandaag. Groeten van Joost uit Aalsmeer.
2: Hey Wim en Bas, ik wil even graag de groeten doen aan de toppers van een collega's bij Let the Brand Out. Groeten van Gregory.
1: Nog even volhouden, Danique, bijna vakantie. Groetjes van Laura.
2: Lieve Jada, veel succes op je stage, zegt Shady.
1: Gras met klaver aan het zaaien in Ommen, zegt Lars.
2: Edwin, mag ik een week vakantie, zegt Leon.
1: Alle collega's van de kraamzorg werken op deze mooie dinsdag, zegt Marianne van der Wel.
2: Aan mijn lieve vriendin Selena, ik hou van jou. Knuffel aan onze grote man. Kusjes, Rick.
1: Hey Milan, jammer dat je kies getrokken moet worden. Maar gelukkig heb je nog wat verstand over, zegt Richard.
2: Samen met Bert bezig in het mooie Groningen. Bram Komduur stuurt dat.
1: Sorry mama dat je auto al 10 dagen geen APK meer heeft. Ik ga hem nu weer keuren voor je. Groetjes van Loek.
2: Zus moet schoonzus zijn, zegt Alex. Even kijken, ik denk dat Alex eerder een bericht heeft gestuurd. Wat niet helemaal klopt dan. Ja, dat is ik wil broer en zus, maar dat moet dus schoonzus zijn. Even op de radio feliciteren met hun dochtertje.
1: Monique, bedankt voor de fantastische massage, zegt Angela.
2: Ja, broer en zus feliciteren. Ja, ja, ik snap hem. Dat is ook zo lullig. Ja, doe je met de beste bedoelingen van de wereld. En dan denken de mensen...

0: mensen die dit horen denken zo. De familie van Alex is allemaal inteelt.
1: Foutje. Joshua, ga nou eens rijden, zegt Jesse nog. En ik heb nog een mop van
0: nieuws. Nou, ik heb al gelachen vandaag. Is wel goed zo.
2: Hoe noem je een pedicure die werk zoekt?
0: Hoe noem je een pedicure die werk zoekt?
1: Ja.
0: Oeh. Ja.
1: Ja, kan van alles zijn, hè, Wim?
0: Ja, precies.
2: Een voetzoeker.
0: Een voetzoeker.
1: Voetzoeker. Niet meer gelachen, hoor ik.

0: 51% in mij wil latten.
1: Je hebt er al helemaal
0: eens
1: van.
0: Nou ja, zeg, zolang de Channing Tatum niet is.
2: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
14: Kippie.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
20: Het geluid.
21: Het geluid van Q-Music is nu waard
22: €21.400.

0: uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Op meerdere plekken in het land zijn treinstations deels of helemaal ontruimd, meldt de politie. Het gaat om 4 stations: Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. En op alle 4 die stations zijn tassen of koffers achtergelaten. Wat er nou precies aan de hand is, dat wordt allemaal onderzocht. Kinderen die veel op hun telefoon of tablet zitten, doen het inderdaad minder goed op school, blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek onder miljoenen kinderen. Leerlingen zijn door hun telefoon sneller afgeleid, bijvoorbeeld als ze huiswerk maken. En dat herkennen ook deze kinderen die RTL Nieuws sprak.
2: Ja, gewoon de scrollen, de video's en dan denk ik van ja, nog even 1 video en dan blijft het maar meer. Een appje binnenkrijgen of bellen of echt van alles.
3: Als ik vooral huiswerk moet maken, dan heb ik daar echt geen zin in.
1: Ja, uit het onderzoek blijkt dat kinderen die veel achter een scherm zitten lagere cijfers halen. De overheid moet beter uitleggen waarom de politie beelden van kentekens van auto's zo lang mag bewaren. Dat heeft de rechter bepaald. Op ruim 1000 plekken in ons land leggen camera's je kenteken vast. Politie mag ze 4 weken bewaren en gebruiken in onderzoeken. Maar volgens een organisatie wordt daarmee je privacy geschonden. En TikTok-rijen zorgen niet alleen voor overlast, ze zorgen er ook voor dat huizen minder waard worden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. TikTok-rijen ontstaan vaak nadat een plek is opgehyped, nou, door dus bijvoorbeeld TikTok. Maar huizen in de buurt van zo'n plek worden soms tienduizenden euro's minder waard. En dat komt dan onder meer doordat er rondom zo'n TikTok-plek vaak veel afval op straat ligt. Het weer nog van Buienradar. Na zomeren vandaag veel zon, 24 tot 29 graden. Morgen kans op regen, maar dan blijft het wel net zo warm.
4: Op de A1 staat het vast van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Hoenderloo en Kootwijk. Defect voertuig zorgt daarvoor 2 kilometer. Vertraging maximaal 10 minuten. En flitsers zijn gezien op de A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11,3. A27 Hilversum-Almere bij 115. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem opletten bij 197.
5: Music. Wim van Helden.
4: Get down to business met Tiësto zometeen. En de bijna finale van het slimste bedrijf van Nederland.

Tiësto bij Q-Music. En let's get down to business. Nou, laten we eens even ter zake komen dan. Voor deze dinsdag 29 september. 29 september. En 29 graden buiten. Het is niet te geloven. Ja, ik vind het lekker, dat wel. Maar het is ook wel een beetje zorgelijk voor de tijd van het jaar, vind je niet? Overmorgen is het 1 oktober. Deze temperaturen, jongens. Ik zei vanochtend tegen mijn kinderen, ja, doe maar gewoon een korte broek aan. Het is maar één dag, jongens, maar het kan wel. Ja, 1 oktober, dat betekent dat we dus ook richting het einde van deze maand gaan. En dus ook richting de finale van het slimste bedrijf van Nederland. Daarin 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Met je collega's, dat is de uitdaging elke middag om 14:15. Nou, donderdag spelen we de laatste ronde voor de maand september. Ja, en gisteren hadden we ineens op de valreep nog een nieuwe nummer 1. Het team van Zandkozijnen uit Leeuwarden vloog echt door de vraag heen. Jongens, je gelooft het niet. 45 seconden overhouden! Hartstikke lekker, maar de strijd is nog niet gestreden. Dus durf jij de strijd aan met Zandkozijnen? Denk je van nou, ik durf dit wel te toppen. Meld je dan in de Q-Music app met het juiste antwoord op deze vraag. Het is een vraag over darten. Zowel Michael van Gerwen als titelhouder Luke Littler zijn uitgeschakeld van de World Grand Prix. Ik wil van je weten, welke Nederlander is wel een ronde verder gekomen? On a train.

niet hier, maar in Amerika. Ja, dat is best gek. Hier is The Voice al jaren natuurlijk een programma voor de vrijdagavond. Met natte haartjes voor de tv, zakje chips erbij. Het is toch een beetje een gezinsuitje tegenwoordig. Het voelt echt als het begin van het weekend. Nou, in Amerika zenden ze The Voice uit op maandagavond. En Kelly Clarkson is daar een van de coaches bij The Voice US. Dat vind ik toch bijzonder. Het lukt niet heel veel deelnemers om een lange carrière over te houden aan een talentenjacht. In Nederland is het wat dat betreft, als je kijkt naar The Voice-winnaars, is het alleen Maan echt goed gelukt. Maar Kelly Clarkson is toch een mooi schoolvoorbeeld. Ze is zelf begonnen in Idols. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Ze heeft daarna een succesvolle dagelijkse talkshow gehad. Ze was echt een soort Eva Jinek in Amerika. En ondertussen is ze alweer 10 seizoenen coach in The Voice. En zit ze elke keer op die rode knoppen te drukken. Kelly Clarkson zojuist bij Q.

0: en Set Fire bij Q-Music. Het geluid. Ja, voor het geluid gaan we naar Annika uit Buren.
1: Hey, goedemiddag, met Annika.
0: Annika, ik denk bij Buren meteen aan de Betuwe, aan de Shell en zo. Maar dit is een ander plaatsje, Buren.
1: Buren op Ameland.
0: Ja, ook mooi.
1: Zeker, heel mooi.
0: Jij woont op de Wadden?
1: Ja, zeker.
0: Wat lekker zeg.
1: Ja, heerlijk.
0: En het weer is daar ook altijd beter, hè?
1: Ja, sowieso. De zon schijnt altijd.
0: Ja, jij hebt wel gewoon wat verkoeling van zee vandaag. Dat is wel aangenaam.
1: Ja, lekker zeebriesje.
0: Ja. Wat denk je dat het geluid is?
1: Het geluid is, denk ik, het loslaten van een ingedrukte ijskotang.
0: Och, je zit helemaal in de juiste sferen vandaag.
1: Ja.

0: Deze van Snap hoor je ook.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ga naar waar?

0: Kijken wat er gebeurt. En zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Altijd helpen en onafhankelijk. Dat is een Velsinkadvies.
2: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
3: En er is altijd een Velsinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Velsinkadvies.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
3: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
11: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
11: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more from Extra Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleurt op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
16: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
18: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
23: De Kippiepan, de lekkerste hapjes voor jouw feestje.
24: Kippie.
25: Autotaalglas zit echt overal.
26: Opgelost, Autotaalglas.
27: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: De
0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Het is hartstikke nazomer vandaag. Zeg maar gerust zomer. Veel zon, 24 tot 29 graden. Morgen een graadje koeler, maar dat mag de pret niet drukken. Al valt er ook wel regen. Situatie op de weg. Er zijn 5 files. De langste, en dat valt alles mee, staat op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Galder en Ulvenhout. 2 kilometer. Vertraging 5 minuten.
3: Het geluid.
2: Speel ik met Annika uit Buren. Dorpje op Ameland.
4: Hallo.
2: Jij zegt het loslaten van een ingedrukte ijstang.
4: Yes.
2: Loslaten van een ingedrukte ijstang, Annika.
4: Ja?
2: Is niet het geluid.
4: Ah, jammer.
2: Ik kan me voorstellen dat je nu wel zin hebt in een ijsje.
4: Ja, zeker.
2: Ik zou jezelf daar lekker op trakteren als ik jou was. En je krijgt van mij ook nog een kleine tractatie, namelijk het nieuwe bordspel van het geluid, het thuisspel, ga ik je opsturen.
4: Oh, superleuk. Dankjewel.
2: Kan even duren, moet via de boot komen bij jou in Ameland. Maar het komt die kant op.
4: Hartstikke leuk, dankjewel.
3: Wim van Helden.
2: €100 erbij. Het geluid is €21.500 waard.

0: man.
1: Kijk, die moest er ook nog bij.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
1: Ah, dan zit je hier goed bij het slimste bedrijf van Nederland.
0: Dat dacht ik even.
1: Je speelt mee met je collega's namens Fimabo uit Dinxperlo.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Dat ligt ergens in de Achterhoek, denk ik.
0: Klopt ook helemaal.
1: Ja. En Fimabo, daar zit waarschijnlijk altijd de vrijmibo, of niet?
0: Ja, dat proberen we wel. Ja. Maar we moeten een beetje ingetogen houden. Het allemaal een stukje rijden in huis, hè.
1: Oh, ja, ja. Nou, maar er staat toch gewoon een handje aan de vangrail en gaan, of niet, in de Achterhoek?
0: Ja, hij rijdt toch over Duitsland, dus oh, ik kan makkelijk.
1: Ja. Hey, wat doe je precies bij Fimabo?
0: We bouwen in en andere machines. Eiermachines en een beetje lastwerk voor dak en wand. Dat soort dingetjes.
1: Oké, okay, en wie is je leukste collega?
0: Mijn leukste collega is Mannix, mijn knapste collega is Desley en de liefste zit op kantoor, want die betaalt mij, hè?
1: Kijk, en wie is dat?
0: Dat is Marcel Lupé.
1: Kijk, moet je ook nog even noemen. Nou, jullie gaan de strijd aan met, met name met San Kozijn uit Leeuwarden. Zij zetten gisteren de snelste tijd neer, 45 seconden over. Dat is mega snel. Maar er is nog niks verloren, want we zijn nog bezig voor het slimste bedrijf van september. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Zijn jullie er klaar voor?
0: Wij zijn er klaar voor.
1: Wat is de hoogste berg ter wereld?
0: Mount Everest.
1: Hoe heet het muziekspel waarbij je een tijdlijn moet vormen? Wie stopt als tv-presentator van VT Wonen?
0: Pas.
1: Wat voor dier is Garfield?
0: Kat.
1: Welke stad vind je de Erasmus Universiteit?
0: Rotterdam.
1: Maak het gezegde af, in mei leggen.
0: Alle volgens een ei.
1: Ah, jullie hebben echt lekker gewerkt, jongens. Lekker gewerkt.
0: Dankjewel, man.
1: Alleen die ene vraag, ja, dit is een programma waar je waarschijnlijk nooit naar keek op tv. VT Wonen.
0: Ja, die kijken we niet.
1: Oh, daar roept toch iemand Kees Tol. Wat zonde, jongens. Dat was het goede antwoord geweest. Ja, ja, Kees Tol moet stoppen. Want John de Mol die heeft gezegd van ja, we gaan verjongen. We gaan VT Wonen verjongen. En Kees Tol ja, past niet in de verjongingsslag.
0: Helaas.
1: Ja, helaas voor Kees. Ook helaas voor jullie.
0: Ook helaas voor ons.
1: Ja, want ja, die snelste tijd hebben we nu niet neergezet. Maar net buiten de top 3, dus net geen podiumplek. Nu staan vierde met 40 seconden over.
0: Ah, redelijk netjes, toch?
1: Dat is helemaal niks om je voor te schamen. Ik krijg van mij het slimste bedrijf kaartspel ook nog opgestuurd.
0: Dankjewel, Wim.
2: Het slimste bedrijf van Nederland. Q-Music. De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song.

0: Quarterback en Rockstar met Your Music.
1: Zometeen hoor je Bruno.
0: De nieuws krijg je zo van Danny.
2: Ja, nog twee dagen, dan speelt Oranje weer. Tegenstander is dan Griekenland. Toch zijn er die Grieken er nu al massaal mee bezig.
3: Hey Matty.
4: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
5: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
4: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Waar ben ik met die vuilniszak naartoe gegaan?
6: Ik denk dat jij naar gate 7 van Schiphol bent gewandeld om de eerste beste vlucht naar Mumbai daar te pakken en dat je 3 weken gebivakkeerd hebt met je
4: vrouw. Nee jongens, toen mijn brein weer aanging, stond ik in de supermarkt.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
7: Hey Matty.
8: Elke ochtend bij Q-Music.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Morgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: terugleverkosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
25: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
26: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
25: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. easytoys.nl.
0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
5: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: zak, in de textielbak. Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste... Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
6: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
7: €21.500.

0: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Alle treinstations die vanmorgen werden ontruimd zijn weer vrijgegeven. Dat meldt de politie. 4 stations gingen deels of helemaal dicht. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. En er waren daar tassen of koffers achtergelaten. En wat er nou in zat, dat is onbekend. 5 mensen zijn opgepakt. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen niet meer betalen. Dat zegt het Rode Kruis. En dat komt doordat alles duurder wordt. Steeds meer mensen moeten daardoor kiezen tussen een volle tank of een gevulde koelkast.
2: We hoorden bijvoorbeeld nu ook van een moeder die alleen tussen 5 en 8 uur 's avonds eet. De rest van de maaltijden slaat ze over omdat er gewoon niet genoeg eten in huis is.
1: De 9 op de 10 mensen die al hulp hebben van het Rode Kruis eten minder of slaan dus hele maaltijden over. Asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen moeten binnenkort naar een land buiten de EU worden gestuurd. Mogelijk naar Rwanda in Afrika. Dat zegt de regering van Griekenland tegen het AD. Het gaat dan om een proef waaraan ook ons land meewerkt. Die proef moet dan volgend jaar beginnen. En voetbal, Griekse fans, die kunnen niet wachten op donderdag. Nederland komt dan op bezoek en opvallend veel Grieken willen daarbij zijn, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Binnen een paar uur waren alle 28.000 kaarten uitverkocht. En ik sprak hier net wat Griekse journalisten en die zeiden, wij verwachten dat iedereen fanatiek achter de ploeg gaat staan, wat fanatieker dan jullie in Nederland misschien gewend zijn. Nou, oranje is gewaarschuwd.
1: En Griekenland wist afgelopen weekend nog te stunten. Het land won verrassend van Duitsland. Het weer nog van buienradar. Na zomer is het veel zon, 29 graden maximaal. Morgen is er kans op een buitje, maar dan blijft het wel net zo warm.
0: Er staat 1 file op de A1 van Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en Duitsland. 4 kilometer. Je vertraging is daar 4 minuten, dus dat valt alles mee. En verder zijn er flitsers op de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 8,0. En de A58 opletten Tilburg-Breda, daar staan ze bij 40,4.
4: Music.
5: Wim van Helden.
0: Concrete Jungle. Empire.

0: Ik ken Rosanna. Nou, het zal inderdaad voelen alsof je de Toto hebt gewonnen, hoor.
1: Het geluid.
0: 21.500 euro staat inmiddels op het spel voor het geluid. Van 115 antwoorden weten we inmiddels wat het niet is. Maar ja, de grote vraag is, wat is dan wel het geluid van Q-Music? En ik wil even iets met je delen. Het is iets opgevallen. Geen idee waarom dit gebeurt, want er is helemaal geen hint geweest van de jury of zo. Maar let op de een of andere manier zitten we heel lekker in de antwoorden met sloten.
2: Ik denk dat het openen van een deur met een oplegslot is.
3: Ik denk een deurketting in het slot schuiven.
4: Het dichtdraaien van de mechanische kluis.
5: Het sluiten van een schuifslot op een tuinbord.
6: De badkamerdeur op slot draaien.
7: Het op slot doen van een deur met een knopcilinder.
8: Ik denk dat het geluid is het openen van de buddy seat van een scooter met een sleutel.
0: Het is geen grapje. Dit is allemaal de afgelopen 24 uur. En ergens begrijp ik het. Mijn eerste gedachte was ook meteen, het is het openen van een hotelkamer. Weet je, met een pasje zo. Gaat er ook weer een deur open. Maar ja, tot nu toe is het allemaal niet de sleutel tot succes. Maar als jij nou denkt,

Dit is Q-Music. Ik heb hier nieuwe muziek van Direct. Ja, Direct, als deze gasten live spelen. Misschien heb je ze wel eens gezien, dan is het gewoon één groot, stomend, dampend feest. Maar vooral Marcel, de zanger van Direct, is ook echt een verhalenverteller. Vaak gaat dat gepaard met Haagse humor. Maar hij gaat lastige thema's nooit uit de weg. En dit nieuwe liedje van ze is weer zo'n verhaal uit het echte leven. Het is puur rauw, geen opsmuk. Ja, en dan resoneert het al gauw bij mij. Het heeft ook een beetje Soldier On vibes. Weet je, als je dit hoort zo. Met dezelfde gelaagdheid in de tekst ook. Ik vind het prachtig. Direct, dit is My Friend.

0: My Friend Back Your Music. Binnen een paar minuten hoor je David Guetta. Ja, en we spelen natuurlijk...
1: Het geluid.
0: Zou het dan nu een keer geraden gaan worden? Dat zou lekker zijn voor jou, Kimberly. 21.500 euro.
2: Ja, heerlijk.
0: En ook voor de rest van Nederland trouwens. Want dan weten we eindelijk wat het is. Ja. Mag je wel even zeggen wat je denkt dat het is, Kimberly?
2: Ik denk de flappen van de bodem van een kartonnen doos uitvouwen.
0: De flappen van de bodem van een kartonnen doos uitvouwen, zeg jij.

0: flappen van de bodem van de kartonnen doos uitvouwen. Is heel wat flappen waard. We checken het zo bij de jury.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
19: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
1: Domino's.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
23: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
25: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
24: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
25: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
26: Het is een volop zomerse dag vandaag. 24 graden in het noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. Morgen een graadje koeler, dan ook kans op regen. Nou klinkt een graadje koeler nog steeds gek, hè? Want dan hebben we het over 23, 24, 25 graden. Goed, situatie op de weg. A15, Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. Daar zorgt een defect voertuig voor 2 kilometer en 7 minuten extra reistijd.
27: Het geluid.
26: Speel ik met Kimberly uit Culemborg. Het geluid is 21.500 euro waard. Kimberly, heb je al stiekem daarover gefantaseerd? Wat zou je nou doen als je dat bedrag wint?
28: Ja, enorm. Ik denk lekker dingen in huis opknappen. En misschien nog een leuke vakantie erbij.
26: En wat ga je als eerste opknappen dan? Wat gaat er gebeuren in huis?
28: Een badkamer, een tuin. Oh. Zijn dat dingen?
26: Ja, nou, ik denk dat die vakantie, dan kun je daarna wel vergeten als je de badkamer in de tuin gaat doen.
28: Ja, dat ben ik ook bang voor.
26: Maar het zou lekker zijn. Jij zegt de flappen van de bodem van een kartonnen doos uitvouwen. Dat is wat je wil voorleggen aan de jury. Duidelijk antwoord, de flappen van de bodem van een kartonnen doos uitvouwen. Is fout.
28: Jammer.
26: Gewoon lekker door blijven sparen.
28: Ja, ga ik zeker doen.
26: Ik heb wel wat anders leuks voor thuis. Je krijgt het nieuwe bordspel van het geluid.
28: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
27: Wim van Helden.
26: En weer wat flappen voor de volgende. 100 euro erbij. 21.600.

0: Ja, het zijn van die liedjes die je zomaar spontaan bij toeval tegenkomt, zoals Ruben.
1: Ik zat met deze mooie dagen weer eens even door mijn oude lijstjes heen te scrollen. En zag het nummer van The Magician, Sunlight, voorbij komen.
0: Ja, en dat je dan meteen zegt, oh ja, die heb ik lang niet meer gehoord. Dat soort liedjes zoek ik. Vergeet mijn liedjes. Elke dag zet ik ze vol in de spotlight. Deze van Ruben heb ik dat bijvoorbeeld bij gedaan. Die van Lisa ook. Die heeft lekker het zonnetje in de bol.
2: Zo lekker in de auto. Raampje open. Zonnebril op. Heerlijk. Dit nummer past er perfect bij. Trumpets van Jason Derulo.
0: En de trumpets, there you go. Oh ja. Die hadden we ook nog. En de trumpets, there you go. Nou, bij welk liedje roep jij meteen?
3: Oh ja. Dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Deel ze vooral met mijn vierde Q Music App. Met een minuut of vijf, een nieuw vergeten liedje. En nu Pink in het zonnetje.

0: Hard is for it, samen met Elton John was dat. Maar dit is er ook een van ze.
1: Wins, vergeet mijn liedje.
0: Met dank aan Suzanne.
1: En vergeet mijn liedje.
2: Hey Wim, Suzanne hier. Ik heb nog een leuk vergeet mijn liedje. En dat is het liedje Blue met You Make Me Wanna. Het doet me erg denken aan vroeger toen ik thuis kwam uit school. En vervolgens dit liedje non-stop draaide op mijn toen vetkoele mp3-speler. Fijne uitzending.
0: Ja, dit is leuk. Dit hoor je nooit meer. Blue met You Make Me Wanna.

0: 21 Pilots en Stressed Out, Backyard Music. Het is bijna 3 uur. Danny,
1: ja?
0: Jij zit hier natuurlijk voor het nieuws, maar ik heb ook iets anders leuks voor je.
1: Ach.
0: Ja, dit is altijd het onderdeel van het programma, van mijn programma, wat jij altijd zo ontzettend leuk vindt.
1: Oh, dan moeten we een liedje raden.
0: Dat is me voor vandaag.
1: Ja, laat ik maar niks zeggen.
0: Nee.
1: Hij is weer erg makkelijk.
0: Hij is weer erg makkelijk, dat zegt hij altijd. Nou,
1: ik vind ze te makkelijk. Ik vind ze te makkelijk.
0: Dat is niet waar.
1: Ja, maar ik denk dat iedereen dit weet.
0: Dat denk ik niet. Welke hit is dit? Als je het weet, mag je iets zeggen. Tenzij je Danny Vos bent. Jij mag iets anders zeggen, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, een enorme verrassing in de sport. Welke man die 16 keer wereldkampioen is geworden en 8 jaar met pensioen is, is binnenkort gewoon weer te zien.
2: The power is back.
3: Hey,
4: 51% in mij wil latten.
3: Ik
4: zeg
3: er al helemaal
4: eens
3: van.
4: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
5: Hey Matty, elke ochtend bij Q-Music.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Met deze week in de bonus... Agro.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
17: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: De kippiepan, woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
20: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, Set, Fort. Het rekenwerk heeft Fort al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Fort.nl of ga naar je Fort dealer.
0: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard
24: 21.600 euro.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Het Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek van de Tweede Kamer. Het gaat om kinderen die uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. En ze willen weten waarom dat is gebeurd. Dik 2000 kinderen is het overkomen. Leerlingen die veel op hun telefoon of op hun tablet zitten doen het inderdaad minder goed op school, blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek onder miljoenen kinderen. Leerlingen zijn door hun telefoon sneller afgeleid, bijvoorbeeld als ze huiswerk maken. Ja, dat herkent ook deze scholier die RTL sprak, die soms de hele middag zit te scrollen.
2: Na school ongeveer wel 3-4 uurtjes.
3: Vind je dat je te veel op je telefoon zit?
2: Ja, vind ik wel.
1: Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die veel achter een scherm zitten lagere cijfers halen. De politie heeft 5 mensen opgepakt in het onderzoek naar meerdere koffers die zijn achtergelaten op treinstations. 4 stations gingen daarom vanmorgen deels of helemaal dicht. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. En wat er nou in die koffers zat, dat is nog onbekend. En een hele grote comeback in het darten. Phil Taylor die stof zijn pijl af en komt weer terug. Dat heeft The Power, zoals zijn bijnaam luidt, zelf bekendgemaakt.
4: I stepped away. Until now, The Power is back.
1: Ja, de Britse Taylor is 66 jaar, werd 16 keer wereldkampioen. In 2018 ging hij eigenlijk met pensioen, maar al jaren werd er gespeculeerd over zijn terugkomst. November, dan is hij weer te zien, dan doet hij mee aan een toernooi. Het weer nog van Buienradar. Het is al de hele dag nazomeren. Veel zon, maximaal 29 graden. Morgen is er kans op regen, maar dan blijft het wel net zo warm.
0: Lange file op de A20. Verder valt het allemaal mee, maar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen Vlaardingen en industrieterrein Spaanse Polder, heeft boven de ongeluk 4 kilometer en een half uur extra reistijd. Flitsers die zijn gemeld op de A13, Rijswijk richting Rotterdam, bij 5,9. A28, Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En een flitser op de A10 zie ik nog binnenkomen. Dat is Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. Ja, en ik heb je net gevraagd welke hit dit is.
5: Duxos, Barbra Streisand.
6: Barbra Streisand.
0: Ja, het komt in de buurt, maar... Nee, is toch iets anders. Amber die dacht aan Bad Habits van Ed Sheeran. Is het ook net niet... Is het wel, je hoort het met een minuut of 6. Ze heeft op haar hals Ik Zing getatoeëerd. Dat is ook precies wat ze doet. En het is een hit van haar. Dit is Zoe Levi.

0: van New Religion gaan we naar een liedje wat daar heel erg naadloos bij aansluit. Bij een religion. Ja, hoe heet die ook alweer?
1: Deze was zeker makkelijk, want mijn zoontje van 7 jaar zit naast me. En die roept gelijk, paradise.
0: Paradise. Ja, daar hebben we de helft. Maar hoe, van wie?
2: Ik weet de titel en zo niet helemaal uit mijn hoofd. Maar volgens mij is het van There She Was, Just a Girl. Ja. Dus volgens mij is dat hem. Ik weet de artiesten dingen weet ik zo even niet meer. Tenzij het Coldplay is, maar...
0: Lekker, Christian. Het is Coldplay.
1: Ja!

0: kleine 25 uur nog. Dan gaat Mattie rijden. Dit keer niet weer als taxichauffeur. En morgenmiddag gaat Mattie het land in. Hij gaat iemand thuis verrassen met een volledig verzorgde trip naar Miley in L.A. En Mattie dacht, ja, die prijs vind ik eigenlijk zelf ook zo vet. Ik wil eigenlijk zelf ook daar naartoe, naar het concert van Miley Cyrus. Nou, daar is hij van teruggekomen.
1: Wil je 2 tickets nu voor dat concert, die tickets die wij dus weggeven, betaal je €3000. Die vliegreis, donderdag vertrek, zaterdag terug, €4000.
2: Zo.
1: Hotelletje in L.A., €300. Maar je moet natuurlijk ook eten, drinken. Uiteindelijk ben ik op een kostprijs terechtgekomen van €7591.
0: Nou, Mattie gaat morgen als een kaston het land in om die megaprijzen uit te reiken. Je maakt nog kans. Hang een poster voor je raam waarop staat: hey Mattie, ik wil naar Miley. Misschien komt hij morgenmiddag jouw kant.

0: Wat een waanzinnige track. Van Sienna Spyro en Great Expectation.
1: Het geluid.
0: Heb ik ook van jou, Nick. Ik heb hoge verwachtingen dat het eindelijk gaat gebeuren.
2: Eindelijk.
0: Het geluid. 21.600 euro voor jou als je het raadt. Wat denk je?
2: Ik denk dat het plaatsen is van een houder in een Senseo-apparaat.
0: Plaatsen van een pethouder, zeg maar, in een Senseo-apparaat.
2: Ja.
0: Mag hopen dat je gewoon betere koffie drinkt, toch?
2: Ik drink normaal gewoon betere koffie, ja.
0: Oké. Okay. Ja.

0: op ja. Q Music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
6: e-boekhouden.nl. Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
1: Je wint 3000 euro!
0: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
2: Oh, alles. Ik kan het niet geloven.
0: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow...
3: Verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
0: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
19: Simyo. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
21: Vandaag bijzonder warm. Morgen eigenlijk nog steeds. Het is slechts een graadje koeler, maar nog steeds dik in de 20+ graden. Er is morgen alleen wel kans op regen. De 33 files zijn er, de langste, by far, daar wil je echt niet zijn, op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar is in verband met een ongeluk nu een file ontstaan van 7 kilometer. Vertraging ruim een uur. Sterkte daar.
22: Het geluid.
21: Nick.
23: Spreek uw bericht in na de toon.
21: Oh. Ja, Nick met Wim van Q-Music.
24: Oh.
21: Ah, dat ging snel. Ja, ja. We belden je nog even. Ik kreeg eens je voicemail. Je was even weg, Nick.
24: Technologie.
21: Technologie. Nou ja, goed. Laten we het daarop houden. Je heet Nick Vrolijk. Aan jou zal het niet liggen. Ja. Hè?
24: Nee.
21: 21.600 of niet. Jij zegt gewoon, het is een topdag en dat blijft het. Of het nou waar is of niet, het plaatsen van een pethouder in een Senseo-apparaat. Nick Vrolijk. Het is niet het geluid.
24: Ah.
21: De jury heeft toch een iets betere smaak, denk ik.
24: Denk ik ook.
21: Ja, dan hebben
24: ik
21: ze toch
24: ook.
21: Misschien een andere koffie, wie zal het zeggen. In ieder geval doen wij de 100 euro bij, 21.700 euro. En ik stuur het nieuwe geluid bordspel naar jou op.
24: Oh, wat leuk. Dankjewel.
25: Wim van Helden.
21: Crisscross Amsterdam, hoor je zo meteen. En nieuwe muziek.

Crisscross Amsterdam. Repeat. Of niet. Nou, er komt nu al een appje binnen van Amanda voor een nieuwe ronde Repeat of niet. Amanda zegt, Wim, gisteren kon ik niet appen door een wortelkanaalbehandeling, maar ik heb het wel gehoord bij de tandarts. Daarom nu alvast een repeat voor mij, dan weet ik zeker dat ik op tijd ben. Nothing But Thieves wil ik graag vaker horen. Ja, ik ga je nieuwe muziek voorstellen van een van de beste bands van dit moment. Nothing But Thieves. Nou ja, dit moment. Ze zijn al een tijdje bezig.

0: Afgelopen vrijdag is het nieuwe album uitgekomen. En ik ga je daarvan het vijfde liedje laten horen. De titel is makkelijk te onthouden. Number 5, als in hekje 5. Gaat over een relatie die eindigt, maar dat je dan toch de hoop hebt om weer bij elkaar te komen. En de vraag is, Number 5 zit nu in ronde 5 van...
1: Repeat of niet?
0: Wat vind je hiervan?

0: Vandaag, Wim wordt er ook wel eens een liedje geniet. Ja, dat gebeurt wel eens. Maar de laatste tijd gaat het erg lekker. Kortom, er zitten goede liedjes in, ja.
1: Repeat of niet?
0: Het laatste keer dat een liedje geniet werd, dat is een maandje geleden geweest. Dan werd het twee keer achter elkaar geniet. Maar voorlopig zit het er ook voor Nothing But Thieves hartstikke goed uit. Het is een overtuigende repeat. En dat betekent vanavond, we zijn alweer over de helft, ronde 6 van de 10. Vanavond 10:15 bij Lars Boele hoor je de nieuwste van Nothing But Thieves weer in Repeat of Niet.

0: Edomien.
1: Hey Wim.
0: Eén vraag. Mm-hmm. Vraag 5.
1: Van welk automerk heet de modellen Octavia en Fabia? Dat is vraag 5, zometeen 4:15 door je salaris.
0: Nou, wat leuk. En dan ben ik nu ook nog...
1: Nou, nee! Maroon 5!

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
9: Kippie.
10: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
12: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's. Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Het geluid.
13: Het geluid van Q-Music is nu waard 21.700 euro.

0: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Evie Kuhne.
1: Goedemiddag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Dat zegt pro-leider Jesse Klaver. Hij kreeg een telefoontje.
2: Ik ben zojuist gebeld door de premier. Ah, ja. Mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn. Dus de bezuinigingen op de WIA, op de WW, die zijn definitief van tafel. Dat is hartstikke goed nieuws.
1: Afgelopen weken werden er in het hele land acties gevoerd tegen de bezuinigingen. Zo lag het openbaar vervoer een dag lang plat. De politie heeft 5 mensen opgepakt in het onderzoek naar meerdere koffers die vanmorgen waren achtergelaten op treinstations. 4 stations gingen deels of helemaal dicht. Ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. En wat er nou in die koffers zat, dat is nog onbekend. De hacker die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Plannen daarvoor zouden zijn ontdekt op zijn laptop. De verdachte is 24 jaar en komt uit Amsterdam. Hij blijft voorlopig in de cel. De Griekse voetbalfans die azen massaal op kaartjes voor de Nations League-wedstrijd tegen Oranje. Na de winst op Duitsland is het vertrouwen bij de Grieken flink gegroeid, vertelt onze voetbalverslaggever
3: Riepke Bakker!
4: Binnen een paar uur waren alle 28.000 kaarten uitverkocht. En ik sprak hier net wat Griekse journalisten en die zeiden: wij verwachten dat iedereen fanatiek achter de ploeg gaat staan, wat fanatieker dan jullie in Nederland misschien gewend zijn. Nou, Oranje is gewaarschuwd.
1: Donderdag is het zover, dan begint Griekenland-Nederland om 9:15. Het weer, zonnig en hartstikke warm, 24 tot 28 graden. Ja, lokaal hebben we al een weerrecord te pakken, want in Maastricht werd het 28,1 graden. En morgen is het ongeveer net zo warm, maar dan is er ook kans op regen.
5: Dus morgen kunnen we zeggen:
6: de korte broek die kan wel aan.
5: Laatste dag, toch dan?
7: Nou ja, wel met zon, hè? Want met zon is het natuurlijk helemaal lekker. Ja.
1: Eigenlijk vandaag, hoor. Want morgen,
5: vandaag de laatste dag?
1: Ja, want morgen komt er regen bij.
5: Oké, nou, ik zag dat André al aan heeft getrokken vandaag.
7: Ja, natuurlijk. Waar is die van jou?
5: Ja, kom eens op. Ik ben er klaar met dit weetje.
7: Oh ja.
5: Terug zijn van de zomervakantie, draag ik geen korte broeken.
7: Oh ja.
5: Keer van Flitsmeister, vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Alblasserdam en Ridderkerk-Noord. 6 kilometer, 28 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel. 10 kilometer. Vertraging daar is 52 minuten.
8: Music. Domien en Anton.
5: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: De middagshow van dinsdag met Cat's Eye Kensington. En eerst Armin van Buuren met Chef Special. Dit is Larger Than Life.

0: Armin en Chef Special Larger Than Life at Q Music.
1: De Q Middagshow.
2: Met Tomien en Anton.
3: Tomien, Anton, hoe is het?

0: van mij. Ik was er gisteren. Heb je het erover gehad eigenlijk waar ik gisteren was?
1: Nee, dat mocht ze toch niet zeggen?
0: Nou, ik mag het nu wel vertellen.
1: Waar jij was gisteren?
0: Ja, ik had gisteren een meeloopdag op de redactie van de Libellen.
1: Ja,
0: ik heb gisteren de hele dag meegekeken hoe de Libellen wordt gemaakt. Ik heb allemaal leuke onderwerpen voor dit radioprogramma erbij gehaald. Zodat we kunnen blijven zeggen, het is meer voor... Ja.
1: Inspiratiesessie, oh slim.
0: Ja. Nee, ik had er gisteren iets anders te doen. Ik ben heel blij dat jij er ook weer bent.
1: Ja.
0: Ik heb veel aan je gedacht afgelopen weekend.
1: Ja, me uitgelachen zeg.
0: Nee. Ik heb wel inmiddels in de wandelgangen gehoord dat Joost dat gisteren wel gedaan heeft. Dat Joost nog af en toe dat audioberichtje van jou erbij heeft gepakt.
1: Sorry.
0: Maar dan ga je alweer. Oh god, dan gaat hij alweer.
1: Maar ik schaam me ook gewoon. Ik schaam me. Kijk, jij appte mij en ik was gewoon net wakker. Kun je even wat leuks inspreken?
0: Ja,
1: nou,
0: doet
1: dat natuurlijk, vind ik leuk, even iets inspreken. Maar ik was gewoon niet bij zinnen. En ik schaam me gewoon van wat ik heb ingesproken.
0: Ja, het valt best wel mee.
2: Als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt. Maar het is echt niet hoor. Het is gewoon niet leuk. Maar wat ging ik nou ook weer zeggen?
0: Ja,
2: oh ja, wees een beetje zuinig op de tank voor de bingo molen. Oké. Doeg.
1: Ja, nou, dit kan toch niet?
0: Ik ben wel heel blij dat je het overleefd hebt afgelopen weekend. Dat je gisteren was, naast Joost.
1: Nou, ik dacht echt, als je dit hoort, alsof we de uitvaart al gepland hadden. Zo klinkt het toch bij.
0: Allemaal crowdfunding-initiatieven Nou, ik heb nu wel aan mijn kant ook dat het een beetje begint te lopen.
1: Oh nee!
0: Ja, dus ik weet niet.
1: Oh nee!
0: Sorry! Het einde van de week gaan redden.
1: Oh my god.
0: Maar inmiddels thuis is iedereen ziek. Boris ziek, Marcel.

0: Cat's Eye bij Q-Music en Animal. Kwart over vier, goedemiddag. Het is de dinsdagmiddagshow voor 29 september. Altijd leuke wat van je te horen door middel van de bericht in de Q-Music app. Judith zit er bovenop weer.
1: Ach, arme Anton. Je komt echt nooit meer van dit tapeje af. Nee. Dit ga je te pas zitten om vast horen. Denk ik zomaar.
2: Jawel. Als ik ooit met pensioen ga, dan ga jij dit. Dit haal jij dan terug.
3: Als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt. Maar het is echt niet hoor. Het is gewoon niet leuk.
0: Ik vind vooral die.
2: Ja.
0: Die is niet leuk. Die vind ik vooral echt geweldig. Maar ook de smoes nu die je geeft, dat je dus net wakker was. Dat maakt niet uit. Want jij realiseert je tijdens het inspreken van dit audioberichtje. Ik klink eigenlijk best wel zielig. Mm. Dan benoem je dat.
2: Ja.
0: En dan zeg je, het is niet echt heel zielig, maar ik ben wel heel zielig.
2: Ja, dat is het erge.
0: Wat je zegt.
2: Zo gênant.
0: Dus je probeert het nog te ontkennen in het audiobericht, maar eigenlijk maakt het alleen maar erger. Ja, dit komt nog wel een paar keer terug. En niet per se vandaag, nou misschien wel.
3: Als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt, maar het is echt niet hoor. Het is gewoon niet leuk.
0: Lydia is blij dat we er zijn. Hey Kanjers, fijn dat jullie weer compleet zijn. Hallo Lydia, goed dat jij erbij bent. En Tim die stuurt een bericht. Hey Domien en Anton, kan het kloppen dat Suzanne en Freek overmorgen bij jullie te gast zijn voor hun nieuwe single Pijnstiller. Ik denk dit namelijk omdat ze aanstaande donderdag om 4:15 gaan uitkomen met die track. Jazeker Tim. En ik ben er echt trots op ook. Zij hebben weer gekozen voor een primeur in de Q-Music middagshow.
2: Wow.
0: Aanstaande donderdag gaat dat gebeuren. Ze hebben tot nu toe op Instagram al het een en ander prijs gegeven. Onder andere dus de tijd en de dag. Donderdagmiddag 4:15. Nou, dan kun je vaak in veel gevallen kun je de puzzel wel leggen. Dan is dat bij ons. Maar ja, Suzanne Freek, natuurlijk veel gebeurd het afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar. Waardoor zij niet meer iedere single hier bij ons zijn komen vieren. En komende donderdag dan komen ze wel degelijk weer de release van Pijnstiller bij ons vieren.
2: Ja, ik vind het echt leuk dat ze weer eens bij ons zijn.
0: Ja, de vrienden van de Q-Music Middagshow, mag ik wel zeggen. Het is wel een beladen liedje uiteraard. Het is een heel mooi liedje. Wat ze hebben gegeven op Instagram, dat klinkt zo.
4: Soms sta je op en is het een van die dag.
0: Ik heb dus gehoord dat ze dat hebben geschreven na aanleiding van.
3: Als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt. Maar het is echt niet hoor.
0: Je speciaal geschreven over jouw ellende. Ja, aanstelt 4:15. De primeur van Pijnstiller. Suzanne Freek.
4: Als je mijn gedachten eens.

0: Jesse, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: 25 jaar jong, uit Venray kom je.
1: Yes, klopt.
0: €21.700, 117 foute antwoorden gegeven. Jouw antwoord is nummer 118. Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
1: Ik denk en hoop vooral dat het uitkloppen van de poten van een campingtafel zijn.
0: Oh, jij hoopt dat het uitklappen van de poten van een campingtafel is. Dat is jouw antwoord.
1: Ja.

0: Κοπιά. Q-Music.
1: Maar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzink advies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzink kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzink advies.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
14: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
15: Kippie.
16: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
19: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
3: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
15: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
23: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
25: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
26: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
28: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Bijna 100 files, vertragingen langer dan 30 minuten op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Hendrik Ido Ambacht. 14 kilometer met 40 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 6 kilometer met 3 kwartier. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Dukenburg, daar staat een auto met pech. Je vertraging is 33 minuten en je file 8 kilometer lang.
29: Het geluid.
28: We zijn weer terug bij Jesse uit Venray. Goedemiddag.
30: Goedemiddag.
28: Je hebt zojuist jouw gok gewaagd voor €21.700. Heb je al enig idee wat je met dat geld zou doen als je zometeen die jackpot weet te pakken?
30: Ja, ik ben over 2 dagen jarig. Zo. En ik heb nog geen verjaardagfeestje gepland. Dus dan gaat het wel extra knap uitrollen als het goed is.
28: Jesse, bij deze de afspraak. Als jij zometeen het geluid goed hebt geraden, je wint €21.700, dan komen wij langs.
31: Ja, wij zitten er, hoor.
28: Ja, en DJ Donnie komt langs.
30: Dat is wel helemaal... Dat is wel helemaal mooi dat we 2 favoriete Q-DJ's erbij zijn dan. Nou. Ja.
31: Wij zijn zijn favorieten, heb je dat gehoord?
28: Ja, ik heb het gehoord.
31: Kun je nog 1 keer herhalen?
30: Jullie zijn mijn favoriete Q-DJ's.
28: Ja, wil je ook nog even herhalen wat je zojuist hebt gezegd als antwoord op de vraag, wat is het geluid?
30: Het uitklappen van de poten van een campingtafel.
28: Het uitklappen van de poten van een campingtafel is jouw antwoord voor €21.700. Yes. De jury heeft meegeluisterd, beste Jesse, naar jouw antwoord. Omdat jij bijna jarig bent, krijg je zo het thuisspel van het geluid opgestuurd als verjaardagspresentje.
30: Ja, dat is al sowieso mooi.
28: Dat is leuk, hè?
30: Zeker.
28: En de jury vertelt jou dat het antwoord niet goed is. Helaas.
30: Jammer.
28: Ja, dus
30: jammer.
28: We komen ook niet op je verjaardag, helaas. Dat is ook... Nee.
30: Ook jammer.
28: Dank voor het meespelen. Fijne verjaardag, Jesse.
30: Yes, dankjewel.
28: Fijn uitzending nog. Dankjewel. Nieuwe waarde van het geluid is €21.800. We gaan naar het laatste nieuws. Dat krijg je van Evie.
32: Goedemiddag. Het is de warmste 29 september ooit. Het is nu officieel, want bij het meetstation in de Bilt is de 25,9 graden aangetikt.
28: Graden zit.
32: Zo. Dat is helemaal niet goed, hoor.
28: Oh nee, dat is helemaal verdrietig.
32: Gemiddeld zou het eigenlijk nu een graad of 16 moeten zijn. Oh. Dit is nog nooit voorgekomen.
31: Ja, El Niño, hè?
28: Is dat nu al? Nee, toch?
31: Ja, het is al begonnen.
28: El Niño. Is die El Niño al begonnen?
31: Ja, het is al begonnen.
28: Ik dacht dat er zo van El Niño countdown zou komen.
31: Nee, El Niño. Maar de komende maanden houdt het ook nog aan, hè, El Niño.
28: Maar leg even El Niño uit dan.
31: Ja, het is een enorme weersverschijnsel.
32: Leg even El Niño.
28: Ja, leg even in een paar zinnen El Niño uit.
31: 3 uur?
28: Nee, gewoon even een paar zinnen. Het wordt heel warm, toch?
31: Nee. Op plekken waar het normaal heel warm is, kan opeens heel veel regen vallen. En op plekken waar het normaal heel veel regen valt, kan opeens droogte zijn. En bosbranden en ellende.
28: Dat is echt niet goed, dus.
31: Nee.
32: Nou ja, maar het is ook gewoon klimaatverandering.
28: Ja, dat is ook zo.
32: Ja. De hacker die is opgepakt in het onderzoek naar die hackersgroep Shiny Hunters, die wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland.
2: Wat een verhaal is dit.
32: Ja, plannen daarvoor die zouden zijn ontdekt op zijn laptop, zegt de politie. Die verdachte is Pepijn van der S, nog maar 24 jaar, komt uit Amsterdam. Die hackersgroep Shiny Hunters die wordt gelinkt aan de grote hack bij Odido en de FBI. Nou, het is nog niet bekend of die Pepijn daar ook iets mee te maken heeft. En die 2 moordopdrachten, dat is ook weer een aparte zaak. Dus het wordt allemaal apart onderzocht.
2: Maar dit mannetje van 24 heeft dus al een keer vastgezeten. Is dus weer vrijgekomen, heeft zijn tijd uitgezeten. Is toen aangenomen bij een heel groot gerenommeerd cybersecurity bedrijf in Nederland. Waarvan die directeur nu inmiddels in een interview heeft gezegd, ja, wij geloven in tweede kansen. En hij, deze Pepijn, zei echt, ik heb mijn leven gebeterd. Ik doe dit soort praktijken niet
32: hij
2: meer.
32: Hij zou zijn talenten gaan inzetten voor juist het goede.
2: Ja, en nu is hij door de DSI, de dienst speciale, ik weet even niet waar de I voor staat, is hij van zijn bed gelicht waar zijn moeder bij stond te kijken. Ja. Omdat hij dus misschien wel leider is van een van de grootste hackgroepen ter wereld.
31: Het wordt gezegd toch dat hij leider is.
2: Ja, en dat wordt nu een beetje gefluisterd. De FBI die denkt dat hij er flink met een vinger in zit in deze pap.
31: Interventies, de I.
2: Ah ja, dat is de interventie, ja, de interventie I. Ja, ik vind het echt, dit wordt natuurlijk een Netflix-serie ergens in de komende jaren, maar dit omdat er gewoon ieder uur is er nu wel nieuws rondom deze Pepijn van de S. Het is echt een krankzinnig verhaal.
32: Nog steeds is het eten van vlees niet weg te denken uit onze cultuur, blijkt uit onderzoek. Ja, vega-producten zijn wel ietsje populairder geworden, maar toch eet 95% van de Nederlanders vlees. En vrouwen die stappen ietsje vaker over op vega dan de mannen. En een record voor Wilma uit Den Haag.
2: Oh, wacht eens eventjes. Wacht eens eventjes.
32: Ja, dit is een record.
2: Hoi.
4: Eefjes boek. Of World Records.
2: Wat zo?
32: Wilma uit Den Haag is de oudste waterskier ter wereld. Zij is 92 jaar.
31: Wauw!
32: Lopen doet ze met een rollator. En ze heeft aan elke arm iemand nodig om haar op de waterskis te krijgen. Maar eenmaal op het water, dan vliegt ze.
5: Als er iemand me brengt, dan kom ik wel. Ik kijk ook vaak als er een groep is of zo. Dan zit ik op die stoel, die hebben ze altijd klaarstaan voor me.
2: Ze is 92?
32: 92 jaar en 4 maanden. En als ze dus niet zelf skiet, dan zit ze lekker aan de kant te kijken. En op de waterskiclub in Honselersdijk, daar mag iedereen haar oma noemen.
2: Ah, oma Wilma.
6: Domien en Anton.
2: Bob Marley naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat.

0: Like Your Music. Alarmschijf van deze week ga je zo meteen horen. Het is van de meest besproken vrouw van afgelopen weekend, Taylor Swift.
1: Ja.
0: Ja, ik zie online veel liefde en veel haat voorbij komen.
1: Nou, heel veel haat toch?
0: Ja, het is een beetje in welke bubbel je zit. Ja. Ik ben een Swiftie, maar ik zit aan de niet zo gezellige kant van de Swifties.
1: Oh, jij vindt niks?
0: Nou, ik vind niks. Ik vind niet de allerbeste Taylor Swift. Maar ik heb dus ook het idee, wat Mattie onder andere ook zei, dat je hem wat vaker moet horen.
1: Die moet indalen.
0: Ja, absoluut. En dat was bij de tweede van Filia ook. Dus ook echt een enorme klassieker. Die gaat onder je huid zitten. Dat is bij de alarmschijf van deze week ook. Dus ik ben heel blij dat die alarmschijf is, want dan kunnen we namelijk extra vaak draaien. Je gaat hem horen na verdubbel je salaris. Eerst even terug naar vorige week. Precies 1 week geleden. Toen verdubbelde Wendy haar salaris. Zij won 1600 euro. Tennis is goed. En wie schildert beroemde schilderij de waterlelies?
2: Monet.
0: Ja, dat is goed! Ja! Oh, yes! Oh. Nou. Jeetje!
3: Verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
0: Dat was toen en vandaag is vandaag. Sander, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: En welkom in jouw arena.
5: Dankjewel.
0: Jij bent marketingcoördinator.
5: Juist, klopt.
0: Bij een bedrijf, een winkel waar mensen die van fotografie houden wel van gehoord zouden kunnen hebben.
5: Dat hoop ik van harte, want het is mijn taak dat wij herkennen.
0: Ja, je bent goed. Ja, jullie zijn best wel groot, toch?
5: Ja, redelijk groot. We hebben inmiddels 8 winkels in Nederland en België. Maar we zijn voornamelijk begonnen als online e-commerce.
0: Ja, echt leuk.
5: En daarin doen we het nog steeds hartstikke goed.
0: En jij werkt voor Camera Nu.
5: Ja.
0: Ja, wat maakt jouw werk zo leuk als marketingcoördinator daar?
5: Nou...

0: Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2700 euro. Dan moest ik nog vragen, hoeveel, wat verdien jij eigenlijk als marketingcoördinator?
1: Ik verdien 2700 euro.
0: Ja, voor hoeveel uur is dat?
1: 40.
0: Je bent zelf 25 jaar jong, nou daar was ik gebleven. Mocht het dus lukken, dan win jij 2700 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord voor in de spaarpot.
1: Helder.
0: Ben je er klaar voor?
1: Kom maar door.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Bij welke fastfoodketen kun je een Big Mac halen?
1: McDonald's.
0: Met welk lichaamsdeel geef je een high five?
1: Een hand.
0: Wat is de wortel van 64?
1: 8.
0: Van wie is de huidige alarmschijf Patient Zero?
1: Pas.
0: Van welk automerk ken je de modellen Octavia en Fabia?
1: Skoda.
0: Wie is de huidige...
1: Antwoord was Taylor Swift.
0: Ja, is goed. Wie is de huidige minister van Algemene Zaken?
1: Pas.
0: In welke havenstad pak je de veerboten naar Vlieland? Mag je passen.
1: Harlingen.
0: Hoe heet een tandarts die gespecialiseerd is in beugels? Een tandarts gespecialiseerd in beugels?
1: Orthodontist.
0: Uit wel hoeveel completen bestaat het Wilhelmus? Mag je passen.
1: 12?
0: Nee! Fucky! Nee, 15 was het juiste antwoord.
1: Ah, close.
0: Ja, en ik wil je nog helpen door hem te laten passen. Dan had je misschien nog kunnen googlen. Ik moet wel zeggen, de klok was wel echt in je nek aan het hijgen.
1: Ja,
0: het werd kantje boord. De laatste vraag die ik had willen stellen is... welke kleur heeft Bert van Bert en Ernie? Had je die geweten uit je hoofd?
1: Geel
0: was het juiste antwoord geweest. De minister van Algemene Zaken. Ja, zijn naam is heel simpel Rob Jetten. Die stond nog in de pas. Ja, helaas. Je gaat nat op vraag 9. Niet 12, maar 15 compleet heeft het Wilhelmus. Je hebt 7 vragen goed beantwoord. Toch 70 euro cash krijgen van Q-Music en Tempo Team. Maar niet die gedroomde 2700 euro, beste Sander.
1: Nee, nou, dan gaan we even sparen.
0: Dat dacht ik. Ik weet je sowieso een mooie huwelijksreis. En ga lekker genieten van de Witte Broodsweken.
1: Helemaal, dankjewel.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q-Music app.
2: De Q-Music alarmschijf.
4: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new

0: Taylor Swift, alarmschijf van deze week, Patient Zero. Daarvoor spelen we met Sander Verdubbel je salaris. Hij ging helaas nat op vraag 9 uit hoeveel coupletten het Wilhelmus bestaat. Hij zei 12, gokte diep, het zijn er 15. Onwel €70, je bent welkom in de arena. Als je aanmeldt via qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur, het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag, de op dit moment oudste coureur in de Formule 1... die plakt er sowieso nog een jaartje aan vast. Je hoort zo wie dat is.
0: Icona Pop komt eraan, I love it.
2: ...51% in mij wil latten.
3: Je hebt het er al helemaal eens van.
2: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
4: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
21: Allsafe geeft ruimte.
22: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
23: Die wil ik.
24: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
23: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
22: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
25: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
30: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
29: Yeah.
31: Het geluid
32: van Q-Music is nu waard
0: €21.800.
33: Als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt. Maar het is echt niet hoor. Het is gewoon niet leuk.
0: Dit weet ik.
32: Weet jij al wat het is?
34: Meld je nu aan in de Q-app en speel mee.
0: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
1: Goedemiddag. Het is een opvallend warme dag vandaag. En we hebben ook weer een weerrecord te pakken. Meer daarover vertelt Buienradar.
35: Het is nog nooit zo warm geweest op 29 september. In de beeld 25,9 graden, bijna 26 graden. Ja, dat is echt nog nooit voorgekomen sinds we meten. We meten eigenlijk een beetje sinds 1901.
0: Wat is deze man opgewonden?
36: Ja, dat is Mark de Jong.
0: Is Mark de Jong van Buienradar.
36: Die ging viral hè, vorige week.
0: Oh, is hij dat?
36: Ja. Ja.
1: Ja, gemiddeld zou het nu eigenlijk een graadje of 16 moeten zijn. Voorlopig geen grote stakingen en acties meer in het land. Want nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn, schorten de vakbonden alle acties op. Het minderheidskabinet hoopt nu eindelijk genoeg steun te krijgen voor de begroting. Er is steeds meer bekend over die arrestatie van hacker Pepijn van der S. Het AD meldt dat zwaar bewapende agenten met flitsgranaten zijn huis in Amsterdam zijn binnengevallen. De FBI ziet van der S als een van de leiders van hackersgroep Shiny Hunters, die onder andere Odido hackte. Maar hij zit misschien ook achter 2 moordopdrachten.
32: De Formule 1.
1: Ja, hij is met 45 jaar op dit moment de oudste Formule 1-coureur, maar hij gaat gewoon nog een jaartje door hoor, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen raced al sinds 2001 in de Formule 1.
0: Goed nieuws.
36: Ja, nou ja, kijk, dat team waar hij voor rijdt, dat moet allemaal nog een beetje opstarten. Dus hij rijdt vooral achteraan. Hij rijdt hem niet eens uit trouwens.
1: Zonnig en, wat ik al zei, hartstikke warm. Ja, het is overal nu een beetje zo rond de 25 graden. Maar in Maastricht hebben ze de 28 graden al aangekikt.
36: Jeetje.
1: Morgen dan is het ongeveer net zo warm. Maar dan is er ook kans op bewolking en regen.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Het is op dit moment best wel druk op de Nederlandse wegen. 100 files in totaal. Ik zit even te kijken hoe lang alles bij elkaar duurt. Nou, dat kan ik snel niet vinden. Vertragingen langer dan 50 minuten. Ik heb het inmiddels gevonden. Meer dan 600 kilometer. Vertraging langer dan 50 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoetewoude Rijn, Dijk en Ippenburg. Door een ongeluk 14 kilometer met 1 uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Wil je richting Berg op Zoom, dan kun je beter Rotterdam volgen over de A13 en de A20. En dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergzoek en Dordrecht Centrum. 13 kilometer. Vertraging daar is 51 minuten.
2: Hoppa, het is 3 over 5 op dinsdagmiddag.

0: Love It in de Q Music Middagshow.
1: Gezellig!
2: Gezellig!
3: Ja, dit zijn Renate Rothuis en haar Dinnies.
0: 6:05, goedemiddag. Het is de middagshow voor 29 september 2026. Altijd leuk om wat van je te horen, middel van een bericht in de Q-Music app. Ja, vooral veel berichten over het weer van vandaag. Het is natuurlijk een beetje een droevig record. Want normaal is 16 graden.
2: Ja, volgens Buienradar is normaal een beetje rond de 16 graden.
0: Ja, en vandaag tikt de thermometer in Maastricht 28 graden aan.
2: Ja.
0: En in de beeld was het rond de 26.
2: Ja, 25, nog wat.
0: Ja. Ja, jij hebt hem vandaag aangetrokken.
3: Ja, ja, nou ja, ik heb er ook al ingelegen.
2: Ingelegen?
3: In de zee.
0: Nee, vandaag al?
3: Ja, ik heb gezwommen vanochtend.
0: Oh ja, wat, je hebt ook gelijk ook.
3: Ja, dat kan nu nog, hè.
0: Maar het kan bij jou natuurlijk altijd. Kan straks in november, ga je ook nog wel eens een keer een duikje maken.
3: Nou ja, het water is warm. Het is echt lekker.
0: Ik zie ook een foto van Dennis binnenkomen. Die is ergens in een Nederlands meertje aan het zwemmen. Zegt prima te doen zo vandaag met deze temperaturen. Erik zegt, de korte broek is er helemaal niet uit geweest, joh. Zoute landen, nog altijd zonnig. En Jeffrey zegt, hier ook de korte broek aan. Maar vandaag is dus wel een beetje de laatste dag, toch?
2: Ja, het blijft nog wel warm. Het wordt wel steeds iets minder warm. En morgen wordt het geloof ik ook nog wel heet. Maar,
3: morgen gewoon 26 graden. Dus de korte broek die kan wel aan, maar wel in de regen.
0: Ja, precies. Ja. Dus ja, morgen dan wel met 26 graden in de plassen te stampen.
2: Korte regen.

0: sowieso altijd geinig om te zien ook dat er dan mensen zeggen, als wij over de korte broek, die kan wel aanbeginnen, dat ook mensen gewoon het hele jaar door in korte broek lopen.
1: Ja, precies. Dat kan ook prima.
0: Het mag ook, maar wij moeten ergens paal en perk stellen. En bij ons is de regel 20 graden in de beeld. Vanaf dat moment dan mag de korte broek wel aan. Maar ik vind ook, vanaf vandaag moeten we er ook een beetje mee stoppen.
1: Uitfaceren.
0: Ja, want is het straks als het dus lente is en het wordt weer 20 graden, is het lekker om weer te kunnen horen dat de korte broek...
1: Dat is niet uniek meer.
0: Exact. Hey, ik mag zometeen iets leuks bekend gaan maken.
1: Wat ga jij zeggen?
0: Nou, dat ga ik niet nu zeggen. Dat ga ik zo meteen doen. Ja. Ik mag iets bekend gaan maken waar ik mega trots op ben. Een kleine hint. Ja.
1: Is dit wat ik denk dat het is?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Verdorie.
0: Dat zou naar Stella Left.

0: Stella Lefty en Boston in de Q-Music middagshow. Hey, dit is even gek wat we nu gaan doen.
1: Ja, dit is een momentje.
0: Ja, maar dat is ook niet het momentje waarvan ik had verwacht dat het vandaag al zover zou zijn. En ik ga het ook niet alleen doen. Ik heb namelijk aan de telefoon Snelle.
2: Yeah.
0: Hey. Lars, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het? Nou ja, dat kunnen wij al aan elkaar vragen. Maar wij weten best wel goed van elkaar hoe het een beetje gaat. Gefeliciteerd, moet ik even op de radio zeggen, met de zwangerschap van jouw vriendin Sterre.
3: Ach, wat lief. Ja, dankjewel.
0: Gaat het allemaal goed?
3: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ja, zeker. Nee, dat kan niet beter eigenlijk.
0: Gelukkig.
3: En ik ben me ervan bewust dat dat een blessing is. Dus gaat heel goed.
0: Hey Lars, wij spreken elkaar in dit radioprogramma omdat vandaag wij min of meer iets bekend mogen maken. Alleen, ik heb zojuist de mail gekregen van datgene dat wij bekend mogen maken. En wij mogen eigenlijk niks bekend maken vandaag.
3: Nou, dan hang ik weer op.
0: Okay, bedankt. Yo, hier is hij samen met Maan. Dit is snel en blijven slapen. Hé, hey, kijk, Lars.
1: Ja.
0: We mogen bekendmaken dat wij een rol gaan spelen in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland.
1: Nou,
3: ja. Ja. Goed, hè?
1: Jullie met z'n tweeën?
0: Ja, Snelle en ik, wij worden toegevoegd aan het team van The Voice of Holland in het nieuwe seizoen.
1: Komt er een vijfde stoel?
0: Daar mogen we niks over zeggen.
1: Gaan jullie optreden als duo?
0: Nee, we gaan niet. Nou ja, we treden wel op als duo, maar we gaan niet zingen als duo.
1: Ga je het presenteren?
0: Ja. Nee, we gaan het ook niet presenteren. Ja, Lars, wat mag jij erover zeggen, denk je?
3: Ik mag alleen zeggen dat ik het een waanzinnig programma vind. Dat de dagen die ik met jou tot nu toe heb doorgebracht in de al dan niet wel stoel, kijk maar wat het wordt. Die waren in ieder geval heel gezellig. En volgens mij is het ook wel iets wat we allebei heel vet vonden, toch? Dat, tenminste, jij vond het wel echt eervol ook om door de Air Voice gevraagd te worden, toch?
0: Nou, en ook om het samen met jou te doen. Ja, het is een beetje gek, want ik storm altijd heel erg aan influencers en aan bekende mensen die dan zeggen, nou, hallo lieve luisteraars, lieve volgers, ik heb echt een heel vet project, mag er niks over zeggen. Maar ja. De reden dat we het vandaag wel zeggen is omdat het via een mediapodcast is het nieuws een beetje gelekt.
1: Ja, Tina Nijkamp.
0: Tina Nijkamp heeft het min of meer bekend gemaakt. Dus we mogen er vandaag in ieder geval over zeggen dat wij inderdaad in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland te zien zijn. Maar ja, dus we mogen niet vertellen wat onze rol inhoudt.
1: Dit is toch irritant?
0: Ja, dat is heel irritant. Zal ik dat? Maar Lars, ik sluit me helemaal bij jou aan. Want we hebben inderdaad al wat dagen met z'n tweeën doorgebracht. En ik vond het echt onwijs leuk. Wij zijn bij elkaar geparkeerd. Jij als Nederlands supertalent, top 40 ster. En ik als radioslemiel. Dus ik mocht een beetje laven van jouw talent en meeliften op jouw naam. En samen.
3: Hey, dat doet hij dus de hele tijd. Hè? Dat doet hij zichzelf zo tekort. Nogmaals, we hebben al een klein beetje samen mogen. Ja, ik moet de hele tijd op mijn woorden letten.
0: Ja.
3: Maar we hebben al samen televisie gemaakt, laten we het dan maar zo noemen.
0: Ja, goed, netjes.
3: En hij heeft best verstand van zaken, hoor, jongens, kan ik vertellen.
0: Ja, allebei.
1: Maar is dit de reden waarom jij zo vaak afwezig was?
0: Nou ja, dat is de goeie. Ja, dit is ook de reden waarom ik er gisteren niet was. En waarom ik ook een paar weken geleden er twee dagen op rij niet was. Het is er best wel wat tijd in gaan zitten in datgene dat we de afgelopen periode hebben gedaan. En punt.
3: Ja, dit is echt moeilijk, dit, hè?
0: Het is echt
3: dit
0: moeilijk.
3: Ik helemaal nergens over. Nee, zo, maar het is wel heel vet.
0: Ja,
3: het is heel
1: wanneer kunnen we dit dan zien?
0: Ja, weet ik ook niet of ik dat mag zeggen. Weet ik niet. Dat moet je aan RTL vragen.
1: Nou?
0: Dan moet je Edson even bellen, want die presenteert natuurlijk met Chantal Jansen.
1: Hadden jullie ook een knop? Mag je op een knop drukken?
0: Nou, dat. Nee, mag je ook niet zeggen.
1: Ja, nou, ik vind het.
3: Ja,
1: echt.
3: Dat mogen we niet zeggen.
1: Ja? Ja?
3: Maar ze kunnen ons ook niet meer ontslaan. Ja.
0: Ja, we hadden een knop. Ja, goed Lars, we houden de knop. En daar laten we er nu bij. We hangen ook op, want anders gaan we dingen zeggen waar we later spijt van krijgen. Ik zie jou snel, binnen een studio of buiten een studio. Maar ik vond het inderdaad tot nu toe wel heel leuk om dit met jou gedaan te hebben.
3: Ik ook. En ik hoop niet dat je nu boze mailtjes krijgt.
0: Ja. Zowel vond ik ook heel leuk dit. Ja.
1: Of dat jullie nu uit het programma geknipt worden.
0: Als je ons niet ziet in het nieuwe seizoen van The Voice, dan komt het door dit gesprek. Lars, tot gauw, jongen. Dankjewel.
3: Thanks,

0: vaker.
1: Mijn maat, Snelle, a.k.a. Lars. En Maan en blijvend slapen in de Q-Music middag.
2: Ja, maar wat was dit nou?
1: Sorry, ja, dit was echt niks. Het was echt een natte wind.
2: Ja,
1: een heel klein nat windje waar je dan nog de hele avond last van hebt.
2: Hier, Lisette zegt, hallo comeback coaches. Zijn jullie de comeback coaches?
1: Comeback coaches, ik weet niet wat ik daarover mag zeggen. Ik mag daar niks over zeggen.
2: Of het wildcard team? Zijn jullie het wildcard team?
1: Wildcard team? Nee, ik weet niet. Ik mag daar niks over zeggen.
2: Ja, ik zie het aan je kop, man.
1: Nee, ik mag er niks over zeggen. Ook nog een bericht binnenkomen van Chantal.
3: Gaan zij de Voice echt jureren?
1: Of bij de Voice gaan jureren? Nee, ik weet niet wat ik daarover... Ik mag daar niks over zeggen.
2: Ik zou voor haar niet drukken.
1: Dankjewel, Chantal, voor je bericht. Binnenkort meer. Dat zou ook morgen kunnen zijn of volgende week. Maar het gaat in ieder geval om het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Dus niet The Voice Kids, want dat gaat binnenkort lopen op RTL 4.
2: Want Snelle is daar al een keer coach geweest.
1: Ja,
2: toch?
1: Dat klopt. Die is anderhalf seizoen coach geweest. Dat wil zeggen, die is één seizoen coach geweest. Dat heeft iedereen mogen zien. En het andere seizoen is nooit op tv geweest.
2: Okay.
1: Snelle heeft ervaring met coachen. Ik weet niet of je dat nodig heeft.

0: Alex Warren bij Q-Music. Passenger.
1: Het geluid.
0: Bo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. 28 jaar uit Rotterdam kom je.
2: Ja, volgens mij.
0: 21.800 euro is de waarde van het geluid. Je mag het zeggen, wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
2: Volgens mij is het geluid het omlaag drukken van de klep van een groensnijder met mandolinefunctie.
0: Nou, Bo, ik heb in de afgelopen 8 jaar dat ik het geluid heb mogen spelen vreemdere antwoorden gehoord. En die bleken dan waar te goed te zijn. Dus ik kijk nergens meer van op. Jouw antwoord, ik heb even meegeschreven. Het omlaag drukken van de klep van een groentesnijder met mandolinefunctie.
3: Wat is een mandoline?
2: Jazeker.
3: Hallo, wat is een mandolinefunctie?
2: Ja, een mandoline kan je heel dun je groente of fruit meesnijden.
0: Oh, jij dacht het instrument?
3: Ja,
0: met de mandoline. Oké,
2: bijvoorbeeld.
0: Het omlaag drukken van de klep van een groentesnijder met mandolinefunctie.

0: En tik op ja. Q Music. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
6: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
5: Yeah, yeah, yeah.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
18: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: aan 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Best wel druk op de weg. 113 files. Vertraging langer dan 35 minuten op de A4. Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Ippenburg. Door een ongeluk 14 kilometer. 1 uur en 12 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door een auto met pech. 8 kilometer met 3 kwartier. En de A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Eemnes. 10 kilometer, 52 minuten.
4: Het geluid.
3: Bo, welkom terug. Hallo, 28 jaar jong uit Rotterdam. 21.800 euro is de waarde van het geluid. Ja, jij hebt een zeer uniek antwoord gegeven zojuist. Hoe kom je daar nou bij?
5: Het kwam eigenlijk ineens in me op.
3: Jij hebt gezegd het omlaag drukken van de klep van een groentesnijder met mandolinefunctie.
5: Ja, klopt.
3: Die mandolinefunctie, dat is echt voor jou dus essentieel voor dit geluid. Dat hoor jij echt terug, die mandoline hoor jij terug in het geluid van Q Music.
5: Ja, die geven een extra klik namelijk.
3: Oh, dat is het. Jij hoort dus zeg maar dat opeenvolging van de geluiden in het geluid dit jaar.
5: Ja.
3: Oké, okay, Bo. Ja, ik hoop het ook voor je. Ach, ja, nu hoort het. Dat was die, ja. Bo, de jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord. Het omlaag drukken van de klep van een groentesnijder met mandolinefunctie. Nou, zou ik je zeggen, Bo, ik zat hier ook toen het geluid geraden werd rondom dat opzetbrilletje voor het toilet. Weet je dat nog? Ja. En toen weet ik nog dat ik met die kandidaat aan de leiding en dacht, wat is dit een debiel antwoord? Wat is dit een raar antwoord om te geven voor, wat was het, 50.000 euro? En toen was het goed. Ja, ik kijk nergens meer van op. Het omlaag drukken van de klep van de groentesnijder bij mandolinefunctie. De jury zegt, Bo, dat dit niet goed is.
5: Jammer.
3: Helaas. Ja, ik vind het echt een uniek en dapper antwoord, maar niet het juiste antwoord op de vraag wat het geluid is van Q-Music.
5: Nee, helaas.
3: Bo, dank voor het raden. Dat is heel fijn. Ik wens jou een hele mooie dinsdag.
5: Hetzelfde.
3: Dag, Bo.
5: Fijne uitzending.
3: Yo, dankjewel. 21.900 euro is de nieuwe waarde van het geluid. En om 6:30 spelen we verder. We gaan naar het laatste nieuws. Eefje, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen niet meer betalen. Dat zegt het Rode Kruis. Dat komt doordat alles gewoon duurder wordt. De boodschappen, maar ook energie. En ook tanken.
3: En hier komt een stukje audio daarbij.
7: Niet iedereen kan zijn auto wegdoen. Ook als je dus niet heel erg veel verdient, maar wel een baan hebt waar je naartoe moet. En voor sommige mensen betekent dat gewoon realiteit is. Ze moeten kiezen voor of brandstof voor de auto of eten op tafel.
3: Dat is verdrietig, hè? Liever een volle tank dan een volle buik.
8: Maar zo schrijnend.
3: Ja, dat is schrijnend, vind ik echt.
6: Ja, 9 op de 10 mensen die al hulp hebben van het Rode Kruis, die slaan bijvoorbeeld wel eens hele maaltijden over.
3: Zo.
6: Voorlopig geen grote stakingen en andere acties meer in het land, nu de bezuinigingen op verschillende uitkeringen van tafel zijn. De vakbonden zijn daar blij mee. En het minderheidskabinet hoopt nu eindelijk genoeg steun te krijgen voor de begroting. Afgelopen weken werden in het hele land acties gevoerd tegen de bezuinigingen. Zo lag laatst nog het openbaar vervoer een dag lang plat. TikTok-rijen die zorgen ervoor dat huizen minder waard worden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
3: Ja.
6: Ja, TikTok-rijen ontstaan vaak nadat een plek is opgehyped op de socials. Een of andere frietent of een bakker met een speciale croissant. Ja, dan staat het daar in no time bomvol mensen. En die laten ook allemaal afval achter en zo. Huizen in de buurt van zo'n plek worden soms tienduizenden euro's minder waard. Soms is er een waardedaling van wel 40.000 euro.
8: Kun je die bewoners niet gewoon de fastpass geven? Dat ze niet in de TikTok-rij staan. De fastlijn.
3: Ja, dat is wel een goeie. Ja, dat als je dat huis koopt, dat je dan dus wel daarbij een fastpass krijgt. Ja. Dat je altijd voor mag dringen op die TikTok-rij.
8: Als eerst het frietje krijgt.
3: Maar het is echt vervelend hoor. Als je de Negen Straatjes bijvoorbeeld is zo'n buurt in Amsterdam waar veel van dit soort
8: Fabelfriet.
3: Fabelfriet zit daar, van die truffelfrieten. Daar is je komt daar echt, ook als je daar gewoon een boodschap moet doen als Amsterdammer, je komt er gewoon niet doorheen. Nee. Echt verschil. Ik zag gemiddeld 11,4% daling toch van de huizenprijzen, van de waardes van de huis.
6: En het is voor veel mensen herkenbaar. De gekke, ongemakkelijke appjes die je vader of je moeder je soms sturen. Op de socials gaan deze rond als de dad text en mom text. En een socioloog vertelt erover bij het laatste nieuws. Ja, het is vooral toch een generatieding. Onze ouders zijn gewoon iets minder bekend met de digitale do's en don'ts. Vaders die zijn vaak droog en kortaf. Nou, je stuurt bijvoorbeeld een filmpje van je kind dat zijn allereerste stapjes zet. En je krijgt terug een duim.
3: Duimpje omhoog! Ja. Of echt een heel bericht over dat het iets heel moois gebeurt op je werk of zo. Of echt iets dat je hart even uitstort bij je pa.
8: Eén duim.
3: Duimpje.
6: Ja, of oké.
3: Oké, die is ook goed. Ja, die is ook lekker. Oké.
6: Nou, moeders zijn over het algemeen dan weer te lang van stof vaak. En vaak bezorgd. Die appen je dingen als kleed je je wel warm aan?
3: Ja.
6: En eet je wel goed?
3: Ja, zo herkenbaar.
6: En waar zowel vaders als moeders in blunderen, ze gebruiken emojis verkeerd.
3: Nou, er is toch de meest verkeerd gebruikte emotie door onze ouders.
8: Ja, ik weet welke je gaat zeggen.
3: Dat is dat poppetje dat moet lachen van het huilen.
6: Ja.
8: Oh, die?
3: Ja, die gebruikt mijn moeder echt zo vaak verkeerd.
8: Zoals?
3: Maar ook ooms en tantes. Nou, stel ik stuur een bericht over iets dat heel verdrietig is. Maar echt verdrietig. Mm. Dan krijg ik soms het poppetje terug dat huilt van het lachen.
8: Oh, en dan denkt ze dat echt huilen is.
3: Zij denkt dan dat het poppetje is dat huilt. Maar dat is het poppetje dat huilt van het lachen. Maar wat dacht jij dan?
8: Nee, nou ja, ik dacht dus dat die drie drupjes naar rechts. Weet je welke ik bedoel? Welke emotie dat is?
3: De drie drupjes naar rechts?
8: Nou ja, dat zijn drie van die drupjes. Die dikke drupjes naar rechts. Dat als een vrouw iets duidelijker. Nou, mijn moeder, die was dus laatst op de fiets zeik nat geregend. En toen heeft ze dus, gestuurd. Ik ben zeik nat geregend met die drie drupjes naar rechts. Ja, ik weet niet hoe je die omschrijft.
3: Kun je heel even opzoeken, Anton, hoe deze emotie in de officiële emotie woordenboeken heet? Want ik ben dus wel benieuwd.

0: 22 uur. Tot Mattie gaat rijden.
1: Let's go.
2: Morgen tussen 4 en 7 maak je in de Q-middagshow kans op een reis naar Hollywood om Miley Cyrus live te gaan zien. Die artist formerly known as Miley Cyrus. Tegenwoordig gaan ze door het leven als Miley. Mattie Valk heeft iets vets geregeld. Je kunt samen met iemand naar dat exclusieve en unieke concert van Miley in Hollywood. Moet er wel wat voor doen. Je moet een echte Hollywood filmposter maken met daarop de tekst: hey Mattie, ik wil naar Miley. Die poster die moet je dan ook even voor je raam hangen. Heel duidelijk aan de straatkant voor de duidelijkheid. Niet aan de achterkant. We hebben er namelijk niks aan.
3: Even in de achtertuin.
2: Even een fotootje ervan maken en je daarna aanmelden via Qmusic.nl. Ja, dan is het simpelweg wachten geblazen. Want morgen op woensdag stapt Mattie tijdens de Q-middagshow in de auto en rijdt hij naar de winnende poster. Staat hij bij jou voor de deur? Ben jij thuis? Dan win jij een onvergetelijke reis voor twee naar Miley in Hollywood. Al details via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Hey, er komen veel berichten binnen over mom-text en dad-text. Jij zei net dat jouw moeder de drie druppels naar rechts verkeerd gebruikt.
3: Ja, omdat die natuurlijk ook wel eens een beetje seksueel wordt gebruikt.
2: Ja, dat zegt Kim ook.
4: En ze worden heel vaak gebruikt in combinatie met een eggplant, met de aubergines of met de perzik, met de peentjes.
2: Ja, dus dan krijg je een eggplant, een aubergine met drie druppeltjes.
3: Ja, en zij bedoelt dus dat ze zeiknat was geregend.
2: Die andere mensen bedoelen ook dat ze zeiknat.
3: Ja, oké.
2: Ivo, die zit er zelf naast. Ivo zegt, er zijn ook vaak mensen die, ja, hoe ga ik dit nou uitleggen? De twee handjes tegen elkaar gevouwen gebruiken als een soort van amen, ik bid voor je, ik denk aan je. Maar dat betekent gewoon high five. Nou, ik zag Eefje helemaal een wegtrekker krijgen hier.
5: Ja, ik gebruik die vet vaak.
2: Want het is inderdaad een bid-emotie.
3: Ja, ik dacht voor bedankt.
2: Ja, mag ook. Ja,
3: dankjewel.
2: Dankjewel.
5: Ja, maar dat is goed dan, toch?
2: Dat is goed.
5: Ja.
2: De Ivo denkt dus dat het een high five is. Het is geen high five.
5: Geen high five.
2: Want als je amen intypt in je iPhone of in je Android, dan komt die emotie er boven drijven.
3: Ah.
2: Dan Daphne.
5: Namaste.
2: Dat zou nog kunnen, ja. En Daphne zegt, mijn oom eindigde voorheen elk appje met puntje over. Alsof we door een walkie-talkie praten. Ja, en ze schrijft ook, als verjaardagstaart krijg ik van mijn moeder al jaren een kaas-emotie. Dus een emotie, een plaatje van een stuk kaas. En ik lust niet eens kaas. Maar als je die emotie dus ziet en je weet niet dat het een stuk kaas is, dan zou het inderdaad ook een soort taartpunt,
3: gewoon een gebakje,
2: een beetje taart kunnen zijn. Ja. Ook een heerlijk bericht van Coldo.
6: Over het gebruik van emojis. Mijn vader sluit altijd af met 14 random emojis. En vraag hem niet waarom, maar dan komt er af en toe een kip voorbij en een ei. En een zwaaiende handjes. Maar ik heb geen idee wat hij

0: ATC bij Q Around the World. La la la la. Vorige week met vlag en wimpel door repeat of niet heen gefietst, Jamie Miller. En ik zei een week geleden nog:
1: alarmschijf.
0: Alarmschijf.
1: Maar ja,
0: Taylor Swift. Taylor Swift wacht op niemand. En wij kunnen natuurlijk niet wachten op Taylor Swift. Zij is alarmschijf. Dit is de next best thing van Jamie Miller.

0: Jamie Miller was bijna alarmschijf deze week. En toen kwam er opeens nieuwe muziek van Taylor Swift. Zo eerlijk moeten we zijn.
1: Maar kan alsjeblieft, maar dan ook echt alsjeblieft, ik smeek het je, Domien, ik smeek het je. Ja. Dit nummer dan volgende week de alarmschijf zijn. Echt, ik smeek het je. Ja. Want dit is zo'n goed nummer. Ja. Echt zonde om geen alarmschijf te zijn. Dus alsjeblieft, alsjeblieft. Ja.
0: Nee.
2: Nee? Nee. Waarom niet? Ja.
0: Wat denk je? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe de hazel
2: loopt. Taylor Swift komt weer met een
0: nee. Wie hebben wij overmorgen te gast?
2: Wat?
0: Wie hebben we overmorgen te gast?
2: Oh, Suzanne Freek! Suzanne Freek, natuurlijk.
0: We moeten toch vergaderen. Er kan nog van alles gebeuren. Vrijdagmiddag om 3:50 dan hoor je wat de nieuwe alarmschijf wordt en wie het stokje overneemt van Taylor Swift. Wij gaan naar het nieuws van 6:00. Even goedemiddag.
3: Goedemiddag. De FBI zegt dat hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties heeft aangevallen. Hoeveel ze daarbij hebben buitgemaakt, hoor je zo.
0: Kel van Ernst komt eraan. Sorry even. Fijne weekend.
4: Hey Mattie.
5: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
6: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
5: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Waar ben ik met die vuilniszak naartoe gegaan?
7: Ik denk dat jij naar gate 7 van Schiphol bent gewandeld om de eerste beste vlucht naar Mumbai daar te pakken en dat je 3 weken gebivakkeerd hebt met je
5: vrouw. Nee jongens, toen mijn brein weer aanging, stond ik in de supermarkt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
8: Hey Mattie.
5: Elke ochtend bij Q-Music.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
15: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
16: Kippie. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro, met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
20: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
21: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
22: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
19: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life. €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit?
1: Hoe lang draag je je lenzen en zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
4: Aldi.
23: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
10: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
24: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
25: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
27: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
28: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste.

0: 6 uor. Goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedenavond. Het is vandaag officieel de warmste 29 september ooit. Bij het meetstation in de beeld is 25,5 graden gemeten. Dat is nog nooit voorgekomen. 2026 is sowieso al uitzonderlijk zonnig. Want er is nu al net zoveel zonneschijn geweest als normaal in een heel jaar. Na een ernstig ongeluk blijft de N48 bij Zuidwolde in Drenthe tot morgenochtend dicht. Een auto en meerdere vrachtwagens zijn bij het ongeluk betrokken. Zeker 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt. Volgens RTV Drenthe is er schade aan het asfalt en aan de vangrails. De FBI zegt dat hackersgroep Shiny Hunter sinds vorig jaar ruim 140 organisaties heeft gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro afgeperst. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van de 24-jarige verdachte Pepijn van der S uit Amsterdam. Ze zien hem als een van de leiders van die hackersgroep, maar ook wordt hij verdacht van 2 moordopdrachten. Griekse voetbalfans die azen massaal op kaartjes voor de Nations League-wedstrijd tegen Oranje. Na de winst op Duitsland is het vertrouwen bij de Grieken flink gegroeid, vertelt onze voetbalverslaggever.
2: Riepke Bakker!
3: Binnen een paar uur waren alle 28.000 kaarten uitverkocht. En ik sprak hier net wat Griekse journalisten en die zeiden: wij verwachten dat iedereen fanatiek achter de ploeg gaat staan, wat fanatieker dan jullie in Nederland misschien gewend zijn. Nou, Oranje is gewaarschuwd.
1: De wedstrijd Griekenland-Nederland is donderdag om 9:15. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt vannacht af naar 14 tot 19 graden. Morgen ook weer warm. Zonnetje, maar later ook wolken en buien. Het wordt morgen 23 tot 29 graden ook.
0: 29 graden op 30 september. Q-verkeer Flitsmeis, meld 62 files. Vertragingen langer dan 35 minuten. Dat zijn er 3. Op de A2 richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp 13 kilometer, 38 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Limes-Aquaduct en Rijswijk Centrum 17 kilometer, 40 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden-Zuid 9 kilometer. Je vertraging 1 uur en 12 minuten.
4: Q-music. Domien en Anton.
0: Ja, goedenavond. Het is de middagshow van dinsdag met Bruno Mars, On My Soul, Anastasia zometeen. En eerst Calvin Harris.

0: Waar ga je naar naartoe?
1: Even de deur dicht.
0: Oh.
1: Dat is zo ongezellig.
0: Dat is mijn schuld, sorry.
1: Nee, dat geeft helemaal niet. Je had koffie in je handen, maar ik zie nu dat die deur open staat. Als die deur open staat en wij gaan aan klitsen, vind ik zo ongezellig.
0: Wat neurotisch.
1: Calvin Harris en Clementine Douglas, vind je? Blessings by Q. 6 over 6.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het is het begin van de avond van dinsdag 29 september. Het is de avond dat bekend is geworden dat ik samen met Snelle onderdeel ben van The Voice of Holland.
2: TV.
0: Daar mag ik niks over zeggen.
2: Ja, ik.
0: Nee, ik mag sowieso helemaal niks zeggen over wat ik daar precies ga doen. Ik mag wel zeggen dat wij er zijn voor de return. Dat mag ik zeggen.
2: The return?
0: Ja, de return.
2: The return of.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik mag verder niks erover
2: return
0: zeggen.
2: Return
0: nee,
2: of.
0: Nee. Ook niet nu weer een beetje gaan proberen te prikken en te zuigen.
2: Return of Wendy van Dijk.
0: Nee. Return of the Mac ook niet goed.
2: Return of the Mac.
0: Nee. Wij hebben Lars, a.k.a. Snelle, een uurtje geleden gesproken. Ja, wij mogen er allebei niks over zeggen. Maar jij is een slimme journalist.
2: Ja, Albert Verlinde ben ik eigenlijk.
0: Nou, jij bent Albert Verlinde van de Q-middag. Je hebt toch iets uit Lars weten te krijgen.
2: Hadden jullie ook een knop? Mocht je op een knop drukken?
0: Nou, dat. Nee, mag ik ook niet zeggen.
2: Ja, ik vind het
3: echt. Dat mogen we niet zeggen.
2: Ja? Ja?
3: Maar ze kunnen ons ook niet meer ontslaan. Ja.
0: Ja, wat een klap. Ja, we hebben dus op een knop mogen slaan, maar waarom? Dat mag ik verder niet zeggen.
2: Ja, maar 1 plus 1 is toch 3?
0: Ja, nou, dat maak jij ervan.
2: Oh ja.
0: Het is ooit een keer op televisie bij RTL op vrijdagavond.
2: Ooit?
0: Ja, ooit een keer. Ik weet niet precies wanneer, maar dat
2: over
0: gaat
2: er. 3 jaar.
0: Ja, dat gaat er wel even niet op. Nog een heerlijk avondje zomer in de herfst van 2026. Vergeet niet bij tijd van te genieten natuurlijk.
2: Hé, maar vannacht dus 19 graden. Hè?
0: Nee joh!
2: Dat is het normaal niet eens overdag.
0: Ja, maar jij bent er heel blij mee. Ik maak me er een beetje zorgen over.
2: Over het klimaat, hè?
0: Over het klimaat.
2: Oude drammer.
0: Ik vind het gewoon zorgelijk. Maar ook lekker. Morgen opnieuw de temperatuur die kunnen oplopen tot 29 graden. En het is vanavond de avond dat Anastasia in Avans live staat. Nou, dat is toch waanzinnig. Echt een Zero's artiest natuurlijk. In de Q-top 500 van de Zero staat ze er met 3 noteringen in. Haar hoogste notering.

0: Dit is Q-Music, Bruno Mars en On My Soul.
1: Ja, ik las laatst in de Quest iets bijzonders. Het volgende. 1 op de 10 Nederlanders verschoont het bed maar 1 keer maand.
0: Oh ja, gaat het hier
1: over. Ja, wij hebben het hier vaak over gehad,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, het vaak over gehad.
1: Want jij hebt wel eens bekend hier in dit showprogramma...
0: Ja, ja, ja.
1: Dat jij dat, nou, wat zullen we zeggen, 1 keer in de 3 jaar doet.
0: Ja, dat is nog ruim genomen, ja, 1 keer in de 3 jaar. Ja, ho, dat was wel voordat ik mijn teerbeminde natuurlijk in huis nam.
1: Ja, dit is echt 6 jaar geleden of zo.
0: Dit is echt een poos geleden, maar dat blijft echt aan me kleven, weet je. Dat en badhanddoeken, daar word ik echt door achtervolgd. Ja. Ik krijg nog regelmatig berichten van mensen op Instagram die mij op aanspreken.
1: Vind je het gek? Hoe was dat met die badhanddoeken ook alweer?
0: Ja, ja, gewoon als ze op een gegeven moment stijf gaan staan.
1: Oh, ja.
0: Dan gooi ik ze een keer in de wasmachine, ja.
1: Maar heb je ervan geleerd? Hoe is het nu?
0: Met de badlakens of met...
1: Nee, ik wil weten hoe het met bed is.
0: Schone van bed. Nou, we hebben hier laatst thuis in de huizen Verschuren Waagsveld hebben hier een gesprek over gehad. En ik heb nu beloofd om het 1 keer per week te doen.
1: 1 keer per week?
0: Ja, 1 keer per week. Dus wij verschonen nu 1 keer per week ons beddengoed. Omdat zij zegt van ja, onze kleine slaapt nog steeds regelmatig tussen ons in. Zij zegt ja, ik vind het ook wel fris voor die kleine. Dat die af en toe wat schone lakens onder dat lieve kleine hoofdje heeft.
1: Iedere nacht verlies je natuurlijk heel veel zweet. Miljoenen huidcellen, hè, dode huidcellen.
0: Komt dat uit de Quest ook allemaal?
1: Dat lees ik gewoon letterlijk voor hier. Trekt allerlei ongewenste gasten, onder andere bacteriën en schimmels aan.
0: Ja.
1: Gadverdamme.
0: Maar Quest kennende hebben ze uitgezocht hoe vaak je het moet doen, toch of niet?
1: Ja, jij bent wel echt helemaal van links naar rechts gegaan.
0: Ja, dat is lekker. Dat vind ik ook fijn.
1: Want de conclusie en het advies, ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Er is geen wetenschappelijk bewijs dat je slechter slaapt in een vies bed.
0: Aha.
1: En je zult ook niet snel vies worden als je lakens maar 1 keer per maand wast.
0: Ik voel alles er maar aankomt.
1: Toch is het simpelweg niet erg fris, Domien.
0: Maar?
1: Het advies is dan ook om minstens 1 keer in de 2 weken je bed te verschonen. Dus jij zit opeens heel erg goed. Je doet het te goed.
0: Nee, je verstaat mij niet goed. Ik zeg, ik heb beloofd dat ik het 1 keer in de week zou doen.
1: Oh, dat doe je nog niet.
0: De praktijk wijst uit dat me dat nog vrij veel moeite kost om dat 1 keer in de week te doen. Maar stel me gerust dat Quest nu zegt dat het 1 keer in de 2 weken... Dat red ik wel. 1 keer in de 2 weken is
1: goed. Ja, precies.
0: Dit is Q Music. Another komt eraan. Talk to you na Imagine Dragons.

0: Another 54 Ultra. It sucks. You back you. Het geluid. Alright, Patrick, goedenavond.
1: Goedenavond, mannen.
0: Hallo, hallo. Laatste kandidaat van vandaag, maar misschien wel de laatste kandidaat voor het geluid van Q-Music. Hoe lekker zou dat zijn?
1: Ja, dat zou heel lekker zijn.
0: Dan pak je even 21.900 euro. Patrick, je bent 26 jaar jong, komt uit Eck en Wiel en de jury wil van jou weten, wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
1: Ik denk dat het geluid is het kastje van een slimme autosleutel in het contact stoppen is.
0: Jouw antwoord, het kastje van een slimme autosleutel in het contact stoppen.

0: Kopja. Q-music.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
6: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
10: De Drive-Thru Quiz.
11: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
1: Win je, dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
11: Dat is goed, je wint jouw bolletje.
1: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-music app.
12: Q sounds better with you.
13: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
14: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe. Geeft ruimte.
18: Het is weer laat.
19: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, koopjesjager.
3: Ja, jij?
2: Ik zou even opletten.
3: Want het is weer kortingfestival bij Expert.
2: Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
24: Goedenavond, het is 6:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 36 files. Vertraging langer dan 20 minuten op de A4 richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk en Plaspoel-Polder. Pardon, 16 kilometer, 23 minuten. De A12 Lunette Oude Rijn op de hoofdrijbaan. Door een ongeluk 5 kilometer met 24 minuten. En de laatste is de A28, Utrecht-Amersfoort. Tussen Den Dolder en Leusden-Zuid, 9 kilometer. Je vertraging daar is 1 uur en 11 minuten.
12: Het geluid.
24: Patrick.
25: Goedenavond.
24: Welkom terug. Goedenavond. Het geluid is waard €21.900. Je hebt net al jouw gok mogen wagen en aan de jury laten kunnen laten weten wat jij denkt dat het geluid is. Zou je het nog één keer willen herhalen voor mij?
25: Ik denk dat het geluid is het kastje van een slimme autosleutel in het contact stoppen.
24: Ja, het kastje van een slimme autosleutel in het contact stoppen. Patrick, voor de mensen die niet met een auto rijden met een slimme contactsleutel. Hoe werkt dat precies? Je hebt een sleutel en die leg je in een vakje. En als dat gebeurt, dan kun je je auto starten.
25: Je klikt het hem er als ware in.
24: Ja, precies. Maar,
25: Alleen je draait hem niet om zoals een sleutel.
24: Exact, dat is net
26: het geen
24: geen echte sleutel.
26: Geen piemeltje.
24: Heeft geen piemeltje. Dat is wat heel grafisch beschreven. Het kastje van een slimme autosleutel in het contact stoppen voor €21.900. Patrick, wat er ook gebeurt, je krijgt sowieso het thuisspel van het geluid opgestuurd. Dat is lekker.
25: Zeker.
24: Dat is leuk. De jury laat weten dat jouw antwoord niet goed is.
25: Ah, jammer ook.
24: Dit is niet het geluid van Q-Music. Dank voor het meespelen.
25: Dankjewel.
24: En ik wens jou een hele mooie dinsdagavond.
25: Hetzelfde.
24: Dag Patrick.
25: Hoi.
24: Nieuwe waarde van het geluid is €22.000. En morgen vanaf 9:30 spelen we verder. Eefje heeft het laatste nieuws.
27: Goedenavond. We krijgen meer en meer details te horen over die hackersgroep Shiny Hunters en de arrestatie van de 24-jarige Pepijn van der S uit Amsterdam. Het AD schrijft dat zwaar bewapende agenten met flitsgranaten zijn huis in Amsterdam zijn binnengevallen 2 weken terug.
24: Wauw.
27: Ook nog in het bijzijn van zijn eigen moeder in Amsterdam. De FBI bedankt Nederland voor de arrestatie, want zij zien van der S als een van de leiders van Shiny Hunters. Die groep zit onder andere achter de hacks bij Odido, Ticketmaster en bij de FBI.
24: Hey, maar besef je even deze zin?
26: Ja, Odido, denk je nog, Odido, Ticketmaster, denk je nog, En dan de FBI.
24: De FBI! De FBI nu dus, thank you Netherlands, zegt voor het oppakken van deze gozer, van deze Pepijn. Ja, het is echt...
27: Ja, het onderzoek moet nog uitwijzen wat deze van der S dan te maken heeft met die groep. Maar vandaag werd ook bekend dat die Pepijn van der S wordt verdacht van 2 moordopdrachten. Nou, de Nederlandse politie kijkt daar niet zo van op.
28: Als Nederlandse politie zien wij al langer dat de wereld van cybercriminelen echt verhardt. Ze zijn bezig met cybercriminaliteit, met het witwassen van geld en plegen geweld. Dus wij staan daar niet van te kijken.
27: Pepijn van der S blijft voorlopig in de cel.
24: Hebben jullie de foto gezien van Pepijn van der S die rondgaat nu?
26: Ja.
24: Dat hij op de Amsterdamse grachten zit.
27: Ja, gewoon een jonge gast in een wit t-shirtje.
24: Kijk, ik begrijp echt wel dat de gemiddelde boef er niet uitziet zoals we de boeven kennen uit de films en de series. Ja. Maar dit is echt wat jij zegt. Dit is gewoon een mannetje, gewoon een jongetje dat goed is met computers. Die nu wordt verdacht van de meest verschrikkelijke dingen.
26: Maar zal hij niet gewoon ook met de FBI-hack, als hij daar echt bij betrokken is, zijn hand overspeeld hebben. Want dit
4: nou, dat is, hij heeft sowieso zijn hand overspeeld. Ja. Wat er hier ook uitkomt. En kijk, hij is nog een verdachte. Hè? Daarom noemen we hem ook, natuurlijk ook Pepijn van der S. Maar alles wijst wel zijn kant op. En ik denk, als je de FBI hackt, dan moet je wel echt ballen van staal hebben. Ja.
27: Maar die Shiny Hunters, zij ontkennen dat ze ook maar een band hebben met die van der S.
4: Dat zou ik ook doen, ja. Ja, ontkennen tot het niet meer kan, toch?
27: Kinderen die veel op hun telefoon of tablet zitten, die doen het minder goed op school. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek onder miljoenen kinderen. Ja, leerlingen zijn door hun telefoon sneller afgeleid, bijvoorbeeld tijdens het huiswerk maken. Dat hebben deze kinderen ook.
5: Ja, gewoon de scrollen, de video's en dan denk ik van ja, nog even één video en dan blijft het maar meer. Een appje binnenkrijgen of bellen of echt van alles.
6: Als ik vooral huiswerk moet maken, dan heb ik daar echt geen zin in.
27: Ja, en dan komt er niks van terecht, vertelde ze aan RTL. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die veel achter een scherm zitten ook lagere cijfers halen. En ik heb nieuws over bananen.
4: Yes!

0: Oké, wat is er aan de hand?
1: Nou, misschien heb je straks wel nooit meer bruine bananen in je fruitschaal. Oh.
2: Nooit meer een bruine banaan.
0: Hoezo dan?
1: Een Engels landbouwbiotechnologiebedrijf heeft de banaan een upgrade gegeven.
2: De banaan!
0: Sorry, wat heeft dat gedaan? Een Engels?
1: Een Engels landbouwbiotechnologiebedrijf.
2: Zo, even applaus. Oh. Twee keer achter elkaar zonder stot eruit hun mond krijgt.
1: Ja, dat is een goed woord, hè? Ja. Ze hebben de banaan gemodificeerd.
2: En de banaan!
0: Gemodificeerd, ja.
1: Nu krijgen mensen het hele verhaal niet mee.
0: Nee, maar dat is sowieso
1: nou ja,
0: programma.
1: Lang verhaal kort.
0: Google het maar even.
1: Je banaan blijft 2 dagen langer geel.
0: Sorry, ja. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. We gaan
1: nee, maar
0: nu
1: dat is gewoon het belangrijkste. Je banaan blijft gewoon voortaan 2 dagen langer geel.
3: Dat is geweldig.
0: Omdat dit landbouw...
1: Ja, ze hebben ermee gerommeld.
0: Ja, precies. Ermee heeft gerommeld.
1: Ja.
0: Maar is hij daarmee nog steeds even gezond?
3: Gezond.
0: Als, ja. als een banaan die wel kan verkleuren.
1: Ja hoor, okay. Zeker.
0: Dus die zijn puur alleen voor de kleur?
1: Ja, gewoon om ervoor te zorgen dat er minder weggegooid worden.

0: Maar wel lekker geel.
1: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de top 40 update.
0: Here we go! Hit dossier van dinsdag 29 augustus 2026. De stagiair vliegt eruit. Het is namelijk september. Oh. Op nummer 1 zometeen het huidige zilver in de lijst. Op 2 de eerste top 40 notering van Isabel Usher. En op 3 de absolute snelste stijger van afgelopen vrijdag. Eerst grote eer re-entry van Ilse de Lange. Doordat haar liedje So Incredible ineens weer volop wordt gebruikt op TikTok. Vallen ze 2 weken geleden bijna na 20 jaar opnieuw de lijst met So Incredible. Afgelopen vrijdag kroop ze langzaam richting de top 10 van de enige echte. Vanavond staat zij in de update lekker hoog en droog

0: Chico van DJ Gorgia, Jason Derulo en Melody knallen maar liefst 21 plekken omhoog naar nummer 16. En daarmee zijn ze bijna de allersnelste stijger van het jaar geworden. Vanavond in de update op nummer 3. Dan door naar een opkomende superster, Isabel Usher. 25-jarige dame die is opgegroeid in Assen. Afgelopen vrijdag wist zij haar eerste top 40 notering op haar naam te zetten. Uiteraard sprak ik haar om haar te feliciteren. En toen vroeg ik ook meteen waarom zij denkt dat dit liedje haar grote doorbraak is.
1: Ik merk dat mensen heel erg aangaan op het topic. Het gaat eigenlijk over jezelf een beetje te veel voelen in bepaalde situaties. Maar eigenlijk is de boodschap van het liedje: neem gewoon die ruimte in. Je bent een popster, je moet shinen.
0: Zo is dat. Je bent een popster, je moet shinen. En dat doet ze. In de update staat Isabel Usher met Niemand wil een popster op nummer 2.

Nummer 2 vanavond. Top 40 update. Van dinsdag 29 september 2026 had als volgt archief in. Ilse De Lange, So Incredible op 4. DJ Goja, Jason Derulo met Melody, Meet Chico, X-Alarm schijf 3. En Isabel Usher, bijna de hoogste binnenkomen van afgelopen vrijdag. Nummer 20, nieuw met de top 40, staat vanavond dus op 2 met Niemand Wil een Popster. Dan de nummer 1 van vanavond is voor het huidige zilver in de lijst. Bijna een half jaar moest Teddy Swims erover doen om die positie te bereiken. Dat is een record. Gefeliciteerd. Nooit eerder deed een hit er zo lang over om die nummer 2 positie te bereiken. Vanavond staat Teddy Swims, Mr. Know It All, op.

0: Zed bij Q Music en The Middle.
1: Ja, ik kan het wel tegen jou zeggen.
0: Hoor. Absoluut, absoluut. Ja, ik was blij dat je er gisteren zat, want anders was het stil geweest op de radio.
1: Ja, we kunnen nu natuurlijk wel zeggen ook waarom je er niet was gisteren.
0: Ja, ik was gisteren bij The Voice of Holland, was ik gisteren. Ja, ja, verder mogen we er niks over zeggen.
1: Nee, verder mogen we er...
0: Toppie secret is het.
1: Maar het is leuk. Je hebt het me al vertrouwd.
0: Ja,
1: jij hebt, echt leuk.
0: Jij weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, geweldig. Ja,
0: ik ben echt heel blij dat we het mogen doen. Dat we vandaag een beetje bekend hebben mogen maken, want ik vond het ook wel klote. Ik mocht bij Wim om 3:50 mocht ik de vraag voor verdubbel je salaris bekendmaken. Mag ik iedere dag doen. En naast Wim zit Vincent Pronk, die produceert dat radioprogramma. En Vincent die vroeg meteen aan mij, hey, gisteren lekker dagje vrij. Ja, ik vind het een lekker dagje vrij. Zo, dat vind ik dit is mijn hobby.
1: Mm.
0: Dus ik zou niet snel een lekker dagje vrij nemen. Ik kon ook niet echt zeggen wat ik dan wel aan het doen was. Ik ben blij dat dat nu out in the open is. Dat ik even aan het werk was voor de Void.
1: Maar laten we wel wezen, bij tv voelt het wel als een dagje vrij. Want je bent vooral heel veel niks aan het doen.
0: Zo, veel wachten met televisie.
2: Ja, is dat, maar wat doe je dan al die tijd?
0: Nou, het grappige is dat je bij televisie heb je dus iets dat heet camera repetities. Dus bij een tv-programma als The Voice of Holland, dat mag ik wel zeggen, want dat is helemaal geen geheim, heb je vaak 3 shows. Je hebt eerst een droge repetitie, dus dan wordt alles een beetje geoefend zonder dat bijvoorbeeld al het licht al aanstaat.
1: Ja, er staan gewoon de TL-buizen.
0: Ja, die okay. Nog geen cameramensen. Dan heb je de camera repetitie. Dan gaan alle cameramensen gaan zorgen dat ze weten waar ze moeten staan op de momenten dat het gebeurt. En dan heb je dus de opname of de liveshow. Dus je doet, kun je nagaan dat wij dit programma 3 keer op een dag zouden moeten doen?
1: Ja, ze gewoon droog neuken en dan nog een keer
0: eroverheen, ja.
2: 3 keer.

0: Op een dag, ik moet er niet aan denken.
1: Nee, dat...
2: Dankbaarheidsmomentje.
1: Zit hier eigenlijk weer thuis.
3: Hey, ik ben aan de beurt, want het is natuurlijk nu dinsdag.
1: Ja, maar ja. Gisteren was Joey aan de beurt. Maar goed, dat geeft verder.
0: Ja, Joey wilde heel graag. Ja. Nou, toen zei ik, ik sta mijn plek graag af.
3: Dus dan ben jij aan de beurt nu?
0: Nee, jij. Okay.
3: Nou, ik ben dankbaar voor het kroegje.
1: Jouw kroegje?
3: Ja, mijn kroegje.
1: Bestaat hij nog eigenlijk?
3: Ja, hij bestaat.
1: Er weinig over.
3: Ja, nou daarom dus. En ik dacht, ik moet het wat vaker ook op de radio hebben over Achter de Koekoek in Utrecht. We kunnen de centen gebruiken. Het gaat echt nog goed. Maar vooral omdat, heel kort verhaaltje. Die kroeg is van Bas, van Chris en van mij, met z'n drieën. En wij zitten daar regelmatig, maar vaak op maandag of dinsdagochtend, als de tent dicht is, dan drinken we daar koffie. Dan kunnen we gewoon lekker met z'n drieën even kletsen. En ik zei laatst, want we hadden een afspraak voor vanmorgen staan om koffie te gaan drinken. Ik zei, moeten we niet gewoon in plaats van koffie 's ochtends drinken, 's avonds een biertje aan de toog. Als gewoon de tent lekker open is, dan zien we het personeel nog eens een keer. En dan kunnen we gewoon lekker met z'n drieën aan de bar gaan zitten. Nou, vonden zij een goed idee. Dus ik loop vanavond, na het avondeten, loop ik de straat op. Loop ik twee blokken om. En dan zit ik in mijn kroegje. Dan
1: neemt hij de babyfoon mee.
3: Absoluut. Ja, ik ben dankbaar voor het kroegje vanavond. En voor het feit dat ik mijn zus weer in de ogen kan kijken.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: 51% in mij wil latten.
1: Je hebt er al helemaal
0: eens
1: van.
0: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
2: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: kleine textielbak.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: al bijna 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veldzinkadvies. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Met deze week in de bonus.

0: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverd kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
11: exact €22.000.
12: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
11: 1 minuut over 7, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie.
13: Goedenavond. Bij een ernstig ongeluk op de N48 bij Zuidwold in Drenthe zijn 2 doden gevallen. Het gaat om vrachtwagenchauffeurs. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken. Er is veel schade aan het wegdek en de vangrails. En hierdoor is de weg tot morgenochtend dicht. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een 24-jarige man. Het gaat om Pepijn van de S uit Amsterdam. Hij is verdachte in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. De FBI had ook een boodschap aan deze hackers. Ze zullen niet ontkomen.
14: You've heard about the arrest of your colleague. We're confident you've seen or heard things in recent days that the public has not. The longer you stay in this, the more we learn about you. You know how to find us and we know how to find you. I suggest you reach out first while the choice is still yours.
13: Volgens de FBI heeft Shiny Hunter sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. En daarbij werd meer dan €60 miljoen aan afpersingsgeld geïnd. Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf januari weer geld aanvragen uit het noodfonds Energie. Dat is later dan gepland, maar hierdoor kunnen de hogere energiekosten worden meegerekend. Eerder ging het fonds dicht zodra het geld op was, maar dat gebeurt nu niet, zegt sociale zakenminister Velbrief bij RTL.
15: Dat is heel oneerlijk, vonden we dat. Op is op. Dus nu is het gewoon voor iedereen. Het is een open regeling. Dus iedereen die aan de voorwaarden voldoet, krijgt geld.
13: De tegemoetkoming ligt tussen de €120 en €1.800. En sport, Formule 1. Hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur op dit moment. En hij gaat nog een jaartje door. Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de Formule 1. En volgens Alonso kan hij nog steeds op het hoogste niveau presteren. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar 14 tot 19 graden. Morgen is er eerst zon, later wolken en buien. Het wordt dan 23 tot 29 graden.
11: Vertraging op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en Pernis. 1 kilometer, 10 minuten, komt daardoor een defect voertuig. En de A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over het Merwedekanaal. 8 kilometer, 3 kwartier, komt daardoor een ongeval. Sterk als je daar staat. De stem van dit programma is eindelijk weer terug van vakantie. Daar gaat hij dan voor de dinsdagavond. Adela 1 in LA, zometeen ook Scoop Drop It ga je horen. La Cameron.

Poop en Drop It Back You. Daarvoor Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Maakt het 10 minuten over 7 op deze dinsdagavond. Joost hier, zo dan. Daar zijn we weer. Ik heb de kalender er nog even bij gepakt. De laatste keer dat ik een avondshow heb gemaakt was dinsdag 1 september. Het is nu dinsdag 29 september, nou tel uit je winst. Ik was lekker bij mijn geliefde Lara op vakantie in Portugal. Nou, we hebben het echt heerlijk gehad. Genoeg avonturen beleefd die ik de komende tijd wel een beetje zal delen. Ik wilde toch nog even terug naar het begin van de vakantie, want het gedonder begon al bij het inpakken. Kijk, laat voorop stellen, ik hou van Lara. Ik ben echt super dol op haar. Maar ja, we hebben ook gewoon een relatie zoals andere relatie hebben. Ja, daar komt gewoon natuurlijk af en toe gedonder bij kijken. Dus origineel hadden wij 1 koffer geboekt voor 2 weken vakantie. Nou, dan zouden we samen die koffer kunnen delen. Maar ik dacht toch, misschien is het wel lekker als we gewoon 2 aparte koffers doen. Kan iedereen gewoon voor zich genoeg kleding meenemen die hij of zij mee wil nemen. Nou, ik had mijn koffer al ingepakt, netjes dinsdagmiddag. Toen ging ik dinsdagavond nog radio maken. En toen kreeg ik op een gegeven moment een appje met: hoezo is jouw koffer al helemaal vol? Ik zeg, hoezo? Je hebt toch ook gewoon een eigen koffer? Daarom hebben we die 2 koffers gedaan. Ze zei, ja, ik dacht, die koffer die ga jij toch niet helemaal vullen. Dus daar kan vast wel iets van mij bij. Aangezien ik een kleinere koffer heb. Toen zei ik, nou, ik denk dat jouw topjes ongeveer 4 keer in mijn t-shirt passen. Dus ja, wat dat betreft, weet je wel, die koffers zijn ook een beetje naar rato ingedeeld. Toen zei ze, maar ja, je hoeft niet zoveel outfitopties mee als ik. Toen zei ik, je hebt toch gewoon je eigen koffer. Je kunt dat ding toch gewoon zelf vullen. Waarop Lara zei, ja, dat klopt, hij zit ook nog niet helemaal vol, maar ik wilde wel gewoon vast een punt maken dat mocht mijn koffer vol zitten, dat ik echt iets bij jou erbij ga doen. Nou, dat belooft u veel goeds voor de rest van de vakantie, kan ik jullie vertellen. Nee, jongens, we hebben het heerlijk gehad. We hebben het echt heerlijk gehad. Hey, onveranderd is natuurlijk Knok tegen de Klok. De aanmeldingen die gaan zo meteen weer open. Okay.

Shepherd Banks Music en Coming Home. Aanmaningen voor Knok tegen de klok gaan zo meteen open. Nog heel even geduld. Je mag klok vast intypen in de Q-Music app. Sturen, doe dat zo meteen. Eerst wil ik heel even naar Maastricht. Misschien ben je wel eens in Maastricht geweest. Misschien woon je wel in Maastricht. Nou, wie weet. Is het je ooit opgevallen dat de straten van het centrum van Maastricht niet recht zijn? Het zijn vaak straten met een soort van bochtachtige vorm. Dat heeft alles te maken met de middeleeuwse verdedigingstactiek van de stad. Luister goed, als ze dus ingenomen werden, dan kon een binnenvallend leger namelijk nergens in één rechte lijn schieten of optrekken. Want achter elk kronkelig bochtje kon dan daar gewoon een Maastrichtse hinderlaag wacht. Nou, dat is toch vet. Dus mocht je nou nog komend weekend een keer voor een vriendenweekend in Maastricht zijn, mocht je er naartoe gaan, heb je daar een oom en tante wonen, dan kun je dit feitje gewoon eens even lekker meenemen. De gasten die de straten echt op een duimpje kennen, zijn Lucas en Steve. Nieuwe muziek bij Q, All I Know.

0: Nieuwe Lucas en Steve bij Q and All I Know.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, nieuwe ronde Knok tegen de klok zometeen. Kijk, gisteren was een goede editie. En ik wil daarbij wel zeggen, de in het verleden behaalde resultaten bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Maar toch even naar gisteren.
2: 194 euro.
3: Ja, stop. Ja, hartstikke mooi. Ja, geweldig. Dit is, ja, heel blij mee.
0: Ja, hartstikke mooi. 194 euro werd er uitgekeerd voor een nieuwe pizza oven. Dus mocht je nou ook een uit de hand gelopen hobby hebben en denken, oké, daar kan ik wel een extra zakcentje voor gebruiken. Of de rekening is gewoon al aan het bloeden, ook al is er net salaris gestort. Kom maar door via de Q-Musica. Mag je klok sturen, spreek je zo. En ook Jonas Blue, Edge of Desire, komt eraan.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
17: teruglever kosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
21: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
7: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
8: Joost Swinkels.
9: Hallo.
8: Q-Music.
9: De Bouwsa, ook de alarmschijf van Taylor Swift zometeen. Eerst Jonas.

Kelly Clarkson bij Q. Since you've been gone. And since you've been gone. Al veel bericht in de Q-Music app voor het spelen van een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Als je nog mee wilt doen, dan is dit het moment. Stuur dan nu het woord Klok via de Q-Music app. Pak je zometeen misschien wel een paar honderd euro. Eerst wil ik even naar de Bausa. We zijn begonnen een paar jaar geleden, jaar vijf geleden, met het maken van pure feestmuziek. Zij zongen eigenlijk feestmuziek. En dat maakten ze dan vooral bij de Noorse beruchte feesten, de Roestefeiring. Dat is een soort examenfeest voor Noorse scholieren. En in plaats van dat het dan één dag, zoals in Nederland, duurt, is dat daar dat het echt een hele week, dan wel weken duurt. Dus dan ben je klaar met school en dan ga je gewoon een paar weken alleen maar feesten en zuipen en vieren dat school eigenlijk als het ware voorbij is. Misschien dat je het aan het einde van die week in plaats van Noors gewoon Deens praat. Nou, dat moet je een beetje bevoorstellen. Die gasten van de Bausa die zongen daar heel vaak en die dachten, nou, op een gegeven moment, ja, als dat hier lukt, misschien moeten we dat ook over een andere boeg gooien en kunnen we daarmee wel een hit scoren.

0: zei het gisteren ook al in de middagshow. Ik zat op de stoel van Domien. Zei ik, ja, ik ben niet de allergrootste Swiftie. Dat ik denk dat we dat gewoon... Nou, je mag ook soms muziek iets minder leuk vinden. Maar ja, die Patient Zero, afgelopen vrijdag kwam je uit. En ik hoorde hem dit weekend voor het eerst. En dacht ik toch, ja, het is wel echt een goed liedje. Ik geef dat gewoon grif toe. Het is gewoon een ongelooflijk goed liedje. En daarom alarmschijf van deze week. Patient Zero, Taylor Swift.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Christian, goedavond.
2: Hey, goedavond Joost.
0: Jij wil je zoontje een klein beetje helpen. Wat is jij aan het doen op dit moment?
2: Ja. Ik wil graag mijn zoon helpen. Want die is voor een PlayStation aan het sparen dus.
0: Oh, wauw. En wat voor PlayStation moet dat zijn?
2: Ja, de 5 hè, tegenwoordig de tijd.
0: Ja.
2: En je weet zelf, die zijn al gauw €600.
0: Ja, nee, zeker. De PS1 die kon je misschien nog wel voor €200 ooit kopen. Ja. Maar nee, het is tegenwoordig echt heel erg duur. Hoe verdient hij zijn geld op dit moment?
2: Hij doet dat door klusjes in huis te doen. Dus, en zo krijgt hij van mij dan een paar euro. Of als hij een keer iets, geen cadeautje wil, dan zegt hij mag ik er dan ook liever geld voor? Nou, dan krijgt hij er geld voor in plaats van een cadeau.
0: Ach, Christian, dat warmt mijn hart. Hoe ver is het op dit moment? Hoeveel staat hij?
2: Ja, gemiddeld tegen de €200 zit hij nu. Dus ik weet niet precies het bedrag natuurlijk, omdat hij het allemaal in zijn spaarpotje gooit. En die zit gesloten. Natuurlijk, want hij moet er ook niet uithalen.
0: Oh nee, zo lief. En dus je wil nu een bedrag winnen en dat ga je dan erbij doen? Of is dat dan een potje dat als je een klusje doet, dat hij dat dan weer daarvan krijgt?
2: Nee. Het bedrag wat ik volledig verdien, dat gaat rechtstreeks naar hem toe.
0: Is hij bij jou in de buurt, Christian?
2: Nee, helaas niet. Want ik zit op de vrachtwagen. Ik ben chauffeur. En ik ben toevallig aan het werk nu.
0: Nou, op zich... Is hier iets positiefs en iets negatiefs voor te zeggen? Kijk, jammer dat hij er niet bij is en dat hij niet meteen kan horen hoeveel er in de spaarpot gaat. Als jij niks wint, dan hebben we wel een probleem, want dan hebben we niet blij kind, denk ik.
2: Nee, ja, klopt, ja.
0: Christian, ik ga de klok starten. Aan jou de taak om hem te stoppen. Doe het voor je kind, want ik zou het echt kloten vinden als die klok nu uiteen spat.
2: Ja, gaat goed komen. Ik luister lang genoeg al om denk wel op tijd stop te roepen.
0: Famous Last Words. We gaan spelen in 3, 2, 1, daar ga je.
3: 65 euro. 101 euro. 131 euro. 146 euro.
2: Stop.
0: Ja. Ja, dat vind ik dan toch fijn. Dat vind ik dan toch lekker.
2: Yes.
0: Hey Christian, dat maakt dat we op €346 uitkomen voor de PlayStation 5 van jouw zoontje om en nabij.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan hopen we toch dat hij er tegen Sinterklaas wel een keer is, dan of niet?
2: Jawel, dat moet toch wel lukken, toch?
0: Ja, dat hoop ik wel.
2: En dan moet hij maar even iets meer klusjes doen, hè? Ja. Zou ik maar zeggen.
0: Even de velgen poetsen van de vrachtwagen.
2: Ja, daarom. Hij gaat vaak mee, hoor, op de wagen.
0: Oh,
2: dus.
0: Wat goed. Nou, je mag hem zometeen het heugelijke nieuws gaan brengen. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister even mee.
2: Ja, ik ben benieuwd.
3: 178 euro.
0: Nou, dan ben jij inderdaad een ervaren speler. Want dan weet jij precies op het juiste moment te stoppen. Christian, gefeliciteerd. €146 van de 178 is voor jouw zoontje.
2: Geweldig. Super. Hartstikke bedankt.
0: Oké, jongen, tot later.
2: Joe.
0: De Best Dead Award die gaat sowieso naar Christian. Vanavond 11:15 bij Lars de Nieuwe Ronde. Knok tegen de klok. Dit is de Beepster Coast.

0: Zara Larsson bij Q-Music en Midnight Sun. Daarvoor won Christian €146 voor zijn zoontje. Ja, dat warmt dan toch mijn hart. Hij wilde meedoen voor zijn zoontje die aan het sparen is voor een PlayStation 5. Nou, zit ongeveer op €200. Dus Christian zei, oké, alles wat ik nu verdien en win in Knok tegen de Klok, dat ga ik sowieso aan mijn zoontje geven. €146 tellen wij erbij op. Dan hoop ik toch ook altijd zo dat Christian het niet verpest. Dat je dan uiteindelijk met lege handen staat en moet zeggen, ja, sorry, we kunnen niks naar je overmaken. Maar gelukkig, gelukkig tellen wij wat erbij op bij de spaarpot van zijn zoontje. Ik was afgelopen weekend met mijn moeder een weekend op Texel. Nou, buiten dat wij het echt ongelooflijk leuk hebben gehad, is het ook een weekend met je moeder. En dan zijn er natuurlijk ook dingen waaraan je misschien een klein beetje kan irriteren. Kijk, en neem van mij aan, ik ben dol op mijn moeder. Ik hou van haar, zij houdt van mij. Onze relatie is ongelooflijk goed. Maar ja, er zijn ook situaties bij mijn moeder waar ik echt gewoon wil verdwijnen. Waar ik echt ongemakkelijk van word. Ik had zo'n situatie met haar bij een strandtent. Op Texel, natuurlijk prachtige strandtenten. Nou, ik zal zometeen uit de doeken doen wat er nou precies aan de hand was. Mocht je nou zelf nog een duit in een zakje willen doen, dan is zometeen wel de plek daarvoor op de radio. De Q-Music App, die staat wagenwijd open. Is het misschien altijd je vader die aan het flirten is met het personeel, dat jij daar helemaal ongemakkelijk van wordt? Praten ze over het algemeen gewoon heel erg hard? Jouw ouders kan natuurlijk ook. Zijn het altijd de ouders die zeggen dat je te veel drinkt terwijl je een tweede wijntje bestelt? Kortom, de irritaties die jij hebt aan je ouders die altijd in zo'n familieweekend weer naar voren komen, deel die vooral even via de Q-Music App. Ik ben er nog van aan het bijkomen. Plaatsvervangende schaal. Hallo, New Religion. Hoor je zo?
1: Hey, Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
1: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Waar ben ik met die vuilniszak naartoe gegaan?
3: Ik denk dat jij naar gate 7 van Schiphol bent gewandeld om de eerste beste vlucht naar Mumbai daar te pakken en dat je 3 weken gebivakkeerd hebt.
2: Nee jongens, toen mijn brein weer aanging, stond ik in de supermarkt.
4: Ben je er ook bij? Roep

0: Q-Music.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
6: Kippie.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu!
9: Big deals bij Keukenconcurrent!
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
13: Mooi van Ethos. Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Preston Palace. Zwemmen, kermis, eten, drinken en veel meer all-inclusive. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Thuisbatterij.
16: Einde salderingsregeling.
17: Teruglever kosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag. Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard...
24: exact €22.000.
25: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
24: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl.
25: Ja, goedenavond. We beginnen met voorzichtig goed nieuws aan de pomp. Volgend jaar gaat de belasting op brandstof omlaag, zegt het kabinet. Het is een van de plannen om het leven betaalbaar te houden. Ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Hun vakbond FNV is blij.
26: Echt super fantastisch. Ik ben er echt heel blij mee. Al die acties en al die stakers hebben hier stinkende best voor gedaan. Dus ik feliciteer ze. En dus staken is niet meer nodig. Actie voeren is daar niet meer voor nodig. We gaan nu praten en werken aan verbeteringen met elkaar.
25: Als BRTL, premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek van de Tweede Kamer. Het gaat om kinderen die uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. En ze willen weten waarom dat is gebeurd. Dik 2000 kinderen is het overkomen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima El Mansouri heet ze. Ze is nu nog burgemeester van Marrakesh en won met haar partij de landelijke verkiezingen. Die hadden een historisch lage opkomst trouwens. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En een grote comeback in het darten. Phil Taylor stoft zijn pijlen af en komt weer terug. Dat heeft The Power, zoals zijn bijnaam luidt, zelf bekendgemaakt.
0: Even kijken, heb ik Taylor? Die moet er dan hierbij zitten. Heb ik Taylor? Nee, die heb ik even niet.
25: Nou, hij zei dat hij helemaal blij is om toch weer terug te keren. Want hij was eigenlijk met pensioen, 66 is Taylor inmiddels. Maar er werd al sinds een aantal jaar gespeculeerd over zijn terugkomst. In november is hij weer te zien, dan doet hij ook weer mee aan een toernooi.
0: Nou, dit is wat hij dan zei.
1: I stepped away. Until now, the power is back.
0: The power is back.
25: We sluiten af met het weer van Buienradar. Vanavond is het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar 14 tot 19 graden. Morgen begint de zonnig, later wolken en buien. En dat bij 23 tot 29 graden.
0: En geen vertraging op de weg.
23: Music. Joost Winkels.
0: Hey, wat zijn nou irritaties die jij hebt aan je ouders die bijvoorbeeld naar boven komen tijdens een familieweekend? Deel die even via de Q-Music app.
2: Zeg, je hebt ook oordopjes in. Ben je nu aan het luisteren naar Joost of niet?
3: Nee, dat niet.
2: Tenminste, ik heb wel eens het idee dat hij internationaal inderdaad bekender is dan misschien nationaal.
3: Ja, zou wel kunnen.

nieuwe muziek bij Q Music. Samen wel Welte en Russo. En boom, boom. Maakt het 7 minuten over 8. Joost hier. Eindelijk weer terug van vakantie. Ik was afgelopen weekend nog met mijn moeder op Texel om de vakantie nog een keer af te sluiten. Nu is het zo dat ik ongelooflijk veel hou van mijn moeder. Laat dat voorop staan. Zij is de allerliefste vrouw die ik ken. Er zit geen enkele vorm van kwaad in haar. Maar je herkent dat wel als je een heel weekend met elkaar op pad bent. Ja, dan weet je ook wel precies waar de irritaties zitten. En er zijn gewoon soms situaties bij mijn moeder, dan wil ik gewoon echt door de grond zakken. Dan wil ik gewoon een klein beetje verdwijnen. En ik wil je een situatie schetsen waarvan ik ook bang ben dat het mij ooit zo gaat overkomen. Omdat ik natuurlijk een product ben van haar. Dus in die zin lijk ik op haar. Maar mijn moeder heeft geen geduld. Mijn moeder heeft echt geen enkele vorm van geduld in zich. Niks, nada, nul. Dus wat er dan gebeurt, dan gaan wij ergens wat drinken bij een strandtent. En dan staat er nog een bordje, en ik heb er nog een foto van gemaakt. Daar staat dan een bordje. Hey hoi, even wachten AUB, wordt gewaardeerd. Met andere woorden, wij komen naar jou toe en dan geven we jou een tafeltje. Nou, dat bordje, dat ziet mijn moeder niet. Daar trekt zij zich helemaal niks van aan. Dus dan loopt daar, I kid you not, zij heeft ook nooit in de horeca gewerkt. Dus zij snapt ook niet dat je, zeg maar, runners hebt en mensen die borden afhalen en bestellingen opnemen. Dat gaat bij haar niet in, dat systeem. Dus dan loopt er een vrouw met 3 volle borden afwas. Die loopt zo richting de spoelkeuken. Nou, en dan loopt zij gewoon voorbij en dan zegt zij: mag je wel vragen, heb jij misschien een tafeltje voor 2? We willen alleen maar drinken. En dan zie je die vrouw kijken, zo van: nou, mevrouw, u heeft dat bordje zeker niet gezien. Die vrouw loopt met haar borden naar de spoelkeuken. Die vrouw komt weer terug. En mijn moeder: ja, alleen een tafeltje voor 2. Hoef je alleen maar wat te drinken. En dan zegt zij nog: mijn collega komt zo bij je. Nou, vervolgens komt er nog een andere voorbij. Die ook overduidelijk niet degene was die ging over de placering. Ja, mag ik jou wat vragen? Ook daarbij zegt: mijn collega komt zo bij u, weet je wel. Dat is ook in sommige gevallen ook een beetje vervelend. Want je hebt ook het idee: ja, ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Nou, wat mijn moeder vervolgens doet: zij loopt nog net niet de spoelkeuken in om daar degene die over de placering gaat naar buiten te halen. Ja, en dan duurt het uiteindelijk al met al. Ik denk dat wij 3 minuten daar hebben gestaan. Langer is het niet. En wij worden gewoon keurig naar een tafeltje begeleid. Maar zij heeft geen enkele vorm van geduld. Maar zodra zij dan echt gewoon het lef heeft om die spoelkeuken bijna in te lopen, en die vrouw met volle borden afwas durft te vragen van: goh, heeft u misschien een tafeltje voor 2? Ja, ik wil dan gewoon echt door de grond zakken. En dat zeg ik ook voor, dat heb ik ook laatst tegen het weekend gezegd. Zei ze: hoe vond je het? Ik zeg: ja, mam, ik zeg, je moet echt meer geduld hebben. Het is gewoon, ik wil gewoon niet daarbij zijn. Ik kom wel als je de tafel hebt, maar ik kan het gewoon niet aanzien. Ik kan het gewoon echt niet aanzien. De Q Music, ik heb die staat wagenwijd open. Want ik ben zeker niet de enige, dat weet ik. Ik weet niet, in familieweekenden, dan komen er altijd irritaties naar boven. En die mag je uiteraard verdelen via de Q-app.

0: the sun.
1: Ik vertelde dat ik afgelopen weekend met mijn moeder op Texel was. En dan heb je natuurlijk altijd, zeker na een weekend van ruim 48 uur... toch altijd kleine irritaties die naar boven komen. Ik dacht, nou, ik open de Q-Music maar even. Vertel vooral als je iets te mekker hebt over je ouders. Ik kreeg nog een bericht van Suzanne. Als we uit eten gaan, vraagt mijn vader aan het eind altijd aan de serveerster... maakt het uit wie betaalt? En haar reactie is altijd... nee. Natuurlijk maakt dat niet uit. Nou, en dan zegt hij, dan mag jij gewoon betalen. Ja, echt van die dad jokes zijn dat natuurlijk. Bericht nog via de Q-Music app van Lotte.
2: Goedenavond, Joost. Wat ik heel irritant vind aan wat mijn moeder in het weekend doet... is die komt dan binnen en die gaat dan de reclame zingen van... kan niet stoppen met zingen. Maar dan echt heel vals. En dan ben ik nog bezig met werk van school. En dan kan ik echt... Dat vind ik zo irritant.
1: We blijven nog een klein beetje in het zingen. Vera, Vera, goedenavond. Hallo, Vera. Vera, ben je daar? Hallo?
3: Ik hoor het niet.
1: Oh, we horen jou wel, Vera. Hoor je ons?
3: Ja, nu wel.
1: Ja, Vera, hallo. Hey, Vera, jij bent een van onze jongste luisteraars van dit programma. En jij stuurde net een bericht, ook uit naam van jouw moeder waarschijnlijk. Maar je hebt gewoon de telefoon van jouw moeder gepakt en je dacht... nou, ik heb een irritatie over mijn moeder, die moet ik even met heel Nederland delen. Vera, voordat je telt, hoe oud ben jij?
3: 11 jaar.
1: Vertel, wat is jouw irritatie aan jouw ouders? Dat begint al vroeg, maar wat vind jij vervelend aan je moeder?
3: Nou, als dan keihard, waar gewoon andere mensen of vriendinnen bij zitten in de auto... keihard een liedje dat ze mooi vindt, meegaat zingen.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. En wat zingt ze dan?
3: Ja, gewoon alles door elkaar.
1: Ja, en is dat dan zeg maar klassiek? Of zijn dat pophits? Zijn dat Suzanne en Freek? Of wat zingt ze dan mee?
3: Nou, eigenlijk gewoon... Ja, dat kan pop zijn, maar dat kan ook heel... Ja, gewoon Suzanne en Freek zijn of zo. Dat, ja.
1: Ja, en dan hoor je Blauwe Dag en dan denk je... nou, dat kunnen Suzanne en Freek echt beter. En wat voor gevoel heb je dan als er vriendinnen bijvoorbeeld in de auto zitten? Wat wil je dan eigenlijk dat er gebeurt?
3: Ja, dat het gewoon even stopt met zingen. En ja.
1: Is jouw moeder nu bij jou in de buurt ook toevallig weer, of niet?
3: Ja, mama zit voor de tv.
1: Oh ja, en wil je het ook nu tegen haar zeggen?
3: Ja, volgens mij weet ze het al.
1: Ja, mogen we je moeder heel even aan de lijn veren?
3: Ja, ik loop even naar haar toe.
1: Ja, doe maar even, ja.
3: Ze zit jou aan de lijn. Hoi!
1: Hoi! Spreek ik met Margaretha?
3: Jazeker.
1: Ja, ik zag een bericht van jou binnenkomen uit naam van jouw dochter.
3: Ja, dat klopt.
1: Kijk, ik ben bijna 30 en ik heb een irritatie met mijn moeder. Jouw dochter is 11 en zij begint zich nu al op te vreten aan jou, hoor ik.
3: Ja.
1: Ja.
3: Wat moet ik daarop zeggen?
1: Ja, goh, wat vind je ervan als je dochter van 11 zegt... nou, stop maar even met dat gezang in de auto.
3: Ja, hoort er een beetje bij, hè?
1: Ja, is
3: dat is denk ik wat hoort.
1: Ja,
3: maar ik ga er niet minder om zingen.
1: dat dacht ik al. Nou, ik heb een liedje, Margarethe. Ja, daar kun je echt mee zingen, toch? Dit is Sophie Ellis-Bextor bij Q.

0: Sophia Les Baxter, Murder on the Dance Floor by Q. We gaan weer spelen.
1: Hoger, lager.
0: Hoger, lager speel ik zometeen met de vraag: welke artiest heeft de meeste tracks uitgebracht? En dan is de vraag: is de volgende artiest degene die meer of minder liedjes heeft uitgebracht? Als je mee wilt doen, we spelen zometeen tot opgave 10. Dan mag je nu hoger, lager sturen via de Q-Music app. Ik zou het knap vinden als je aan de start durft te verschijnen en hem dan zo in één rechte lijn doortrekt tot de 10. Is een moeilijke opgave, maar niet geheel ondenkbaar. Als je tenminste weet wat een beetje het repertoire is van een artiest, of die er meer of minder heeft uitgebracht. Nou, kom maar door, hoge lagen via de Q-app. En ook Offenbach, natuurlijk altijd Offenbach. En Miles Away komt eraan.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruglevering kosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
19: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op Odido.nl.
23: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
25: Zeker weten.
24: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
26: Hallo.
27: Winkels.
0: Nieuwe ronde, hoger, lager. Zometeen ook Sam Jeuk komt eraan. Na

0: part 2. We gaan spelen hoger-lager.
1: Hoger-lager.
0: Met vandaag de vraag, wie heeft er meer tracks uitgebracht, meer liedjes uitgebracht? Tom, goedavond.
2: Joost, goedavond.
0: Welkom aan de start van hoger-lager. We gaan met jou richting de 10. Mocht het nou fout gaan, Tom, dan ben ik genoodzaakt om naar een andere Q-luisteraar over te gaan. Er is al iemand in jouw nek aan het hijgen, maar jij kan de volgende zijn als je nu aan het luisteren bent. Dan mag je bellen 0909-9596, dan mag je aansluiten achteraan in de rij. Maar Tom, wij gaan gewoon met jou proberen, oké?
2: Yes.
0: Tom, wij beginnen bij Dua Lipa, dan gaan we naar het repertoire van ABBA. Heeft ABBA er meer of minder uitgebracht dan Dua Lipa?
2: Altijd ABBA.
0: Altijd ABBA. Wat is het antwoord, meer of minder?
2: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is hartstikke goed. Dan gaan we naar de Spice Girls. Hebben zij er meer of minder uitgebracht dan ABBA?
2: Minder.
0: Minder, zeg jij. Is hartstikke goed. We gaan naar Michael Jackson. Heeft Michael Jackson er meer of minder uitgebracht dan de Spice Girls?
2: Meer.
0: Meer. Dat is goed. We gaan naar Coldplay. Hebben zij er meer of minder uitgebracht dan Michael Jackson?
2: Minder.
0: Minder. Je gaat als een trein, hoor. Hartstikke goed. Hartstikke goed. We zijn al op de helft. Je bent goed op weg, Tom. Ik wil daarbij wel zeggen, Laura is gewoon in jouw nek aan het hijgen, hoor. Laura, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, luister goed mee. Als Tom fout gaat, als je pootje wordt gehaakt, dan ben jij aan de beurt. Maar voor nu gaan we verder met jou, Tom. We gaan van Coldplay naar Queen. Heeft Queen er minder of meer uitgebracht dan Coldplay?
2: Queen heeft er meer uitgebracht.
0: Queen heeft er meer uitgebracht. Dat is niet het goede antwoord. Dan ga ik toch verder spelen met Laura. Laura, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Zo zit je ineens in het spel.
3: Ja, klopt.
0: We zijn bij nummer 7 van Queen naar Lady Gaga. Heeft Queen er meer of minder uitgebracht dan Queen?
3: Meer.
0: Lady Gaga heeft er meer uitgebracht dan Queen? Meer tracks uitgebracht?
3: Nee, minder.
0: Minder, zeg jij. Oké. Final answer?
3: Yes.
0: Dat is goed. We gaan verder spelen met de Red Hot Chili Peppers. Lady Gaga en daarna dus de Red Hot Chili Peppers. Hebben zij er meer of minder uitgebracht dan Lady Gaga?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is goed. We zijn bij nummer 9 van de Red Hot Chili Peppers. Gaan wij naar Justin Bieber. Heeft Justin Bieber meer of minder tracks uitgebracht dan de Red Hot Chili Peppers?
3: Minder.
0: Minder. Laura. Dat is hartstikke goed. Laura, we zijn bij de laatste.
3: Wat spannend.
0: Oh, je gaat als een trein. Je gaat hartstikke goed. Dat gebeurt niet vaak dat we maar met twee kandidaten tot het einde komen.
3: Nee.
0: Let wel, Laura, als het fout gaat, ja, dan is daar iemand die ook in jouw nek zit te hijgen. En misschien zometeen het Q-Music prijzenpakket rijker is. Maar in jou dus gewoon de taak om deze in te koppen. Je staat op pole position. We gaan van Justin Bieber naar Katy Perry. Heeft Katy Perry meer of minder tracks uitgebracht dan Justin Bieber?
3: Meer.
0: Katy Perry heeft meer liedjes uitgebracht dan Justin Bieber?
3: Ja.
0: We hebben een winnaar. Dat is één ding dat zeker is. Renske, goedavond.
4: Goedavond.
0: Als het fout is, ben jij de winnaar. Als het goed is, is Laura de winnaar.
4: Ja.
0: Het Q-Music prijzenpakket ga ik opsturen naar Renske, want Laura, helaas, het is dus niet goed. Maar we hebben wel een winnaar.
4: Nou.
0: Ja, Laura, zo zie je dan toch nog dat het fout kan gaan. Je ging zo goed.
4: Ja, ik begon echt te twijfelen. Dus ik denk, ik weet het nou ook niet meer. Dus zeg maar wat.
0: Ja, Katy Perry heeft er echt minder uitgebracht dan Justin Bieber. Dus Renske, van harte gefeliciteerd. Ik wil graag je adres hebben. Dan gaan we je het Q-Music prijzenpakket opsturen. Hoef je nu niet te zeggen, hoor. Geen paniek, anders staat iedereen voor je.
4: Helemaal goed.
0: Maar hij komt jouw kant op, hoef je niks voor te doen.
4: Oké.
0: Hoe lekker is dat? Dit is nou Horns. Slow Hands bij Q.

Topic, Becky G en Sorry Papi bij Q-Music. Juist een nieuwe ronde hoger lager. Ik dacht, nou, nemen we toch nog even wat muziekcatalogussen door van bepaalde artiesten. Dua Lipa, slechts 80 liedjes uitgebracht. Nou, dan heb je bijvoorbeeld Michael Jackson heeft er 200 uitgebracht. Is niet het meest in de lijst. Justin Bieber, ook 200 tracks uitgebracht. Zijn jonge artiesten, hè? Jonge artiesten die echt al meer dan 200 tracks hebben uitgebracht. En dan is daar de Red Hot Chili Peppers. Zijn daar vooral de Red Hot Chili Peppers. 250 liedjes. 250 liedjes, echt een hele hoop. Ja, over muziek uitbrengen gesproken. Zij moesten muziekcatalogus een beetje uitbreiden. Want ja, ze moest simpelweg ook gewoon een show in de Ziggo Dome weten te vullen. Ja, en dat was voor Roxy Dekker de reden om uiteindelijk er een heel nieuw album uit te knallen.

0: Shaboozy Mouse Smith, The Cube, Blink Twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Wij telden vandaag dag 12. Dag 12 van het geluid. Ook vandaag is wederom het goede antwoord niet gegeven. Maar mocht je nou denken, oké, ik heb vandaag een klein beetje onder een steen geleefd. Welke antwoorden zijn er nou eigenlijk allemaal gegeven? En duwt dat mij misschien een beetje in de goede richting? Deductie, zou je kunnen zeggen. Je kunt wat antwoorden misschien wel wegstrepen. Ik ga zo meteen een overzicht laten horen van de antwoorden die vandaag zijn gegeven. En ook Damiano Davi. En Stella Lefty Boston komt eraan.
2: Hey.
3: 51% in mij wil latten.
2: Je hebt er al helemaal eens van.
3: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
4: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh!
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen.
18: Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard
4: exact 22.000 euro.
3: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
4: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie.
5: Goedenavond. Veel reacties op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Wat duidelijk is, is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid definitief aan tafel gaan. Hierdoor willen de vakbonden weer praten met het kabinet en daar zijn werkgevers blij om. Toch sluit premier Jetten niet uit dat er later alsnog bezuinigd moet worden.
6: Nou, wij hebben het afgelopen half jaar laten zien dat we niet doof zijn voor kritiek. Er zijn veel ideeën over meer economische groei. En dat willen we graag samen met die sociale partners beetpakken. Uiteindelijk zal zo'n sociaal akkoord ook tot besparingen leiden. En dan zullen we dat volgend jaar bij de begroting inpassen.
5: Was bij RTL. Verder maakt het kabinet bekend dat de belasting op brandstof wordt verlaagd volgend jaar. Bij een ernstig ongeluk op de N48 bij Zuidwold in Drenthe zijn 2 doden gevallen. Het gaat om vrachtwagenchauffeurs. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken. Er is veel schade aan het wegdek en de vangrails en hierdoor is de weg tot morgenochtend dicht. Nog steeds heeft Frankrijk te maken met een golf aan protesten op middelbare scholen. Ook vandaag. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie. Ze zijn onder meer tegen slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Tientallen mensen zijn opgepakt. En dan sport. Manchester City moet zich schrap zetten voor een flinke straf. De club heeft jarenlang gesjoemeld met de financiële regels van de Premier League. Zo gaf City tientallen keren verkeerde financiële informatie door. Onder meer over betalingen aan spelers en de trainer. Welke straf de club krijgt, dat is nog niet bekend. Op social media zeggen oud-spelers ondertussen dat City mogelijk de landstitel van 2012 moet inleveren. En nog het weer van Buienradar. Een zachte nacht krijgen we 14 tot 19 graden. Morgen begint de zonnig, later wolken en buien. En dat bij 23 tot 29 graden.
4: En alles rustig op de weg, lekker doorrijden. Er zijn een hoop foute antwoorden vandaag weer gegeven bij Het Geluid. Ik ga ze zo meteen even met je doornemen. Eerst Damiano David, The First Time.
7: Denk eraan, niet door deze band zappen. Gewoon alles keurig afluisteren.

0: Lost Frequencies. And Live It All by Q.
1: Het geluid.
0: We zijn ondertussen gewoon al 12 dagen bezig met het geluid. Ondertussen zijn er 120 foute antwoorden gegeven. De waarde op dit moment €22.000. Maar ja, het goede antwoord zat er natuurlijk nog steeds niet bij. Als jij nou denkt, oké, ik wil graag meedoen met dat geluid, nou, dan kun je jezelf aanmelden via qmusic.nl of in de Qmusic app. En mocht je nou denken, goh, vandaag toch echt druk geweest met werk, flink op de zaak geweest, misschien wel in de keuken gestaan, dat je denkt, hé, maar welke antwoorden zijn er dan gegeven? Wat was er dan allemaal niet goed? Nou, ik heb een klein overzicht voor je gemaakt. Luister mee. Komt-ie!
2: De badkamerdeur op slot draaien.
3: Het op slot doen van een deur met een knopcilinder.
4: Het openen van de buddyseat van een scooter met een sleutel.
5: Het handvat uit een koffer trekken.
6: Het geluid is, denk ik, het loslaten van een ingedrukte ijskotang.
7: Ik denk de flappen van de bodem van een kartonnen doos uitvouwen.
8: Ik denk dat het plaatsen is van een houder in een Senseo-apparaat.
9: Ik denk en hoop vooral dat het uitkloppen van de poten van een campingtafel zijn.
10: Volgens mij is het geluid het omlaag drukken van de klep van een groensnijder met mandolinefunctie.
11: Ik denk dat het geluid is het kastje van een slimme autosleutel in het contact stoppen is.
0: Klein applaus voor de creativiteit. Vooral die mandolinefunctie vond ik erg leuk. Ja, die vond ik erg goed, ja. Maar dit zijn allemaal niet de goede antwoorden. De grote vraag, wat is het wel? Als je het weet, meld je aan via qmusic.nl. Ben jij zometeen misschien wel de eerste die morgenochtend om 9:30 een antwoord mag geven. Dat is Linkin Park. It's

sneller Lefty bij Key Music in Boston dan naar Afrojack. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Hij is getrouwd met Elettra Lamborghini. Dat je denkt, oh, Lamborghini, bekende naam. Klopt, zij is erfgename van het automerk. Met andere woorden, twee vermogende mensen. En ja, het is altijd een beetje bij vermogende mensen. Goh, wat geven die mensen nou cadeau voor hun verjaardag? Ik ben dan heel benieuwd, wat geven zij elkaar dan? Weet je, van ja, je maakt elkaar op een gegeven moment ook niet meer echt blij met iets wat iemand dan niet zelf koopt. Want dat kunnen ze wel, zeg maar. Dat Elettra. Ja, die heeft gewoon Everjack een keer twee alpacas cadeau gedaan. Voor in de achtertuin. Die heeft gewoon gedacht, ja, weet je wat, ja, we moeten dat huis en die grond toch een beetje opvullen. Dus, nou ja, kom maar mee, geblinddoekt naar de achtertuin. Stukje lopen nogal, op die achtertuin. En daar stonden dan twee alpacas. Met een ballon erbij. Ja, dat vind ik prachtig. Dat is er.

0: Zo'n goed liedje, nieuwe band, de Parachute.
1: Seks met Eveline.
0: Ja, zometeen is hier de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. We gaan het natuurlijk hebben over seks, over liefdes, over relaties. Mocht je nou een vraag hebben voor Eveline, dan kun je die anoniem delen via de Q-Music app. We behandelen die vraag echt. Het is gewoon een soort consult van een seksuoloog. Uiteraard noemen we je naam niet op de radio, dus je vraag is gewoon veilig. Stuur die in via de Q-Music app. We gaan het zometeen sowieso hebben over de do's en don'ts. Wat betreft een eerste date. Nou, we hebben natuurlijk allemaal weer die eerste date mee kunnen maken tijdens B&B Vol Liefde. Daar is genoeg over te zeggen. En ik die, hoor je zo.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Even bollen
21: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Joost Winkels.
25: Hallo. Ja, zometeen gaan we praten over seks. Meteen Evelien Stallaert. Eerst

0: Bye.
1: Joel Corey in Heaven by Q.
2: Seks met Eveline.
1: Bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuologe van Nederland. Eveline Stallard, goedavond.
3: Goedenavond, Joost.
1: Eveline, de do's en don'ts op een eerste date. Ja. Waar wil jij het graag eens even over hebben?
3: Nou, dat vind ik wel eens een goeie. Want ik zie dat toch nog steeds heel vaak misgaan. En dan doe ik ook een beetje op B&B Verliefde. Ja. Waarin we natuurlijk allemaal getuigen zijn van de eerste date. Het mooie is, en dat is denk ik ontzettend aan de hand in deze tijd, is dat we toch allemaal wel kennen die sollicitatiegesprekken die dan gevoerd worden. Dat je echt alleen maar, ja, dat is meestal één partij die vuurt en de ander die maar antwoord geeft. En ja, dat zo moet het niet zijn. Je wil verbinding maken met iemand. Je wil nieuwsgierig zijn naar iemand. En het is heel belangrijk dat je ergens een soort van ontspanning gaat pakken, waarin je eigenlijk, ja, jouw eigen ik laat zien. Je hoeft echt niet in no time naar al die informatie te gaan. Je wil een gevoel krijgen bij iemand. En dat vergeten we in deze tijd. Want we zijn allemaal vanuit ons hoofd aan het nadenken. Jeetje, wat moet ik allemaal weten? Is deze persoon dan de moeite waard? Nee, we zijn allemaal uitgerust met een instinct. En als we nou daar iets meer naartoe gaan, en dat bedoel ik helemaal niet zweverig, want zo ben ik niet, maar meer naar als je kan voelen, wat doet deze persoon met mij? Voel ik me gezien? Ben ik op mijn gemak? Dat zegt zoveel over iemand. En daarmee zijn we helemaal niet meer ingetuned. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus hoe voel jij jezelf eigenlijk tijdens dat gesprek is een hele belangrijke om in je achterhoofd te houden. Nou, wat we tegenwoordig ook bijna allemaal doen, alweer vrij snel, is trauma dumpen. Weet je dan wat ik bedoel?
1: Ja, gewoon zeggen, oh, mijn moeder is overleden, hier heb je het hele verhaal.
3: Ja, en dan gewoon, en ook vooral daardoor alleen maar weer over jezelf kunnen praten. En dat is voor de andere partij ook niet ideaal, maar het gaat ook te hard. Je wil vaak als mens wel eerst een beetje voelen, kunnen wij dit samen dragen?
1: Is er ruimte voor?
3: Ja. Is er ruimte voor? Zijn wij al veilig met elkaar? Klinkt een beetje vaag, maar veilig als in, ja, kan ik dit bij jou kwijt? En dat moet je een beetje proeven, moet je een beetje aanvoelen. Laat dat lekker voor een latere date. Iedereen zegt, je moet wel de diepte ingaan. Ja, klopt, maar niet op de eerste date.
1: Hold your horses.
3: Juist. En inderdaad, ook niet de tweede misschien. Dus laat dat even voor later. Nou, wat ook belangrijk is ga nou niet jezelf verkopen. Want dat hoor je ook heel veel. Ik heb dat en dat en die berg beklommen en die reis gemaakt. En tof dit, tof dat. Die borstklopperij. Daar zit helemaal niemand op te wachten. Het is echt heel belangrijk dat je oprecht overkomt. En een beetje puur. Dus ik zeg altijd, ga nou alsjeblieft eens over die koetjes en die kalfjes hebben. Dus ga ontspannen zitten. Haal die adem. Wees ook in contact met je omgeving. Hè. Weet je hoe sexy het is als jij op een leuke manier interactie hebt met bijvoorbeeld een ober en een iemand die je bedient. Dat is top. En dan bedoel ik niet flirterig. Maar dat bedoel ik wel heel geïnteresseerd en dat soort dingen. Nou, en dan kom ik op het woord flirten. Dat vergeten we ook allemaal. Want we zijn zo bezig met vragen afvuren en met antwoord geven. Flirt. Heb oogcontact, wees een beetje plagerig naar elkaar. Gooi er humor in. En ik denk, als je dat doet, dan kan je een beetje prikken naar, oké, wat is dit voor persoon die ik hier tegenover me heb en hoe voel ik me daarbij? En dat geeft eigenlijk alle antwoorden. Dan hoef je echt niet per se te weten waar iemand over 5 jaar staat in het leven, toch?
1: Dat lijkt mij niet.
3: Daarom.
1: Als je een vraag hebt voor Eveline, dan mag je ze uiteraard delen via de Q-Music app. We kregen een vraag. Wat als je partner niet weet wat hij lekker vindt en jij dat ook niet van jezelf weet?
3: Ja.
1: Heb je daar zo'n antwoord op?
3: Zeker.

0: Mobile by Q en No To Self. Op deze dinsdagavond. Al waar we het over seks hebben.
1: Seks met Eveline.
0: Bij mij in de studio namelijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallard, goedavond.
2: Hey Joost.
0: Eveline, we kregen een vraag binnen. Wat als je partner niet weet wat hij lekker vindt en jij dat ook niet van jezelf weet?
2: Ja.
0: Wat kunnen we daarover zeggen?
2: Nou, allereerst vind ik het wel opmerkelijk dat beide partners dat niet weten. Het is niet gek en het is heel normaal. Maar het is wel zonde als je niet precies weet wat je lekker vindt. Dus wat dit eigenlijk zegt, want ik weet natuurlijk helemaal niks over deze persoon, zou ik uit deze zin misschien kunnen halen dat deze personen ook niet masturberen. In de meeste gevallen zien we natuurlijk wel dat de man dat meestal wel doet. Maar in heel veel gevallen is het voor de vrouw niet altijd zo duidelijk. Dus allereerst zou ik zeggen, masturbeer je. En als je dat niet doet, ga dat dan alsjeblieft doen. Want heel veel mensen hebben daar verschillende meningen over. Maar in basis is het heel goed voor je eigen seksualiteit. Om te ontdekken waar zijn jouw wensen, waar zijn jouw grenzen. Maar ook heel goed voor de partnerseks. Omdat je dan dus heel goed kan aangeven wat je lekker vindt aan de ander. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus dat zou ik allereerst opperen. Nou, als je dat dan van jezelf een beetje wel ontdekt hebt op dat vlak, maar nog niet samen, dan zou ik zeggen, ga niet meteen in het stoomlocomotiefje van oké, voorspel, penetratie, wat wordt er van me verwacht, wat gaan we doen. Maar dat je eigenlijk een soort van snuffelstage gaat hebben samen. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je eens gewoon een avondje inricht met alleen maar elkaar te strelen, te kietelen, te friemelen. En dat je dan gewoon echt elkaars lijf gaat onderzoeken. De oorlel, weet ik veel, de grote teen. En dan kan je gewoon zeggen, nou, dat stukje, dat vind ik echt heel lekker wat je daar deed. Sla dat op, neem dat mee voor een volgende keer. En zo kan je dat eigenlijk in leuke stapjes kun je dat uitbouwen. Dat je de volgende keer bijvoorbeeld zegt, nou, we doen nu alleen met de hand dingen seksueel. Dan doe je bijvoorbeeld met de mond dingen seksueel. En dan ga je gewoon iedere keer samen gewoon uitproberen. En nee is nee, ho is ho. En ga door is oké, die sla ik op. En op die manier kun je eigenlijk het seksleven samen heel leuk afstemmen en afstellen. En als je dan zorgt dat je dat allebei onthoudt en dat toepast in de toekomst, dan kan je af en toe met een beetje experimenteren met nieuwe dingen. Maar de basis die gewoon heel erg goed is. En dan ja, weet je dus ook van allebei wat je lekker vindt.
0: En op die manier zou je erachter kunnen komen.
2: Op die manier kan je er gewoon samen dat seksleven inrichten. En dat is eigenlijk ja, voor iedereen te adviseren, zeker in een nieuwe relatie.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, deel ze dan vooral even via de Q-Music app. Kan geheel anoniem en we beantwoorden ze gewoon. Dat doen we.
2: Natuurlijk.
0: Eveline, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Bij Q Music en dichterbij dan ooit. Lars Boedel, goedavond.
1: Joost Winkels, goedavond.
0: Ik heb iets laten maken.
1: Of oh jee.
0: Zegt de onderzoeksredactie van dit programma, tevens redacteur van dit programma. Thomas heeft iets gemaakt.
1: Ja, Thomas die heeft een abonnement op ChatGPT Plus, toch?
0: Ja, daar kan je zelfs liedjes mee maken. Nu is het zo dat wij natuurlijk iedere maandag even terugblikken op het weekend.
1: Ja.
0: En iedere donderdag vooruitblikken.
1: Ja, klopt.
0: Maar kijk, het is nu dinsdag.
1: Ja.
0: Komende donderdag gaan we dat weer doen.
1: Ja.
0: Nu is nog wel het moment van feedback.
1: Oh want, ja, dat we nog een beetje kunnen aanpassen tot donderdag. Ja. Ja, leuk. Goed idee.
0: Ik heb hem al iets korter geknipt. Ik heb er al 16 tellen uitgehaald.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Maar misschien is het te heftig, maar ik dacht, ja, we moeten even nu die party-dj.
1: Ja, ja.
0: Weet je wel,
1: even goed neerzetten.
0: Het clubseizoen begint weer.
1: Ja.
0: We gaan weer naar binnen.
1: We gaan naar de ja, klopt.
0: Wat vind je van dit?
1: Zo.
0: Nou, zeg maar, waar sta je dit weekend?
1: Oh, leuk. Ja, ik kan er wel lekker overheen. Het is wel heftig wel.
2: Ja, het is wel veel, hè?
1: Ja, maar, ik vind maar, wel.
0: Imagine donderdagavond, hè? Muziek.
1: Ja, de vibe begrijp ik wel.
0: Komend weekend Lars Poelen in de feesttent.
1: In
0: Schubbekutteveen,
1: ja. Leuk. En dan met zo'n eindje ook helemaal. Dat je dat dan eigenlijk, dat je hem afrondt ook in één keer.
0: Maar we staan open voor feedback. Dus als je iets hebt waarvan moet anders, rustiger, is het te veel.
1: Ja, dit is wel, ja, ik vind het wel wat hard. Kan die misschien nog dat we wel iets meer. Holla, ja, DJ.
0: Die computer kan al. Weer meer hoempa hoempa.
1: Ja, het is natuurlijk party DJ. Dus dit is wel echt. Dit is stampen.
0: Ja.
1: Dat we misschien verschillende versies. Dat we zeggen van, deze week hebben we meer hoempa hoempa, meer feesttent.
0: En het is ook niet gauw goed bij jou.
1: Nou ja, ik probeer gewoon.
0: Wij noemen jou een feest-dj. Dan maak je daarvan party-dj. Dan maken wij van jou in de vormgeving een party-dj. En dan moeten wij nu weer terug in het rondje naar feest-dj.
1: Misschien gewoon leuk voor de afwisseling. Weet ik veel. Ik probeer ook maar.
2: Wil je een hoempapa?
1: Kan het?
2: Doe me morgen een hoempapa.
1: Leuk.

0: Hey Mattie.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
3: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Waar ben ik met die vuilniszak naartoe gegaan?
4: Ik denk dat jij naar gate 7 van Schiphol bent gewandeld om de eerste beste vlucht naar Mumbai daar te pakken en dat je 3 weken gebivakkeerd hebt met je
2: vrouw. Nee jongens, toen mijn brein weer aanging, stond ik in de supermarkt.
5: Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
0: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
5: Elke ochtend bij Q-Music.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug!
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenkopers.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard €22.000. En het klinkt zo. Jij al wat het is?
17: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
18: Q. Inmiddels 10 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
19: Goedenavond. Mochten de gesprekken over sociale zekerheid niks opleveren, dan wil het kabinet mogelijk bezuinigen op het onderwijs. Dat staat in een geheim document van D66, VVD en CDA waar NOS over schrijft. Het zou dan gaan om ruim €1 miljard. Of dat doorgaat is de vraag, want ook daar is dan een meerderheid voor nodig. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een 24-jarige man. Het gaat om Pepijn van der S uit Amsterdam. Hij is verdachte in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. Er wordt steeds meer over hem bekend. S wordt namelijk ook verdacht van 2 moordopdrachten. En dat is niets nieuws, zegt de politie.
20: Als Nederlandse politie zien wij al langer dat de wereld van cybercriminelen echt verhardt. Ze zijn bezig met cybercriminaliteit, met het witwassen van geld en plegen geweld. Dus wij staan daar niet van te kijken.
19: Was bij RTL. Pepijn van der S blijft voorlopig in de cel. Er is meer bekend over het onderzoek bij een Britse luchtmachtbasis. Daar werden dit weekend 5 Britten opgepakt. Ze zaten in busjes, maar daarin zijn geen explosieven gevonden, zegt de politie. Er is wel benzine gevonden. De 5 mannen zijn gisteren voorlopig vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht van het voorbereiden van een aanslag. En het is officieel de warmste 29 september ooit. Wie heeft geen terrasje gepakt vandaag? Ja, ik zag het.
21: Ja, terrasje. Ja, heerlijk. Lekker, even lekker. Moet de broekje nog aan?
19: Ja, ja, in de zomersfeer. Ja. Ja, bij het meeststation in de beeld is 25,5 graden gemeten vandaag. Dat is nog nooit voorgekomen. Ja, in de herfst nog zulk zomerweer. Omroep Brabant vroeg de mensen op straat wat ze daarvan vinden.
22: Ja, fantastisch. Nou, voor mij hoeft het niet meer.
23: Lekker.
22: Heerlijk. Overdag droog, lekker warm.
21: Iets waar je geen invloed op hebt, moet je gewoon accepteren.
24: Hè? Ja. Dus niet lekker te wachten op een dekentje warme chocolademelk.
21: Daar hoop ik elke dag op, maar ja. Wanneer is het niet, hè?
25: Nee, eigenlijk nog niet. Daar kan nog wel even wachten.
19: Ja, en dat wachten gaat wel even gebeuren, want het weer van Buienradar. Een zachte nacht krijgen we 14 tot 19 graden. Morgen begint zonnig, later wolken en buien. Maar wel net zo warm als vandaag, 23 tot 29 graden.
21: Oké, dag begint zonnig, dus even wekkertje zetten. Nog vroeg het terras op, zeg jij.
19: Zou je kunnen doen.
21: Ja. Oh, oké. Okay. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files, wel flitsers gezien. Je krijgt de meest gemelden, die staan langs de A2. Weert richting Echt bij 202.3. De A16 Rotterdam-Dordrecht 27.9. A28 Hogeveen-Assen bij 153.5. De A50 Os-Arnhem 136.3. En de A79 Heerlen-Maastricht, de hoogte van Valkenburg bij 8.4.
17: Music. Lars
21: Boelen. Ik heb zometeen je ongezouten mening nodig over de nieuwe van Nothing But Thieves. Ook Bruno Mars komt eraan. En eerst Alan Walker. Dit is Faded. Yeah.

0: Mars en On My Soul bij Cube Music.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, ik weet niet of je dit ook herkent. Dat je soms heel veel dingen tegelijk doet en met heel veel dingen tegelijk bezig bent. En dat je het eigenlijk allemaal een beetje afraffelt, weet je wel. Dat eigenlijk niet één ding super goed is, maar dat je het allemaal maar een beetje afraffelt. Terwijl als je op één ding focust, dat het dan veel beter lukt. Nothing But Thief, die had een beetje hetzelfde. Normaal gesproken schrijven ze al hun nummers tijdens het toeren. Maar nu dachten ze, nee, weet je wat we doen? We stoppen even met toeren. En dan gaan we ons even focussen op het schrijven van nieuwe muziek. En daarna gaan we wel weer verder toeren. Maar we gaan nu eerst eventjes even leggen alles aan de kant. En we gaan eerst nieuwe muziek schrijven. Ja, ik heb ooit ook in zo'n zelfhulp podcast gehoord. Alles wat je groeit. Nee, dat zeg ik het toch verkeerd. Alles wat je... Shit. Ja, ik heb het ooit een keer gehoord. Wat is het nou? Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Nou goed, de vraag is, heeft dat ook bij Nothing But Thieves, heeft dat effect gesorteerd? Mogen ze door naar de volgende ronde wat jou betreft? Is het een repeat of niet? Spreek het even in en doe het met een audioberichtje in de Q-music app.
1: Repeat.

0: Number 5. Zo heet de nieuwe van Nothing But Thieves. En de vraag is...
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Mag hij door naar de volgende ronde? Repeat of niet? Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Joost die zegt een repeatje. Een repeatje ook voor Marjolein. Voor mij blijft een repeat hoor. Heerlijk liedje, zegt Stephanie. Jessica is erbij, die zegt een repeat. En ook een repeat voor Nick. Die zegt Nothing But Thieves is altijd goed. Even kijken, audioberichtje van Stefan.
3: Ja, lekker hoor Wim.
0: Lars.
3: Voor mij een repeat.
0: Lars, Wim... kan gebeuren natuurlijk. Oké, even kijken. René?
4: Hi Wim. Dit is toch gewoon een repeat? Dit is een wereldnummer. Dit moet al een ruimschijf worden.
0: Lars is het. Nou goed, kan gebeuren. Erik?
5: Hey Wim, als we het dan toch over nummer 5 hebben, doe dan Lou Bega maar.
0: Hij is door. Naar de volgende ronde. Ronde nummer 7. Morgenmiddag, 4:15. Bij Mattie, de groep.

0: Soms zijn er hobby's van mensen die ik niet begrijp. En dan zie ik die mensen helemaal opgaan in die hobby, maar ik begrijp het dan gewoon niet. Dat snap ik gewoon niet, wat die hobby nou zo leuk maakt. Snap je wat ik bedoel? Nou, open ik net mijn telefoon. Zie ik een collega-DJ van Q-Music. Zie ik dat hij nu met zo'n hobby bezig is, waar ik dus echt geen reet van begrijp. Ja, ik snap ook gewoon niet dat je hier nou zoveel tijd aan besteedt. Het is, wat ik erover kan zeggen, het is een verzamelhobby. Dus er worden dingen verzameld. Wie het is en wat de hobby precies inhoudt, dat hoor je zo meteen. Maar nou, het lijkt me sterk dat jij wel snapt dat dit leuk is. Maar goed, misschien zit het... ja, ik kan me het eigenlijk niet voorstellen. En ook deze komt eraan. Temper City. Self-aware.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Nu, later en altijd.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
20: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsinkadvies.
22: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
23: En er is altijd een Velsinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
21: Dat is een Velsinkadvies.
24: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
23: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
25: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
26: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
27: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
26: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Lars Boelen.
0: Hi. We gaan het zo meteen hebben over bijzondere hobby's. Eerst Tempest Cities.

0: Leper City. En self-aware with your music. Ja, we moeten het even hebben over bijzondere hobby's. Want soms hebben mensen hobby's die ik niet helemaal begrijp. Een van die mensen is mijn grote lieve vriend Tom van der Weert. Ja, Tom van der Weert is namelijk heel erg verzamelaar van Pokémon kaarten. Ja, en nu heeft hij dus... kijk, dan kan je dat verzamelen. Denk nou, oké, want als je, volgens mij zit er ook nog een spel aan vast. Weet ik veel, maar dat begrijp ik al niet. Maar nu zit hij ook. Ja, we gaan nu live inschakelen op de stream, de hobby van Tom van der Weert. Tom van der Weert hoort normaal gesproken in het weekend van Q-Music samen met Bram Krikke. Ja, hij zit dus pakjes Pokémon kaarten zit hij open te maken. Live nu op YouTube. Hier, luister.
1: Nee hoor. Tief maar weg.
0: Ja, dit is dus wat...
2: Je hebt zulke goede herinneringen eraan.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Bulk.
0: Ja. En ja, het is dus het is fascinerend. Ik kan hier uren naar kijken. Het is live dus Tom van der Weert om een livestream, hè, op YouTube.
2: Open hem even voor je.
0: Ja, en dan kan je een pakje van die Pokémon kaarten kopen. Dat is, zover begrijp ik het nog. En dan gaat hij het voor je openmaken. Tom, en dan stuurt hij die kaarten dus naar je op. Maar soms hoor ik dingen. Ik begrijp ook niet wat hij dan zegt.
2: Mocht je willen openen, uitroepteken. Oh, mocht je willen openen, laat ik me zitten, jongens. Uitroepteken shop, kijk zelf ook gewoon maar.
1: Kijk maar even in de shop.
0: Hij doet het samen met een vriend.
2: Geef het gewoon op.
1: En zit op de energy, zit hij.
0: Kijk, dan zegt hij dit soort dingen. Zit hij op de energy? Ja, ik begrijp er geen reet van.
1: Dat hele ook op de Marlottic.
0: De Marlottic, ja, tuurlijk.
2: Tom, mooi gesliefde, ja.
0: Mooi gesliefd. Ik heb geen idee waar dit over gaat.
2: Ja.
1: Kan ook, hè. Doen we ook.
0: Maar even voor jouw idee. Je ziet dus een YouTube-stream. En dan kijk je dus eigenlijk op de handen van Tom van der Weert. Die een pakje Pokémon-kaarten openmaakt. En hij zit er met zoveel passie in. Ik voel ook een soort van jaloezie. Mooi. Dat ik merk, ja, had ik ook maar zo'n leuke hobby, weet je.
2: Ja, je bent echt goed bezig.
1: Dit is echt met mes en vork, jongens.
0: Ja, geweldig.
1: Handtekening.
2: Dit zie je op geen enkele andere.
0: Hey, kunnen we Tom van der Weert even bellen? Want ik ben toch even benieuwd. Romy van de redactie, kunnen we Tom even bellen?
3: Ja, dat kan. Oké, ik zoek even snel zijn nummer op, hoor.
0: Maar ik wil toch even weten hoe dit zit.
4: Hebben we nieuwe stickers?
2: Ja, tuurlijk hebben we nieuwe stickers.
3: Oké, ja, we gaan nu bellen.
0: We komen misschien wel in de livestream. We gaan dus nu bellen met Tom van der Weert die in een Pokémon livestream zit. Ik hoop dat hij... Ja, wat zitten we nou te doen ook, ja. Hij is nu stickers, Pokémon stickers. Wat is hij nou aan het doen?
1: Normaal. 3, 2, 4, 8.
0: Hij heeft zijn telefoon weggelegd, kan niet anders.
2: Mooi. Waarom vraag je het dan?
1: Ik vraag het aan mezelf.
2: Welke packs zijn het beste?
1: Ja! Kara!
2: Welke packs zijn het beste? Het
3: nog een keer bellen?
0: Bel nog maar een keer.
1: Rauwe.
0: Ja, sorry, ik vind dit fascinerend. Maar daar stoppen we ermee hoor, als hij niet opneemt.
2: Ja.
3: Kan je niet abonneren op dat kanaal, dat hij een melding krijgt?
0: Ja, weet ik veel hoe dat werkt allemaal. Nee, want dan moet ik dus zelf, dan moet ik eerst inloggen. Ja, nee, dat gaat...
2: Hey. Wil je
1: een
2: goedkope set?
1: Hey, Dirry, hallo.
2: Hey, Dirry.
0: Dirry. Ja.
2: Die Tom kiest.
0: We krijgen hem niet te pakken, denk ik, hè?
3: Nee, ja, die zit niet op zijn telefoon.
0: Ah, wat jammer. Oké. Okay. Als er iemand is die deze hobby snapt, deze hobby van Tom van der Weert, Pokémon kaarten openmaken. Ja,
2: het lijkt wel een kettingzaag.
0: Ik blijf er naar kijken. Het is zo fascinerend. Als iemand het snapt, laat vooral even van je horen berichtje in de Q-Music app.

0: boekjes openmaken. Ik vind het fascinerend. Het is Armin van Buuren. Met wie?
1: Lars!
2: Zal dat het zijn?
3: De pizzasnijder. Hey, maar de pizzasnijder zou best wel...
2: Oh, Boele, die wilde je spreken. Maar waarom dan? Doe

0: De alarmschijf van deze week, dat is de nieuwe van Taylor Swift. En die heet Patient Zero. Daarover gesproken. Romy van de redactie. Nee, ik weet het. Het is niet de bedoeling. Maar jij bent eigenlijk een soort Patient Zero. Je bent de afgelopen 6 dagen ben jij ziek geweest.
1: Nou, eigenlijk afgelopen 2 weken al aan het krabbelen.
0: Maar hoe kan je nou zo ziek zijn? Dan is het toch...
1: Ja, flinke griep of zo.
0: Dat is echt een flinke griep. En ik dacht het nog steeds een beetje aan.
1: Ja, ik heb het nog steeds een beetje. En ik dacht dat het beter ging. Dus ik zat weer zeg maar in de piek. En toen ging het toch weer slechter.
0: En hoe gaat het nu? Want je bent er weer.
1: Medium.
0: Is het verantwoord? Want je bent ook een soort Tsjernobyl dat continu zeg maar bacillen aan het uitstoten. Moeten wij hier mondkapjes op gaan zetten?
1: Nieuwslezer heeft ook al de deur open gezet.
0: Ja, we zitten hier helemaal te ventileren omdat jij hier binnen zit.
1: Ja, klopt. Okay. Nee, ja, geen idee.

0: DNCO en Lil Mix en Reggaeton Lento bij Q-Music. Zometeen spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag als je wil meespelen. Dan zou ik zeggen, meld jezelf aan. En als je denkt, hoe werkt het? Ik ga het nog even uitleggen. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, dan gaat die klok af. Dan win je helemaal niks. Dat is hoe het werkt. Als je mee wil spelen, stuur je nu het woord klok. En dat doe je met een berichtje in de Q-Music. Somber komt eraan.
1: Hey,
2: 51% in mij wil latten.
1: Ik heb er al helemaal
2: eens van. Nou ja, zeg, zolang de Channing Tatum niet is.
3: Hey Matty, elke ochtend bij Q-Music.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met 20.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent...

0: gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Ametropie?
7: Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
12: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
13: Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Preston Palace. Zwemmen, kermis, eten, drinken en veel meer all-inclusive. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: een bijzonder lekker bedrag. 22.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: 11 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedenavond. Veel reacties op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er werd afgelopen tijd flink onderhandeld met oppositie en er komt nu wat op tafel. CDA-leider Bontebal vraagt zich af hoe het kabinet dit is gelukt.
4: Daar ben ik eerlijk gezegd ook nog een beetje over aan het puzzelen. Ik denk wat het wel heeft gedaan is dat er drie partijen zijn die snappen dat ze een minderheidscoalitie zijn en dit tot een succes willen maken.
3: Was bij Nieuwsuur. Wat duidelijk is, is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid definitief van tafel gaan. Hierdoor willen de vakbonden weer praten met het kabinet. Verder maakt het kabinet bekend de belasting op brandstof te verlagen volgend jaar. Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf januari weer geld aanvragen uit het noodfonds Energie. Dat is later dan gepland, maar hierdoor kunnen de hogere energiekosten worden meegerekend. Eerder ging het fonds dicht zodra het geld op was, maar dat gebeurt nu niet, zegt sociale zakenminister Velbrief bij RTL.
5: Dat is heel oneerlijk, vonden we dat. Op is op. Dus nu is het gewoon voor iedereen. Het is een open regeling, dus iedereen die aan de voorwaarden voldoet, krijgt geld.
3: De tegemoetkoming ligt tussen de 120 en de 1800 euro. Nog steeds heeft Frankrijk te maken met een golf aan protesten op middelbare scholen. Ook vandaag. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie. Ze zijn onder meer tegen slechte roosters en te weinig leraren die er zijn. Eerder werd nog gemeld dat tientallen mensen zijn opgepakt. Dat blijken er nu ruim 400 te zijn. En tot slot een onderzoek over voedselverspilling. 3/4 van de mensen voelt zich schuldig als ze iets weggooien. Maar tegelijkertijd zegt bijna 80% wel doelbewust het afval weg te gooien. Verder gooit ongeveer 1 op de 8 wekelijks groente of fruit weg. Onder jongeren is dat zelfs nog meer. Nog het weer van Buienradar. Een zachte nacht krijgen we bij 14 tot 19 graden. Morgen begint zonnig, later wolken en buien. En dat bij 23 tot 29 graden.
0: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 korte vertragingen die staan op de A4. Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Roelevarensveen. Daar is de afrit dicht, je vertraging 5 minuten. En de A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk. Daar ook 5 minuten vertraging tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug, de hoofdrijbaan. Dan de 3 meest gemelde flitsers. Die staan langs de A28 Hogeveen-Assen bij 153,5. De A50 Os-Arnhem, 136,3. En de A79, dat is Heerlen-Maastricht, bij 8,4. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
2: Lars Boelen.
0: Met zometeen kans op flappen, doekoe, poen. Een nieuwe ronde, knok tegen de klok. Komt eraan, wil je meespelen? Stuur nog even snel het woord klok en doe dat in de Q-app. Q-app.

0: Amber en My Body Isn't Ready. Back your music. Ik ga even naar Carolina. Carolina, hallo.
1: Hallo. Hallo. Goedenavond.
0: Hallo Carolina. Hey, jij hebt een enorme rekening nog liggen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, waarvan?
1: Van de dierenarts. Voor het paard.
0: Oké. Okay. Wat heb je laten doen? Heb je plastische chirurgie? Heb je je kat borstvergroting gegeven?
1: Nee. Ze was blind in één keer aan één
0: oog. Oh, dat is helemaal niet grappig. Oh, maar nee, is helemaal niet leuk. En maar over welk dier hebben we het? Een kat?
1: Een paard.
0: Oh, een paard!
1: Ja.
0: Hé, hey, maar een paard dat ineens blind, dat is niet goed.
1: Nee, dat is maagblindheid heet dat.
0: Maagblindheid?
1: Maandblindheid.
0: Maandblindheid.
1: Ja.
0: En wat is dat dan precies?
1: Ja, dan is ze in één keer heel erg fijn. Ja, dan kunnen ze in één keer niks meer zien.
0: Maar is het nog wel te fixen?
1: Ja, het is al klaar. Het is
0: gelukkig.
1: Het is weer opgelost. Gelukkig. Ja,
0: dat is altijd al met dieren. Ik heb zelf ook een hondje. En ik heb daarvoor, dit hondje is dus een pup. Maar daarvoor heb ik een hondje. Was heel oud geworden. En op een gegeven moment gaat dat echt in de papieren lopen. Weet je wel. Zo'n dierenarts is niet goedkoop. Kan ik je vertellen? Ja, dat weet je natuurlijk nu alles van. Want hoe hoog is die rekening nu dan?
1: 1200 euro.
0: Jezus. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het een paard is, denk ik. Want een paard is een grote dier.
1: Nou ja, ze heeft wel 9 dagen op de kliniek gestaan. Dus het valt op zich mee.
0: Oh ja, zo helemaal ook nog daar... dat is duur, ja, als ze dan helemaal intern moeten. Nou ja.
1: Ja.
0: Carolina, dan gaan we dus spelen voor een bijdrage aan de dierenartsrekening.
1: Ja, top.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ja, dat is ook de keerzijde van dit spelletje. Ben je te gretig, wacht je te lang en gaat de klok af, dan win je helemaal niks. Dat is hoe het werkt.
1: Helemaal goed.
0: Carolina, ik wens je veel succes. Daar ga je.
1: Dank je.
2: €7. 64 euro. 148 euro. 182 euro. 230 euro. 311 euro.
1: Stop!
0: Zo! Ja, dat is een applausje waard. 311 euro. Hey, dat is een heerlijke bijdrage. Dat is een kwart voor je dierenartsrekening.
1: Nou, super, dank je.
0: 311 euro. We gaan natuurlijk wel even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Luister mee.
1: Ja, ja.
2: 399 euro.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: 427 euro. Oh.
0: Zo, zo.
1: 449
2: euro.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, ik ben heel erg blij.
0: Ja, en om maar eventjes in de termen te blijven, een gegeven paard. Ja. Mag je niet in de bek kijken, hè? Zo is het ook.
1: Zeker niet.
0: Hey Carolina, ik wens jou een hele fijne avond. We gaan de 311 euro naar je overmaken. En veel succes met paard. Hoe heet het paard eigenlijk?
1: Fenna.
0: Veel plezier met Fenna nog.
1: Dankjewel.
0: Doei. Morgenavond bij Joost en bij mij nieuwe rondes. Knok tegen de klok en maak je kans op een lekker zakcentje. Zometeen Teddy Swims. En eerst Daft Punk.

tijd voor een snel quizje. Noem zoveel mogelijk bands of artiesten uit Den Haag. Kom maar door. Zoveel mogelijk bands en artiesten uit Den Haag. Golden Earring, inderdaad. Dat is goed. Anouk. Dat is goed. Somjeu komt ook uit Den Haag. Dat is goed. Flair. Weet je nog? Door het oog van de nacht. Nieuw liedje. Dat is ook goed. Komt ook uit Den Haag. Even kijken. Kane. Komt Kane uit Den Haag? Kijk even naar de notaris. Kane, ja, uit Den Haag. En Goldband. Komt ook uit Den Haag. Ja, inderdaad. Vraag je af, wat zit er in het water? Er komt zoveel goeds uit Den Haag. Mis ik er dan nog één? Mis ik er dan nog één? Mis ik er dan nog één? Direct! Komt ook uit Den Haag. En ze hebben een nieuw liedje gemaakt. En ga ik nu voor je draaien. Prachtig liedje. It's My Friend bij Q Music.

0: Voor de Bamfunk MC's en een freestyler bij Q-Music. Het is de plek waar... ik mag wel zeggen, de grootste films ter aarde worden geboren. Het is ook een stad die rust en tegelijkertijd ontzettend veel energie ademt. En het is ook de plek waar heel veel bekende celebrities wonen en filmsterren. Ik heb het over Hollywood, LA, aan de westkust van de Verenigde Staten. Het is een, ja, ik heb het geluk gehad dat ik het 2 maal in mijn leven al heb mogen bezoeken. En ik gun iedereen om ook die plek te bezoeken. Het is een magische plek. Het is ook nog eens de plek waar Miley Cyrus binnenkort gaat optreden. En jij maakt kans op een geheel verzorgde reis naar LA en toegangstickets tot dat concert van Miley. Hoe en wat, vertel ik je zo meteen. En ook Cameron Whitcomb komt eraan.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Met deze week in de bonus... Aha.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
4: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Lars Boelen.
12: Hi. Cameron Whitcomb, hoor je zo meteen het eerste

0: Goed liedje. Cameron Wetkamp, Kingdom of Fear by Q.
1: Hey Matty, ik wil naar Miley.
0: Ja, morgen dan gaat Matty van de Ochtendshow een waanzinnige prijs weggeven. Ik geloof dit wil iedereen. Dit wil echt iedereen. Het zijn namelijk tickets voor een concert van Miley in, hou je vast, Hollywood, L.A., de Verenigde Staten. Ja, je hoort het goed. Hoe maak je kans? Nou, eigenlijk best wel eenvoudig. Nou ja, eenvoudig. Je moet er wel iets voor doen. Maar ja, het is ook een waanzinnige prijs. Het is de bedoeling dat je een echte Hollywood filmposter maakt met daarop de tekst: hey Matty, ik wil naar Miley. Vervolgens hang je die poster op het raam, zodat iedereen hem kan zien. En dan laat je ons nog eventjes weten dat je dat hebt gedaan via qmusic.nl. Dus je hebt trouwens nog kans als je denkt van ik heb niks te doen vanavond. Klim nog eventjes lekker in je creatieve brein. Haal even de stiften van zolder. Beetje knippen en plakken uit de krant. Weet ik veel. Maak er wat moois van. En meld je poster dus even aan op qmusic.nl. Want morgenmiddag, tijdens de middagshow, gaat Matty langs bij de winnaar. Staat hij dan bij jou voor de deur? Dan ga je dus naar Miley in Hollywood. Waanzinnig. Het kan dus ook zomaar zijn als je s'avonds dus een rondje gaat lopen door de wijk, zoals nu bijvoorbeeld, dat je zo'n poster ergens voor het raam ziet hangen. Dat is jou net ook overkomen, toch, Wendy?
2: Jazeker.
0: Bij wie zag je die poster hangen?
2: Ik zag de poster bij Vienna hangen.
0: Ja.
2: Dat is mijn buurmeisje.
0: Vienna, en hoe oud is je buurmeisje?
2: Mijn buurmeisje die is dit jaar 18 geworden.
0: En die heeft ook een poster gemaakt. Kun je hem even omschrijven? Weet je nog een beetje hoe die eruit ziet?
2: Met een foto van Miley. Met een ster van Hollywood. Palmbomen. En natuurlijk, hey Matty, ik wil naar Miley.
0: Ja, dat hoort. Dat is natuurlijk een vereiste wat er natuurlijk ophoort.
2: Zeker.
0: Hey, Wendy, is dat even dit is helemaal handgemaakt volgens mij, toch? Hier is geen AI aan te pas gekomen.
2: Nee, ja, dat had ik nog even aan haar gevraagd inderdaad. En ze zei inderdaad, ik heb het helemaal zelf gemaakt. En ja, ze zegt, dan ben ik lekker origineel.
0: Waanzinnig mooie poster. Ja, en heeft de buurvrouw, dus jij, Wendy, heb jij zelf ook een poster voor het raam hangen of niet?
2: Nee, ik had tot vanmorgen op de radio had ik er niet eens van gehoord van Miley.
0: Oké, oh. Oké. Okay. Dus jij wil niet per se naar mij. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar het buurmeisje van 18 wel. Nou ja, ik hoop dat ze zichzelf heeft aangemeld via qmusic.nl. En dan kan het zomaar.
2: Dat heeft ze gedaan.
0: Oh, dat heeft ze gedaan, heel goed. Nou, dan kan het zomaar zijn dat Matty morgen langs gaat rijden.
2: Nou, we gaan het hopen.
0: We gaan duimen.
2: Oh, heel goed. Hartstikke bedankt. Fijne avond nog.
3: Let's go.

altijd honger als ik deze artiest draai. Ik weet niet hoe het komt. Amy McDonald. En This Is The Life. Hey, bij Q beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout te doen met een liedje uit Foute Uur. Nou, is het zo dat over ongeveer een kwartier begint 30 september? Nou, het is heel geinig. 30 september is dus de dag blijkbaar dat de meeste mensen in Nederland jarig zijn. Ja, geinig hè? Nou dacht ik, laten we daar dan drie liedjes bij zoeken. Dat vind ik wel geinig dan. Bekende mensen die ook morgen jarig zijn. Oké, keuze 1. Max Verstappen. Wil je deze horen? Max wordt 29 jaar. Of ga je voor Paul de Munnik? De helft van de duo Agda de Munnik natuurlijk. Ja. Hij wordt 56. Of gaan we voor oud Oranje International? Frank Rijkaard. Hij wordt 64 jaar. En daar hoort deze dan bij. Nou, zeg het maar. Wordt het Super Max? Wordt het regent zonnestralen? Of ga je voor Viva Hollandia? Stemmen kan nu in de poll in de Q-Music app. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Ondertussen, Song Yeu. Dit is Dark Before the Dawn bij Q.

0: Door de Shaggy Mohambi en I Need Your Love by Q-Music. Zometeen beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. We eindigen hem trouwens ook redelijk fout. Maar we beginnen ook fout en dat doen we met deze.
1: Waar het regent en het regent.
0: Agda de Munnik en het regent zonnestralen omdat Paul de Munnik 56 jaar wordt over 5 minuten.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
4: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Waar ben ik met die vuilniszak naartoe gegaan?
5: Ik denk dat jij naar gate 7 van Schiphol bent gewandeld om de eerste beste vlucht naar Mumbai daar te pakken en dat je 3 weken gebivakkeerd hebt met je
3: vrouw. Nee jongens, toen mijn brein weer aanging, stond ik in de supermarkt.
0: Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
8: Elke ochtend bij Q-Music.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
14: Oh. Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla.

0: Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Het geluid.
16: Het geluid van Q-Music is nu waard €22.000.

0: middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goedenacht. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files, wel flitsers. Je krijgt de 3 meest gemelde. Die staan langs de A28 Hoogeveen-Assen, 153.5. De A50 Os-Arnhem, 136.3. En de A79 Heerlen-Maastricht bij 8.4. Een volledig overzicht vind je in de Flitsmeister-app.
2: Het is 12 uur.

0: Boelen.
1: Officieel woensdag 30 september. Het is de verjaardag van Paul de Munnik. We gaan hem even draaien, Agda de Munnik. Paul de Munnik wordt trouwens 56 jaar. Hiepe de piep. Hoera.

Ja, ik denk dat 15 jaar geleden is dit liedje bij mij totaal verpest. Ik was toen op vakantie naar Chersonissos in Griekenland. Weet je wat, het feestoord is nog steeds trouwens hoor. En ik was daar in het Hof van Holland. En die DJ die daaraan draaide was, draaide heel vaak dus elke avond dit nummer. Het regent zonnestralen. Maar hij riep daar telkens overheen. Het regent nooit op Kreta. Ja. En sindsdien hoor ik alleen maar als Agne de Munnik dit zingen. Het regent nooit op Kreta. In principe had die DJ daar niks van gelogen. Want het regent inderdaad vrij weinig op Kreta. Ik weet niet nooit of dat helemaal klopt. Maar toen ik er was in ieder geval niet. Enfin. En Jorden, Agne de Munnik als foute start van deze, wat is het? Woensdag, de 30e. De dag dat de meeste mensen in Nederland jarig zijn. Zo ook dus Paul de Munnik. Hij wordt 56 jaar vandaag. Zometeen gaan we een nieuw spel doen. Mag ik zeggen, een heel leuk spel. En de vraag is, kun je...

0: Mijn moeder zingt dit tegenwoordig in het koor.
1: Oh.
0: Dit is echt waar. Het is grappig, hè? Ik heb nog nooit gehoord hoe dit gaat klinken. In november hebben ze de uitvoering. Maar dan gaan ze dit dus tegen horen brengen. Ze zingen dus Best Heel Pompeii.
1: Oh, met is wel een laag nummer ook, toch?
0: Ja, mijn moeder heeft ook een laag stem.
1: Oké.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel benieuwd hoe dat klinkt. Ik denk met een koor dat allemaal zo in een andere toon...
0: Ik denk dus ook dat het best wel mooi kan klinken eigenlijk. Maar goed, we moeten nog even wachten tot begin november. Dus
1: hoe heet dat koor waar ze in zit?
0: Amusing.
1: Oh, leuk.
0: Leuk, hè? Van nieuw en dan zing.
1: Leuk.
0: En dan ook amusant en zo. Ja, heel leuk. Goed. Hey, Romy, ben je er klaar voor?
1: Ja.
2: Wie geloof je?
0: Ja, Romy van de redactie en ik hebben een nieuw spel. Het is een leuk spel, al zeg ik het zelf. We hebben het helemaal uitgedokterd en we gaan het vandaag eigenlijk officieel voor de eerste keer spelen. Het werkt als volgt. We hebben allebei een voorwerp. Eén van ons heeft het voorwerp echt en de ander doet alsof die dat voorwerp heeft. Nou is het aan jou dan de taak om te raden wie geloof je. En wie liegt er dus?
1: Ja.
0: Dat is het. We zoeken iemand die de leugen van waarheid kan onderscheiden. Dus ben jij iemand die snel iemand doorheeft, dat je snel iemand doorziet en dat je denkt, nee, maar jij zit maar uit je nek te lullen. Of je denkt, nee, maar jij weet snel aan mij. Dat kan niet anders dat jij de waarheid spreekt.
1: Ja, je mag wel een beetje wat vragen stellen, hè?
0: Uiteraard. Je mag ons helemaal gek maken met vragen. We zijn op zoek naar jou. Wil je meespelen? Oh, wat kun je eigenlijk winnen? Dat hebben we daar al over nagedacht?
1: Nou.
0: Oh.
1: Nee.
0: Ja. Oh, dat is toch niet helemaal. Het spel is nog niet helemaal af. Wat kun je nou winnen? Kun je nou, zeg maar, het...
1: Nou, als je het goed raadt,
0: ja,
1: dan win je hetgene...
0: Wat diegene heeft.
1: Ja, dan win je wat diegene zegt te hebben of daadwerkelijk heeft.
0: Nou ja.
1: Is dat leuk?
0: Weet ik niet. Laten we het voor de eerste keer even zo doen.
1: Ja, is goed.
0: Oké. Dus dan maak je dus kans op het... Ja, precies. Op hetgene wat diegene heeft. Maar moet je het wel goed raden. Dus als je mee wilt spelen, stuur dan nu... Wie geloof je? Met een berichtje in de Q-music app.

0: Favri Duo en Play the Life by Q.
1: Wie geloof je?
0: Dat is de vraag. We spelen een nieuw spel en dat doen we vanavond met Sabrina.
2: Hi, goedenavond.
0: Hi, Sabrina. Romy, leg jij het nog even kort uit, want we gaan het met z'n tweeën spelen. Sabrina, jij moet zo meteen... Jij bent de kandidaat.
3: Ja. Ja. Okay. Nou, wij hebben allebei een voorwerp hier in onze handen. Althans, één van ons heeft het voorwerp echt in handen. De ander die gaat jou een beetje om de tuin proberen te leiden. En dan is het aan jou om te raden wie je gelooft. Dus wie denk jij dat, ja, dat echt dat voorwerp in handen heeft? En wie is er dus een beetje aan het jokken brokken?
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Je mag ook vragen stellen, dat is goed om te weten. Dus je mag ons helemaal het hemd van ons lijf vragen.
0: Ja.
3: En ja, dat
0: wat is het? Ben je er klaar voor, Sabrina?
2: Ja, zeker.
0: Oké, daar gaan we. Wie begint? Jij of ik, Romy?
3: Begin jij maar.
0: Oké, ik heb Sabrina, ik heb namelijk iets heel moois in mijn hand. Hier heb ik in mijn schooltijd veel mee gestoeid, mag ik wel zeggen. Het is namelijk een geodriehoek, weet je wel? Het is een beetje van dat harde plastic. Je kan er doorheen kijken, er zit een gele boog en dan zie je aan de zijkant allemaal van die zwarte streepjes. Weet je wel. Ja, het is een geodriehoek eigenlijk zoals je vroeger op school had. Dat heb ik.
3: Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Wat heb jij, Romy?
3: Ik heb hier een spelletje in mijn handen. Ganzenbord.
0: Ja.
3: Best wel ouderwets. Ik moet zeggen, ik heb hem zelf eigenlijk niet in de kast staan. Maar ik weet ook eigenlijk helemaal niet hoe dit werkt. Oh ja, met vakjes en ganzen en dan moet je terug en vooruit. En...
0: Ja.
3: Ken je het, Sabrina, ganzenbord?
2: Jazeker.
3: Heb je het thuis in de kast staan?
2: Ik heb meerdere versies in de kast staan.
3: Oh, je hebt zelfs meerdere versies?
2: 20 jaar geleden als van nu. Dus ik wil graag vragen, wat voor kleur deksel heeft jouw ganzenbord?
0: Oh, je hebt toevallig nu een kenner in te pakken, Romy. Ja.
3: Nou, de deksel is groen, maar ook met blauw. Want eigenlijk staat gewoon het speelbord op de voorkant afgebeeld. Met dus ganzen.
0: Ja.
2: En zijn de vakjes vierkant of rond?
3: Nee, een beetje rechthoekig.
2: Oké. En de geodriehoek?
0: Ja.
2: Die, even kijken hoor, die heeft nu drie punten en een lange punt. En die, als je zei, gele boog, hè?
0: Ja, gele boog, ja.
2: Hoeveel graden staan er ook alweer op?
0: Oeh. En nee, kijk, dat is natuurlijk 180
2: graden. De graden staan er ook op, toch?
0: Ja, dat klopt, zeker. 180 graden.
2: Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik het weet.
3: Wiskunde was zeker niet je beste vak, Lars, of wel?
0: Absoluut wel.
2: Ik denk de geodriehoek dat die echt nep is, sorry, en de ganzenbord echt. Zeg dat goed? Ja.
0: Dus jij denkt
2: dus
0: dat
2: Lars...
0: Ja, Romy...
2: Lars jokt en Romy die spreekt de waarheid.
0: Die geloof je, oké. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Waarom geloof je mij nou niet?
2: Ja, haperde over de graden, dus daar moest je zo lang over nadenken. En als je een geodriehoek voor je neus hebt liggen, kan je het zo oplezen.
0: Sabrina is helemaal goed. Ja, gefeliciteerd. Ja, goed. Shit, ik dacht nog met een geodriehoek, weet je wel. Wat valt er? Ik kan helemaal niet door de mand vallen. Het is gewoon een stukje plastic. Ja, dat is echt een hele slimme vraag. Ja.
3: Oh, ik zag het zweet op je voorhoofd staan. Ik dacht ook, ik hou gewoon heel even mijn mond en ik laat jou even
0: ik
3: gewoon...
0: Ik baal je wel van, want ik was vroeger best wel oké in wiskunde en zo, natuurkunde. Dus ik heb dat ding echt veel serieus gebruikt. Maar ja,
2: ik dus helemaal niet. En ik heb helemaal geen zoveel ganzenborden in mijn kast leggen. Dat is bullshit.
0: Oh, maar jij bent dus ook helemaal niet te vertrouwen, Sabrina.
2: Nee, tuurlijk niet. Ik zat echt te denken, Geel, ik zag, oh ja, staan graden bogen op. En ik mag het. Ik ga dat even vragen. Hoeveel graden staan erop? Ja.
0: Ja, ik weet ook niet 180 of dat klopt. Weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Nou, maakt er verder niet uit.
3: Ja, Sabrina, volgens mij wel. Want zeg maar,
0: ja, want je kan helemaal, het is half een ja, het duurde iets te lang. Sabrina, ik wens je een fijne avond. En je krijgt dus een spelletje ganzenbord. Voor in de collectie.
2: Yay.
0: Die je niet hebt. Ja, oké.
2: Okay. Hoi.

0: Je hoorde Topic en Becky G en Sorry Papi, Back Your Music. Ik moet even iets controleren.
1: De avondshow. Fact check.
0: Ja, het is heel grappig, maar ik had gisteren sprak ik iemand hier op de redactievloer. En we gingen eventjes ons avondeten warm maken. En diegene had het over waar we dat in deden. En ik zei, ja, doe het even in de magnetron. En toen zei diegene, nee, het is magnetron. Ja, toen werd ik even helemaal niet goed. Maar ik denk, weet je wat, ik bewaar eventjes dit. En ik licht het even voor aan een ander onafhankelijk persoon. Zodat om even te checken, wie is hier nou gek, ik of diegene op de redactie. Romy.
2: Ja.
0: Ik ga dit ook aan jou voorleggen.
2: Ja.
0: Is het magnetron of is het magnetron?
2: Sorry. Ja? Ga dat nog één keer?
0: Is het magnetron of is het magnetron?
2: Magnetron of magnetron? Ja, ik weet niet, ik hoor het verschil niet eens.
0: Ah, sorry hoor. Je hoort toch wel waar de klemtoon ligt? De klemtoon.
2: Het is meer magneet, dus ik doe even heel extreem.
0: Nee, niet op die middelste. Het is magnetron of het is magnetron. Ik zie jou echt kijken.
2: Ik weet niet, maar voor mij is het gewoon exact hetzelfde.
0: Hoe zeg jij het dan? Als ik nu zeg, oké, waar ga je eten opwarmen? In de?
2: Magnetron.
0: Ja, dus heb je dus mijn... Zeg je dus mijn...
2: Magnetron. Magnetron.
0: Magnetron. Niet magnetron. Magnetron.
2: Magnetron.
0: Ja, nu zeg je het verkeerd. Tenminste, denk ik. Ja, het is...
2: Weet ik veel. Ja, ik... Ik hoor dat verschil gewoon niet eens. Het is zo klein dat jij je dan aan kan storen. Vind ik bizar.
0: Ja, maar jij hoort het verschil niet.
2: Magnetron.
0: Oké, ik ga het je nog één keer zeggen. Doe het muziekje. Oké. Magnetron of magnetron?
2: Ik hoor meer als jij het zegt. Dus die tweede was jouw versie.
0: Ja.
2: Dan hoor ik iets meer de nadruk op de nee. Magnetron.
0: Ja, maar het is tron. Meer op tron. Magnetron.
2: Ja, maar je doet ook meer op de nee.
0: Oh, ik word er toch zo moe van.
2: Hé, hey, wat boeit het?
0: Ja, nou ja, het maakt ook verder. Het is niet een wereldprobleem. Maar ik vroeg me gewoon af, hoe zit dit nou? Dus, ja.
2: Ik zeg eigenlijk toch nooit magnetron.
0: Nee, dat is een oortje. Nee, jij zegt magnetron.
2: Nee, ik zeg eigenlijk altijd microgolven over.
0: Ja, zei dat toch uit.
2: Ze zeggen de Belgen. Het vind ik zo leuk.

0: Cry For You bij Q Music. Dan ga ik een nieuw liedje draaien. Het is een liedje dat in Repeat of Niet heeft gezeten vorige week. Het is een liedje wat bij mij ook nog even moest vallen in het begin. Roman, jij zegt net tegen mij buiten de uitzending, wat zei je nou?
1: Ja, ik vind het echt een waanzinnig liedje.
0: Het doet mij een beetje denken aan A Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Even een klein stukje daarvan.
1: Goed.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Ja.
0: Weet je, deze vibe misschien een beetje dezelfde melodie. Ik kan het niet helemaal de vinger erop leggen, maar het lijkt er gewoon een beetje op.
1: Ja, het is echt leuk.
0: Echt een lekker liedje.
1: Hij is ook lekker.
0: Wat?
1: Jamie Miller.
0: Oh, Jamie Miller, ja. Je hoort hem nu.

0: 22.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 1 uur.
3: Goedenacht. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.

0: 22.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 2 uur.
3: Goedenacht. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval 1 daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, de temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.